0: Nostalgie.
1: We are music.
2: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... We are Nostalgie. De Nostalgie Top 3000 Heroes.
1: Tony Talboom.
2: Je bent een bekende acteur uit een hele populaire sitcom. Je zet de radio aan en je hoort je ex-vriendin de hele wereld vertellen hoe slecht je bent in bed en in een relatie. Hoe's weten, echt gebeurd. De pikante details straks naar Janet Jackson en Spandau Ballet.

0: grootste hits, ze zijn er ook weer deze ochtend. En ze klinken nog beter als je weet wat eraan vooraf ging.
1: Top 3000 Heroes. Backstage bij de grootste hits.
0: Alanis Morissette gaat midden-90s door een helse relatiebreuk. Ze stapt de studio in met producer Glenn Ballard, doodop van het huilen en besluit alle beleefdheid overboord te gooien. Ze schrijft de tekst van You Oughta Know in één woedende sessie. Het resultaat is zo rauw en agressief dat het de hele muziekwereld schokt. En dan vroeg iedereen zich af, over wie gaat dit eigenlijk? Alle ogen waren gericht op Dave Coulier, beter bekend als Uncle Joey uit de serie Full House. Volgens een interview op Entertainment Weekly reed Dave in zijn auto toen hij het nummer voor het eerst op de radio hoorde. Hij vertelde dat hij de auto aan de kant moest zetten omdat hij zichzelf in elk woord herkende. Hij dacht, oei, ik heb haar precies echt wel heel erg veel pijn gedaan. Alanis heeft eigenlijk nooit officieel bevestigd dat het over hem gaat, maar de boodschap was duidelijk. Breek nooit het hart van een songwriter, want voor je het weet zingt de hele wereld mee over jouw slechtste kanten. Dave Coulier werd zo de beroemdste ex uit de jaren 90 tegen wil en dank.

Top 3000 Heroes is er elke dag voor jou met de grootste hits uit de allerbeste lijst. Zometeen Elton John en Kiki Dee. En hoe word je de queen of pop? Door te springen en een heel groot risico te nemen. Het verhaal van Madonna, dat hoor je straks.

0: Madonna, ze gaat helemaal voor dance met haar nieuwe album Confessions 2. Vanaf deze week kan je het streamen.
1: Top 3000 Heroes. Beleef de hits.
0: En dance, ja, dat was een bewuste keuze, want zo verklaarde ze onlangs in een interview dat ze daarmee terug naar haar roots wou gaan. 1978, toen was ze nog niet de Queen of Pop, maar een 19-jarige danseres die met een taxi in New York aankwam met amper $35 op zak. Ze heeft haar dansopleiding achtergelaten, niemand die haar kent, geen plan B. De eerste jaren waren dan ook keihard. Ze woont in goedkope kamers, zonder verwarming, slaapt soms in kraakpanden en werkte als model voor kunststudenten en leeft dagenlang op goedkope bagels. Maar haar grootste honger is niet naar eten, het is de honger naar een podium. Ze speelt in kleine clubs, werkt harder dan iedereen en haar grootste troef, ze weigert simpelweg om op te geven. En precies die ijskoude nachten in New York smeden haar karakter tot staal. Nog geen 10 jaar later is dat meisje met $35 de grootste popster ter wereld. Succes begint soms met helemaal niets, behalve een grote droom. Van onbekend meisje op de stoep van New York naar een vrouw die van elke kamer een kei

Ja, wij stonden er ook met onze spandoek voor de neus van Robbie Williams het voorbije weekend. Maar wist je dat een simpel kartonnen bordje in het publiek Bruce Springsteen ooit deed besluiten om afscheid te nemen van zijn kostbaarste bezit? Het verhaal binnen 10 minuten na Marco Borsato en Shakira.

0: alsof het WK even in je radio zat met Shakira en Waka Waka. En straks scoor jij misschien wel een trip naar Parijs bij Sander en Veronique in Sta Op.
1: Top 3000 Heroes. De verhalen achter de hits.
0: En dan gaan we nu even terug naar 2017. Brisbane Entertainment Center in Australië. De zaal zindert, want Bruce Springsteen is al uren aan het knallen. In de eerste rijen ziet hij een jongen, Nathan Testa, met een bordje "Mag ik je gitaar hebben?" Nou, de meeste rocksterren die zouden lachen en gewoon verder spelen, maar niet de boss. Hij haalt Nathan op het podium en hij vraagt hem, ken je de akkoorden van Growing Up? De jongen die knikt, krijgt een gitaar in zijn handen geduwd en speelt de pannen van het dak naast zijn idool. En na de song gebeurt het onwaarschijnlijke. Terwijl de technici de gitaar wilden aanpakken, houdt Bruce het tegen. Hij kijkt Nathan aan, lacht en zegt, die mag je houden, maat. Het was geen reserve-exemplaar, maar de gitaar die hij net live had gebruikt. Stel je voor, Nathan die ging naar huis met een instrument van onschatbare waarde, maar vooral met de wetenschap, de boss die luistert echt naar zijn fans.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
1: Hoogstraten.
2: Hoogstraten aardbeien.
1: Nostalgie.
3: Het is 6:02. Een hele goede morgen. Nieuws krijg je van Bart van Langenhoven. En Bart, halleluja. De Rode Duivels staan, God weet waarom, in de achtste finales van het WK voetbal.
4: En dat is een mirakel. Het mirakel van Seattle, kopt het nieuwsblad vanmorgen. Zeker als je na 85 minuten nog 0-2 achterstaat tegen Senegal, de kampioen van Afrika. Dat tot dan toe eigenlijk de Rode Duivels overklaste voetballes gaven. Maar dan scoorde Lukaku in minuut 86 de aansluitingstreffer. En 3 minuten later maakt Tielemans de 2-2 verlengingen dus. En daarin prikt de kapitein van de Rode Duivels het winnende doelpunt tegen de netten. Na een strafschop in de 120ste minuut, officieel 124ste op het veld. Hè. En Romelu Lukaku die verklaart de comeback van de Duivels.
5: Speel met ballen aan je lijf. En dan wint jij zo'n wedstrijd. Maar wij hebben het ook goed aangepakt. Ik denk dat de wedstrijden zoals deze wint je niet op tactisch-technisch vlak. Dan wint je met spirit en dat heb je gedaan.
4: In de achtste finale spelen de Rode Duivels tegen de Verenigde Staten. Dat afgelopen nacht Bosnië-Herzegovina klopte met 2-0. De wedstrijd van de Duivels tegen de Amerikanen wordt dinsdagmorgen, of maandagnacht zoals je wil, gespeeld op 2:00 opnieuw in Seattle. En ook Engeland staat in de achtste finales. Niet zonder moeite. Het versloeg Congo met 2-1 dankzij 2 goals van wie anders dan Harry Kane. En de stad Antwerpen opent een rouwregister voor de 5 dodelijke slachtoffers van de brand gisteren op Linkeroever. Er komt onder meer een plek waar mensen bloemen kunnen neerleggen. De identificatie van de slachtoffers is volop bezig, net als het onderzoek naar de oorzaak van de brand. Mogelijk veroorzaakt door werk trouwens. Bij de brand op Linkeroever raakten ook 16 mensen gewond.
1: Nostalgie weer.
4: De dag die start zonnig, maar stilaan komt er meer bewolking vanuit het westen met wat lichte regen. Deze namiddag droger met opnieuw zonnige periode bij 21 tot 25 graden. Morgen aangenaam zomerweer met veel zon en 20 tot 25 graden. Het weekend dan. Zaterdag schijnt de zon volop bij 27 graden. Zondag wolkenvelden met wat regen in het noorden en het oosten bij 22 graden aan zee tot 26 elders. En meer nieuws over de Rode Duivels lees je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Met Veronique de Kok.
6: Veronique en Sander.
3: Een beetje minder slaap op de teller vanochtend, maar vergeef het mij, want ik was gisteren aan het kijken naar een voetbalmirakel. Ja, mannetjes, ik denk dat veel mensen hun dag goed begonnen is. We are music. Ben jij ook al wakker? Laat gerust van je horen in de Nostalgie-app. Nostalgie. En we gaan het vieren met de grootste hits. Wat dacht je van deze? Een kus van de juf en een bank vooruit. Dat is een boodschap voor al die Rode Duivels. Dit is Prince. Goedemorgen.

0: Jennifer Page met Crush uit 1998.
1: Sta op met Veronique de Kok.
2: Goedemorgen, donderdag alweer. Nog 2 dagen en voor ons staat de vakantie voor de deur. Dag Sander.
0: Goedemorgen aan de immer-avisante Veronique de Kok. Het is bij mij een dubbel gevoel. Ik heb wel zin in vakantie.
2: Man, ik word er langer goed gezind.
0: Maar ik denk ook wel dat ik jou en de leukste ochtendclub van Vlaanderen, onze lieve luisteraars, wel gaan missen in de vakantie.
2: Maar je kan mij toch altijd berichtjes sturen?
0: Dat is waar. En de luisteraar is in heel goede handen bij Kim Wellaert.
2: Dat sowieso. Daar twijfel ik zelfs niet aan.
0: Maar binnen een dikke 5 weken zijn we weer terug.
2: Dus sowieso ook.
0: Sowieso.
2: Dus je moet niet gaan lopen, maar je moet ons niet te lang missen. Maar ze zijn ook al wakker in onze club, hè? Kijk.
0: Ja, dat is waar. Frederike Andries die is erbij. Goedemorgen, Sander en Vero. Maar Frank Verkamme die stuurt goedemorgen, Sander. Schatjes van patatjes. België, wat een einde. 3-2, nu de VS. De voorlaatste show voor jullie natuurlijk. Maar misschien wel met kleine oogjes door de voetbal. Ah, wel Frank. Het is zeker met kleine oogjes en een beetje een schorre stem. Ik heb nogal staan roepen gisteren bij de 2-2. Onze katten die verschoten zich in ongeluk. Christian is er ook bij. Goedemorgen, stuurt ze. Ik ben gaan slapen bij 0-2 en dan opstaan met 3-2. Ja, dat is de dag meteen goed begonnen. Zeker als je dan ook nog eens meteen nostalgie opzet. Ook Christa Peters is er al bij. En Britt die zegt, goedemorgen nostalgie, fijne werkdag. In het begin vond ik de voetbal saai tot de rust. Ik ben dan gaan slapen. Waar ik natuurlijk nu veel spijt van heb. Dat snap ik wel helemaal, Britt. Maar dat goede gevoel, dat is voor iedereen natuurlijk. Want onze Belgen die wonnen met 3-2 van Senegal. Een ongelooflijke match. Die misschien wel een beetje doet denken aan het mirakel dat we in 86 meemaakten. Het WK in 86 daar in Mexico. Zometeen krijg je geen mirakel, maar wel een verhaal van Veronique de Kok. Biegt ze of liegt ze? En Vero, waar gaat dat vandaag over?
2: Wel Sander, het verhaal van vandaag gaat over mijn enkel. Ik ben ooit door mijn enkel gegaan voor de ogen van 3000 mensen.
0: Door jouw enkel gegaan?
2: Yes.
0: Dus ja. Een soort knieval eigenlijk? Nee.
2: Ja.
0: Pijnlijk, een pijnlijke momentje. Dat is enkel iets dat je zo meteen kan horen.
2: Ja, goed.
1: Sta op met Veronique de Kok.
3: I want you to want me.

0: T-Trick live at Budokan uit 1979. Deze I Want You To Want Me. Zometeen een classic van Wham, Wake Me Up Before You Go Go.
1: Wiegt ze of liegt ze?
0: Maar eerst dat verhaal wat je elke ochtend hoort. Natuurlijk het voorlaatste verhaal van dit radioseizoen van ons Veronique. En het ging over een enkel.
2: En wel, Sander, ik heb ooit meegespeeld in zo'n galamatch voor Levenslijn. Hè, zo het goede doel van VTM was dat
0: destijds. Ja, in de jaren het
2: 90 en begin 2000. Ja, dat klopt. Zo'n grote voetbalavond op tv waar bekende mensen en BV's dan samenspelen om geld in te zamelen. Ja. Voor dat goede doel. Dat stadion, dat zat echt vol. Dus dat bedoel, een paar duizend man zat daar dan. Camera's ook overal, want dat moest op tv komen. Dus gevoelde je toch al een klein beetje onwinnig. En wel tussen al die echte profs. Dus dat was een beetje een stressie momentje.
0: Dus jij moest dan... Ja, er was een ploegje BV's en een ploegje oudspelers.
2: Ja, ja. Ja. Zeg, zie je het al? Tegen echte profs? Ja, lachen, hè. Totdat ik dus in de eerste helft een perfecte bal krijg en denk... This is my moment, knal de kok, hè. Hoe gaan? Alleen zet ik mijn voet dus verkeerd en ga ik... keihard recht op mijn neus. Oh. Voor dus een vals stadion vol met mensen, hè? Echt waar. Eerst zo'n collectieve, oh, hoorde dan zo, hè. En daarna zo gelach en applaus. Ik lig daar maar, hè, te hopen dat de grond mij niet zou opslorpen. En ik had echt wel pijn.
0: Ja, dat snap ik.
2: Ik had echt pijn. Ja, Mike Verdring, die was daar toen ook. Die heeft dat jaren nadien nog boven gehaald, wanneer dat hij mij elke keer terug zag. Hè. Gewoon droog van, ah ja, die val op uw neus, weet je nog. En elke keer denk ik dan weer van, ja, waarom heb ik die match ooit overleefd om dit te moeten blijven horen?
0: Ik begin
2: dat was echt schaamtelijk.
0: Ik begin ineens te snappen waarom Cristiano Ronaldo jou ooit een bericht heeft gestuurd.
2: Och, jongen.
0: Dat was om een keer samen te trainen.
2: Ja, en wat trainen? Voetbal zeker.
0: Wat denk je? Biecht of liefste is ons Veronique ooit op haar gezicht gegaan tijdens de Levenslijn-match? Laat het weten in de Nostalgie-app.
3: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging 25% korting.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Wat wordt het vandaag?
5: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
7: Oh, dat is een makkie.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Mannekes,
9: Pompie,
8: heb je dat gezien?
9: Heb je wat gezien?
8: De grote zomerdeals bij Gamma.
10: Ja, ze doen met kortingen.
9: Tot 50%.
8: En de bon in de folder.
9: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
10: Ook gezien.
8: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
10: Pompie, wij klussen mee.
11: Yeah! Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog

0: Onze vele topfilms, zoals Marty Supreme met Timothy Chalamet.
1: Hela, dat is toch met pingpongballen?
0: Ja, en dan?
1: Ja, geen ballen te gezicht.
0: Oké, kijk dan naar balvrije films, hè. Zoals Michael, Jumpers, de Super Mario Galaxy Movie, The Devil Wears Prada 2, Now You See Me 3, de Vlaamse topper Dust en nog veel meer.
1: Goeie bal.
0: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play of uw Telenet TV-box.
2: Reis deze zomer de wereld rond met het grote nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie. Bus, cruise of vliegvakantie.
3: Reizen Lauwers.
2: Reis door ons hele aanbod op lauwers.be.
3: Reizen Lauwers.
2: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
4: Hallo, ik ben Jan Verheijen en opstaan met Willem de Kok was een van de hoogtepunten van mijn jaar.

0: Pink en Cover Me in Sunshine. Biecht ze of liegt ze, dat is de vraag die we elke ochtend stellen. Is ons Veronique ooit door haar enkel gegaan voor het oog van zoveel mensen tijdens een levenslijnmatch? Christa die denkt, ik twijfel, maar het zou kunnen dat het gebeurt. Ik ga toch ja zeggen. En Frederike denkt ook dat het verhaal klopt. Maar Johan uit Sinai die zegt dan weer, ik geloof er geen bal van.
1: Biecht ze of liegt ze?
2: En Sander, wat denkt u? Is dit verhaal echt gebeurd? Ik en op mijn gezicht tijdens het shotten?
3: Daar twijfel ik eigenlijk echt niet aan. Nee, ik twijfel daar niet. Ik zie dat zo voor
2: me. Wacht. En waarom dan?
3: Volgens mij is er nu niet het grootste voetbaltalent aan jou verloren gegaan.
2: Heb jij mij al zien shotten?
3: Nee, maar dat is pure intuïtie. En je hebt ook wel een prachtig gevoel voor timing, denk ik. Dus het zou wel kunnen dat je... Je bent toch ooit, je hebt dat zoiets verteld in de Biecht of Liegt ze, dat je door dat podium bent gezakt en zo.
2: Ja, maar dat ligt niet aan mij, hè.
3: Ja, maar ja. Nee, ik denk dat het waar gebeurd is.
2: Het verhaal is nooit gebeurd, Sander. Echt waar. Ik heb wel veel gênante dingen meegemaakt, maar mijn gevoel voor timing is perfect. Maar dat is dus niet gebeurd.
3: En als ze jou nu zouden bellen voor zo'n galamatch?
2: Oh, maar dat doen ze vaak. Ik zeg nee, want ik weet dat ik niet kan shotten.
3: Ja, dus daar heb ik toch gelijk in eigenlijk.
2: Ja, maar dat wel, maar... Timing. Ik denk, als je dan een goede pas krijgt, dan denk ik, ik weet dat niet. Ik had het niet proberen. Nee. Ik had het niet doen.
1: Sta op met Veronique de Kok. Nostalgie. For love's sake. Each mistake. Oh.

0: In Excess met Suicide Blonde. Veronique de Kok, waar was jij gisteren omstreeks 11:45? De middernacht.
1: Waar denkt je? Zalig in mijn beddeke.
0: Zalig in jouw bedje?
1: Fantastisch, ja jong. Ik ben er om 10:00 ingekropen, denk ik. 9:15 zoiets. Oh, fantastisch.
0: Veronique.
1: Yes.
0: Dan heb jij misschien wel het mooiste voetbalmoment uit de Belgische geschiedenis gemist. Want om 11:45 middernacht gebeurde in Seattle een mirakel. En dat klonk zo.
2: Nou ja, hij legt de ballen wel. Moreira. Trossard. Tweede zone. De goal! De goal! Yuri Tielemans. Onwaarschijnlijk. Onwaarschijnlijk. Senegal 2, België 2.
0: Ongelooflijk was het.
1: Amai, de commentaar is wel zalig, ja.
0: Philippe Joos, die werd helemaal gek. De gelijkmaker. We hebben het er zo meteen nog verder over. Die fantastische voetbalavond gisteren.
3: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
4: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
5: 500?
4: Schatke, dat is 25 euro.
5: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkoesten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
4: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
5: Allee jong, gracias Kate.
6: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
7: Bij Defensie doen we alles, alles, zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld, zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24, zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
8: Zit-idee. Nu tijdens de solde stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen. Zit-idee, Zit-idee. Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts 1199 euro. Dus haast je naar... Zit-idee, Zit-idee. Voor alle zitmeubelen moet je bij Zit-idee zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen. In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.
6: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcasts. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.
9: Hallo, goedemorgen. Ik ben Walter de Donder. Ik ga heel graag slapen met Veronique de Kok. Maar ik sta er nog liever mee op.

0: ambetant zijn, hè? Zo'n gat in je hoofd. De Sugar Babes.
1: Sander.
0: A hole in the head. En wat er dan allemaal juist uitloopt uit dat hoofd.
1: Ik denk dat er veel mensen dat vanochtend doen.
0: Dat gaan we in het midden laten.
1: Ja jong, wat een krantenkoppen vandaag. Het nieuwsblad zegt het mirakel van Seattle. Het laatste nieuws die had erbij gezet. Waanzinnige comeback van de Duivels. En op Sporza luidt het The American Dream.
0: Mannetjes, mannetjes, mannetjes. Veel mensen inderdaad worden wakker met een hole in de head. Een
1: dat
0: katertje.
1: Denk ik ook, ja.
0: Een misschien wel
1: een positief katertje.
0: Een positief katertje. Ja. Ja. Tenzij je daarna in de punten bent gevlogen natuurlijk. Dat kan het ook
1: dat
0: een
1: pijn doen.
0: Negatief katertje. Gisteren wonnen onze Rode Duivels van Senegal met 3-2. Het was fantastisch, fantastisch, fantastisch. In de 85ste minuut scoorde Romelu Lukaku. Maar de 85 minuten daarvoor...
1: Was het grote stress voor België, toch?
0: Puur drama. Jij bent gaan slapen omdat het leek uitzichtloos.
1: Maar ik heb zelfs het begin ook niet gezien. Het interesseerde me eigenlijk niet
0: maar
1: zo.
0: Maar je zag 0-2 staan en je dacht, ja, dan ga ik wel echt gewoon...
1: Ja, ja, ja. Ik dacht van, ja, oké. Okay. Het was een beetje voorspelbaar, want ik dacht... Ik had er echt geen goede ogen in gisteren. Ik dacht van ja, dit wordt niks.
0: Nee, ik denk dat ze eigenlijk de tickets al aan het boeken waren. Terug naar Brussel.
1: Oh, germe.
0: Toen dit mirakel daar gebeurde. En het deed me echt enorm denken aan die ene match daar. Hè, in het PGK 2018.
1: Ja, dat klopt. Die achtste finales toen tegen Japan. Hè. Dus voor de tweede keer in de geschiedenis van het WK haalde de Rode Duivels een 0-2 achterstand op. In 2018 dus ook. Weet je nog die legendarische uitgooi van Courtois? En de Bruyne die dan het hele veld overstak. Paste naar Meunier die voorzette. Lukaku die de bal tussen zijn benen liet lopen. En als er Chadli die de 3-2 binnenknalde. Pure nostalgie.
0: Dat klonk toen zo, hè.
2: Kijk met hoeveel ze mee zijn. Lukaku in de 16. Kijkt hij de bal laten lopen. Binnen! Binnen, binnen, binnen! We gaan naar de kwartfinale. Japan tegen de mat in de slotseconde. 3-2. Maar wat een tegenstoot.
0: En nu hebben ze het dus gewoon opnieuw gedaan.
1: Dat is wel kippenvel, vind ik. Echt, die presentatoren, die gaan volledig uit hun dak.
0: Puur kippenvel. Dus is onze ja-nee-vraag van vandaag heel erg simpel. En wees eens eerlijk in onze nostalgie-app. Geloofde jij nog in de Rode Duivels toen ze 5 minuten voor het einde van de match nog 0-2 achterstonden?
1: Maar niemand gelooft daar toch niet in, kom aan.
0: Ja of nee? Maar geloofde jij er nog in? En hoe en waar heb je het beleefd? Laat het even weten in onze nostalgie-app. En na 7 uur gaan we erop verder.

0: Was ik maar terug 9 jaar, zingen de Kreuners. Volgens mij was jij 9 in 1986, toch?
1: Ja.
0: Weet je nog, in 1986, dat WK, dat was ook magisch, ongelooflijk.
1: Jij weet dat natuurlijk. Ja,
0: comebacks van die Rode Duivels. Veel mensen doen het een beetje denken. Deze ochtend, aan die ochtenden tijdens het WK 86, toen onze Rode Duivels ook mirakels uithaalden.
1: Ja, ik denk dat er vandaag toch ook heel veel mensen nog gaan aanpraten.
0: Ja, dat denk ik ook. En onze Jan Everaar, die is natuurlijk helemaal in thema.
1: Voilà, uiteraard. Geloofde jij nog in onze Rode Duivels toen ze 5 minuten voor het einde van die match nog 0-2 achter stonden? Ik denk dat er niemand daar nog in geloofde.
0: Laat het eens eerlijk weten in onze nostalgie-app. En na 7 uur gaan we erop verder naar Irene Cara met Fame.
2: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateaudax met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateaudax.
4: Word wakker aan het water. Kom tot rust in de natuur. Of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
5: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze zomerpuzzels.
6: Zeevogel in 5 letters. Ja, meeuw.
5: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer zomer. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.
7: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De Nieuwe Beer in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
8: Nu zomersolden met kortingen tot 50%. Zondag 5 juli, open tot 18 uur.
7: De Nieuwe Beer. Berensterk in jouw kledingmerk.
9: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
10: Oh, dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
11: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maak hiervoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in 1 keer opgelost, hè.
10: Echt?
11: Echt waar?
9: Makri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op makri.be. Nu solden bij Makri.
12: Camping of glamping, hoe je ook reist, touring is er voor jou.
1: Goedemorgen, het is bijna 6:55. Hier is het nieuws met Bart van Langenoven. En Bart, onze Rode Duivels staan in de 8e finales van het WK.
13: En dat is een mirakel. Het mirakel van Seattle, schrijft het nieuwsblad vanmorgen. Zeker als je na 85 minuten nog 0-2 achter staat tegen Senegal, dat tot dan toe de Rode Duivels overklaste op alle vlakken. Maar dan scoorde Lukaku in minuut 86 de aansluitingstreffer. En 3 minuten later maakt Tielemans de 2-2 verlengingen dus. En daarin prikt de kapitein van de Rode Duivels het winnende doelpunt tegen de netten na een strafschop in de 120ste minuut. En Romelu Lukaku die verklaart de comeback van de Duivels.
14: Speel met ballen aan de lucht. En dan wint jij zo'n wedstrijd. Maar wij hebben het ook goed aangepakt. Ik denk dat wedstrijden zoals deze wint je niet op tactisch-technisch vlak. Dan wint je met spirit en dat heb je gedaan.
13: En na de match verklaarde bondscoach Garcia de vervangingen van Doku, De Bruyne en De Kuyper. Die wissels waren uiteraard bedoeld om de ploeg beter te laten spelen.
15: Le coach, quand il fait un changement, c'est pas contre celui qui sort. C'est pour ceux qui rentrent. Parce que le coach, il veut améliorer son équipe.
13: En de coach heeft altijd gelijk als we winnen natuurlijk. Hè. In de 8e finale spelen de Rode Duivels tegen de Verenigde Staten. Dat afgelopen nacht Bosnië-Herzegovina klopte met 2-0. De wedstrijd van de Duivels tegen de Amerikanen wordt een nachtwerk. Dinsdagmorgen wordt dat gespeeld om 2 uur opnieuw in Seattle.
0: En die Amerikanen die missen hun beste spelers.
13: Ja, die heeft rood gekregen.
0: Die heeft rood gekregen. Dus er,
1: dat is
0: zijn, er zijn wel kansen.
13: Ja, ja, we worden wereldkampioen. Goed, ook Engeland staat in de 8e finales. Het versloeg met veel moeite Congo met 2-1. Dankzij 2 goals. Van wie anders dan Harry Kane. Stad Antwerpen, tenslotte, opent een rouwregister voor de 5 dodelijke slachtoffers van de brand gisteren op Linkeroever. Er komt onder meer een plek waar mensen bloemen kunnen neerleggen. De identificatie van die slachtoffers is nog volop bezig, net als het onderzoek naar de oorzaak van die brand, mogelijk veroorzaakt door werken. Bij het vuur en de brand op Linkeroever raakten ook 16 mensen gewond.
16: Nostalgie weer.
13: De dag die start zonnig, maar stilaan komt er meer bewolking vanuit het westen met wat lichte regen. Deze namiddag droger met opnieuw zonnige periodes bij 21 tot 25. 25 graden. Morgen aangenaam zomerweer met veel zon en 20 tot 25 graden. Het weekend dan, zaterdag, schijnt de zon volop, maximaal tot 27 graden. En zondag wolkenvelden met wat regen in het noorden en oosten bij 22 graden aan zee tot 26 elders. En meer nieuws lees je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
16: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Met Veronique de Kok.
17: Veronique en Sander.
1: Goedemorgen, het is donderdag 2 juli. Onze vakantie staat al met de motor draaiend voor de deur. Nog heel even werken en daarna mag de out of office aan. Welkom in onze club nog vandaag.

0: Goedemorgen, 3 over 7 op de donderdag waar onze duivels opstaan, denk ik, met extra moed na die winst van gisteren. Nostalgie.
1: Sta op met Veronique de Kok.
0: Ja, Sander, ik denk dat dat een overbodige vraag is om te vragen, heb jij gekeken?
2: Ik heb er mijn slaap voor gelaten, Veronique.
0: En je hebt gebruld. Ik denk dat jij uit jezelf bent getreden.
2: Ik heb vooral mezelf 85 minuten enorm geërgerd.
0: Ja, dat zal wel.
2: Aan onze rode duivels. Maar dan kwam de ultieme verlossing natuurlijk. Ik moet ook zeggen dat ik mijn katten een beetje bang heb gemaakt.
0: Maar je hebt thuis gekeken?
2: Ik heb thuis gekeken, ja. En toen de uiteindelijke goals vielen, heb ik wel echt wat gebruld. En die katten zaten echt naar mij te kijken van... Wat
0: heeft hij?
2: The fuck is er hier aan het gebeuren? Veronique, onze ja-nee-vraag vandaag, die is ook een beetje een thema natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk. Geloofde jij nog in onze rode duivels toen ze 5 minuten voor het einde van die match 0-2 achterstonden? Ja, dan denk je toch, het is nog maar een paar minuten, het is klaar, hè? Nee?
2: Wat zou jij doen mocht Maxima, die voetbalt ook,
0: ja,
2: mocht die in de 85ste minuut 0-2 achterstaan?
0: Ik zit al in de auto klaar, maar jong, stap in, het is goed, we gaan naar huis.
2: Die handdoek ligt al klaar in de douches.
0: Maar ja, jong, tuurlijk.
2: Ja, ik denk dat we voor heel Vlaanderen kunnen zeggen, steek je bordje maar omhoog, Vero.
0: Ja, geloofde jij er nog in? Ik zeg nee.
2: Heel Vlaanderen zegt nee.
0: Toch?
2: Ik zeg ook gewoon nee. En onze producer die zegt ook nee.
0: Ja.
2: Ik denk dat niemand er nog in geloofde eigenlijk.
0: Zelfs reacties in ons clubje die zeggen het ook. Hè. Annick uit Arendong die stuurde... Nee, na 0-2 ben ik gaan slapen. Julien uit Pulderbos die zegt ook... Ik ben na de 0-2 gaan slapen. Het was saai en hopeloos, maar toch goed gedaan. Hè, toppie. De Robbie uit de Brasschaat die zegt... Natuurlijk geloofde niemand er nog in. De coach die werd al ontslagen op voorhand. De duivels roemloos verslagen. En dan dit, inderdaad een echt mirakel. Natasha uit Temsen die heeft ook een berichtje gestuurd. Natuurlijk niet. Wij dachten dat ze konden inpakken en dan plots al die rare wissels. Totaal geen hoop meer, want het was onterecht blijkbaar goed rechtgezet. Een mooie analyse ook van Hans uit Beersen, want hij stuurde... Altijd blijven geloven in jezelf, ook al zit het even niet mee. Ik had weinig vertrouwen dat wel in die wissels die Garcia uitvoerde, maar wel vertrouwen in de verlengingen en of strafschoppen. Strafschoppen is dat. Dat het op deze manier zou gebeuren, hè, in 86 en in 89 en dan nog een strafschop in de 125ste minuut had ik niet verwacht. Ook heel mooi van Lukaku natuurlijk, hij de strafschop doorgaf aan de kapitein Tielemans. Het bewijs dat het vertrouwen, geloof en respect heel goed zit binnen die groep.
2: Ja, straks krijg je natuurlijk nog meer analyses van onze eigen WK-watcher Frank Boeks.
0: Zou die al wakker zijn?
2: Om 15:15, ik denk dat Frank...
0: Zou die nog een stem
2: de
0: hebben?
2: De eerste keer had hij met een gin tonic gefeest en nu had hij...
0: En de tweede keer waren het pintjes, geloof ik. Van was het allemaal? Ja, zoiets. Ja. Hè?
2: We hebben ook nog een beetje van Chris gekregen trouwens, die in zijn mancave had gekeken met vrienden.
0: Ja.
2: Dat is ook wel leuk, denk ik, zo'n mancave. Dat is
0: zo, mannen onderin, hè?
2: Dat is mannen onderin, dat lijkt me wel een hele fijne ondertussen.
0: Ja. We gaan eens kijken of we hem aan de lijn kunnen hebben. Chris uit Sterrenbeek, goedemorgen.
2: Ja, wel, we gingen eigenlijk met Chris bellen, maar ik denk dat Chris er helemaal niet is. We zijn hier nog aan het bellen hier.
0: Oi.
2: Ik denk dat de Chris nog in zijn bed ligt, jongens.
0: Oh, jammer, jammer.
2: Jammer, jammer, jammer, jammer.
0: Dat is jammer.
2: Voilà, wij gaan jou gewoon trakteren op wat goede muziek. Ineke Mosey met Here Comes the Hot Stepper.

0: Goedemorgen, 7:15 met straks een hele dikke fuck you, hè.
1: Pardon?
0: Ja, muzikaal, hè, van Lily Allen natuurlijk.
1: Ja, maar misschien moet je even een fuck you doen, anders naar de camera. Want gisteren vertelde je dat je je nagels ging laten doen.
0: Ja, ja. Maar ik ga geen fuck you doen. Ik ga het zo doen dan, hè.
1: Want ik zei blauw als kleur, stelde ik voor. Ja. Veel luisteraars vonden dat ook mooi. Je verklaarde ons gek.
0: Ja, ik ben toch geen 12 niet meer.
1: Wat is het uiteindelijk geworden?
0: Ja, een naturel met een beige tipje. Dus een beige French.
1: Dat is echt Chinees voor mij. Een naturel met een beige French.
0: Ja, een beige, dat is zo dat licht randje van boven. Zie je dat?
1: Dus jongens, iedereen die het niet weet, een licht randje van boven op de nagel, dat is een French tip.
0: Dat is zo'n tipje precies zo, maar dan in beige. Niet nog geen witte, want dat is ook niet mooi.
1: Dat is ook niet mooi. Nee, tuurlijk, wie zal dat durven?
0: Ja, ik vind dat redelijk naturel en proper en dat past bij alles als je zo wisselt van kledij.
1: Een French tip.
0: Voilà.
1: Hopelijk heeft Erwin ook goede tips, geen French tips, voor het weer van vandaag.
2: Voedselvergiftiging in Peru. Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Triploin. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mal. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
5: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren, hè, mama? Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
6: Krevel. De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel -50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
7: Krevel. Leef beter. Nu bij Maxizo.
8: Hallo.
7: Het 3+1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.

0: helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
1: Echt?
2: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
1: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
2: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
1: Maar ja, dan moet jij toch...
0: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
1: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
3: Bij Alternate natuurlijk. Solden gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
4: Hallo, Serena hier van Huisgemaakt. Als jouw huis gemaakt is, dan is het tijd om rustig en wakker te worden met Sta op met Veronique de Kok.

0: Marvin Gaye met Sexual Healing. Zometeen Believe van Cher. Ja, iets wat we misschien wel moeten houden. Dat hebben de rode duivels ons gisteren wel geleerd. Maar eerst moeten we naar de man die alles weet, dan toch over alles wat er zich boven ons hoofd afspeelt.
1: Het weer met Erwin.
2: Ja, dat is onze Erwin Franks natuurlijk. Hè. Goedemorgen, Erwin.
3: Helemaal goedemorgen, dag Veronique en Sander.
2: Hopelijk gaan we het vandaag niet te heet maken, want liggen we allemaal nog een klein beetje oververhit zijn van vannacht, hè?
3: We gaan dat niet doen. Vandaag, vandaag zelfs de mindere dag van de week. Alhoewel, ja, echt slecht wordt het zeker niet. En het begint ook goed met veel zon. Maar het raakt straks wel zwaar bewolkt. En uit die bewolking valt na de middag wat lichte regen of een enkele bui. Geen grote hoeveelheden, geen verregende dag. En het is ook een tijdelijke situatie. Want later vanmiddag en vanavond wordt het terug droog. En komt de zon af en toe tevoorschijn. Dat gebeurt het eerst aan zee. Later in de rest van het land bij een graad of 24.
2: Oké, en morgen en het weekend?
3: Morgen zijn we opnieuw vertrokken voor enkele zonnige en droge dagen. Tot en met maandag temperaturen in de buurt van 26 graden. Ideaal dus, hè. Mm-hmm. Niet te warm, niet te koud. Ja. Nadien zou het mogelijk verder opwarmen richting 30 graden. En misschien zelfs een beetje meer. Maar niet alle weermodellen zijn het hiermee eens. Ik zie op de weerkaarten van morgen veel twijfel. Misschien blijft het wel bij die heerlijke 25 graden. Laat ons eerlijk zijn, ook dat is niet slecht natuurlijk.
2: Inderdaad niet slecht, nee.
0: We zijn helemaal klaar om die vakantie in te zetten, jongens.
2: Helemaal zeker.
0: Zet die aperitief maar gereed.
4: Bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen.

0: Half acht jongens, goedemorgen. Welkom bij Nostalgie. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws met Bart van Langenhoven.
1: Met vieren borst vertellen we, onze Rode Duivels spelen volgende week in de nacht van maandag op dinsdag om 2:00 een achtste finale op het WK voetbal tegen de Verenigde Staten. Na een mirakelwedstrijd en wederopstanding uit de doden wonnen onze Duivels gisteravond van Senegal met 3-2 na verlengingen. Kapitein Youri Tielemans scoorde de winning goal van op strafschop in de 120ste minuut.
2: We kwamen achter en dan was het aan ons om een reactie proberen te tonen en dat hebben we goed gedaan. Bankzitters hebben weer het verschil gemaakt vandaag. Zeker voor die eerste goal. Iedereen geeft alles en soms gaat dat beter dan andere keren. En vandaag is het ons gelukt om terug te komen.
1: Soms zegt een quote alles. We willen geen huis meer met een grote tuin en kiezen al maar vaker voor een huis met een oppervlakte kleiner dan 600 vierkante meter. En die woningen verkopen ook sneller, merken ze bij de vastgoedbedrijven. Voor een huis met een kleine tuin krijg je tegenwoordig het driedubbele. Mensen willen tegenwoordig liever een klein gezellig terras dan een joekel van een gazon om af te rijden. En ik eindig met een leuk wist je datje, want rijden met een handgeschakelde auto houdt je geest en lichaam scherp, want het stimuleert de prefrontale cortex. Dat zijn de hersenen die een belangrijke rol spelen bij je geheugen, je aandacht en het nemen van beslissingen. Dat ontdekten Japanse onderzoekers, want er gebeurt tijdens het rijden veel tegelijk. Je moet het verkeer inschatten, de koppeling intrappen, de juiste versnelling kiezen en tegelijk gas geven en sturen. Die combinatie vraagt voortdurend om aandacht en coördinatie en juist dat voortdurende multitasken houdt de hersenen actief.
0: En wat dan? Daar ben ik het volledig mee eens.
1: Ja, doet mij ook een beetje denken aan moeder de vrouw. Die moet ook multitasken, hè?
3: Ik ben het ook eens met die stelling. Want volgens mij ben ik de enige van ons drie die met een handgeschakelde auto rijdt.
0: Ik ben ooit begonnen met een handgeschakelde wagen. Nee, dat is echt waar. Ik heb nu zo'n automatiek. Maar als ik een auto huur in het buitenland, is dat altijd zo handgeschakeld.
3: Dat is nu toch veel praatjes om te zeggen dat je met een automatiek rijdt eigenlijk.
0: Nee, maar ik snap het. Ik apprecieer het nog wel. Ik vind dat wel leuk af en toe.
3: Ja, dus ik ben lichamelijk en geestelijk scherp. En jullie zijn wat afgestompt dan, of moet ik het...
0: Ja, oké. Ja, Sander. Ja, tuurlijk.
4: Sta op met Veronique de Kok.

0: Goedemorgen, het is 23 voor 8. Gisteren hebben de Duivels het onwaarschijnlijke gedaan. Hè? Man, ik blijf erover praten. Hè? Na 0-2 achterstand nog terugkomen met 3-2. Waanzin.
1: Ik denk dat dat komt door de Senegalese song van Sean Don't. Maar dat was een moeilijk...
0: Excuseer, een Senegalese song.
1: Ja,
0: vertel.
1: Sean en Lenke, die hebben gisteren een song gemaakt met alle cafégangers. In het Senegalese, in het Wolof, zo heet die taal, op het nummer Je mocht naar huis gaan van Urbanus.
0: Ja, ken ik.
1: Je kan dat allemaal zien op onze Instagram-pagina. En ik denk dat ze een soort Senegalese ploeg betoverd hebben met dat nummer en dat dat ervoor gezorgd heeft dat wij dus gewonnen hebben van die Senegalezen.
0: Oké, een soort van voodoo dan.
1: Eigenlijk
0: we gaan het zo meteen met Frank Boeksis even over hebben, over die match. Benieuwd of hij weer een kater heeft of niet. Ik denk het wel, hè. En wat hij precies van die match vond.
1: Dat hoor je zo meteen na Bon Jovi.
2: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim. Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
3: Hoe dat?
2: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
3: Oh, cool.
2: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborre.be.
4: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag.
5: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu de gekke solden bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
6: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
7: Wil je op reis duizenden strips mee? Dat kan alleen met strips.be. Lees meer dan 3000 strips op je tablet of smartphone. Waar en wanneer je maar wil. Van de Kiekeboes tot Torgal, van Jommeke tot de Rode Ridder. Je vindt er meer dan 200 topreeksen voor jong en oud. Dus, een lange autorit of een vlucht naar L.A.? Ga naar strips.be en lees mee. Probeer strips.be nu 1 maand helemaal gratis.
1: Hoi Pieploy, Jens en Donker hier. Veronique, super merci voor die fantastische ochtend samen. Allee, in de studio bedoel ik, voordat de mensen iets raars gaan denken.

0: Goedemorgen, 7:45. Dag 2 van de zomervakantie. Of misschien ben jij je vandaag ook al aan het klaarmaken om naar het werk te vertrekken. Hè? Wat er ook op je agenda staat deze ochtend. Wij sleuren je er door die donderdag met goeie muziek.
1: En onze rode duivels die zijn nog geen koffers aan het pakken om terug naar België te komen. Nee hoor, die zijn een voorbereiding aan het maken om tegen een volgende tegenstander
0: te
1: spelen.
0: Niks, die zijn aan het vieren jong, wat ze gisteren hebben gewonnen.
1: Dat is wel waar, ik heb al veel stories op Instagram zien passeren. Onze rode duivels die hebben zich geplaatst voor de 8e finales tegen de Verenigde Staten. En dat kunnen we gerust het mirakel van Seattle noemen.
0: Ja, en daarom hebben we even onze WK-watcher aan de lijn. Frank Boeks, goedemorgen.
2: Hele goedemorgen. Dag Veronique, dag Sander.
0: Helemaal. Dag Frank. Ja, jij hebt uiteraard gekeken gisteren. Hè. Wat is daar allemaal gebeurd?
2: Ik denk dat je het goed hebt samengevat. Hè. Het mirakel. We hebben een helft voetballes gekregen. In de 75e minuut staan we nog altijd 2-0 achter. Ja. Is er een Bras in de ploeg? Denk ik toch? Nee. Ja. Ook dat nog. Wat een schande. En goed, en dan gebeurt het mirakel. De onvermijdbare Romelu Lukaku, die was komen invallen. Die schiet de aansluitingstreffer binnen. En dan is er hoop. Dan is er plots weer wat hoop. En dan gaat de kapitein, Yuri Tielemans, hemzelf, nog de 2-2 binnenkoppen. En in de verlenging krijgen we een penalty die onder immens veel druk moet binnengetrapt worden. Zeg, en ook dat doet Yuri Tielemans zo kalm. En dan was het echt een ware mirakel.
0: Maar geloofde jij er? Ik heb niet gekeken, nee. Maar ik heb een samenvatting.
2: Je hebt voetbalgeschiedenis gemist.
0: Ja, oké.
1: Nee, Veronique, jij hebt echt wel wat gemist. Met je blote poep op de blaad.
0: Maar
1: nee.
0: Frank, geloofde jij er nog in? Als je zo weet, die 85e minuut, we staan 0-2 achter. Wat dacht je? Het is afgelopen,
2: ik denk dat
0: toch?
2: Niemand in heel België die naar die wedstrijd aan het kijken was, geloofde erin. Nee. Tot natuurlijk, ja, Lukaku een Lukaku-doelpunt maakt. Dat zorgde voor enorm veel hoop. Ja. Want dan nog heb je een hele, hele portie geluk nodig om nog 2-2 te maken. Foutje van een doelman van Senegal. Tielemans straft het af. En dan dacht ik wel van, goed, nu zit je wel in de flow. Nu heb je het momentum.
0: Nu moet het gaan.
2: Nu kan het. Ook al ging het naar penalties gaan, gingen wij aan die penalties gestart zijn met een beter gevoel.
0: Omdat we terugkwamen.
2: We hebben natuurlijk ook Courtois in de goal. Dat zal ook wel helpen voor een penalty shootout. Maar het is zover zelfs niet moeten komen.
1: Dat is waar. Frank,
2: kreeg je dan de penalty al ervoor.
1: Voilà. Op het uur werd Kevin De Bruyne gewisseld. Ook Jeremy Doku werd van dat plein gehaald. Met veel misbaar. Ik moest hij naar de bank. Maxime de Kuiper werd uit de ploeg gehaald. Onze beste rode.
0: Die een bondscoach. Hoe haal je het in je hoofd? Ah, is die nu gek of is die geniaal? Wat is dat nu?
1: Wat is dat nu, Frank? Ja. Gek of geniaal?
2: Laten we zeggen, de ploeg is door het oog van de naald gekropen. Maar Rudy Garcia ook. Want ik denk dat hij...
0: Dat denk ik ook.
2: Als je kijkt naar wat Koeman over zich heen gekregen heeft in Nederland. Ja. Dan denk ik dat dat nog matig was geweest. Als we verloren hadden, had hij toch wel gewoon hele rare dingen gedaan.
1: En Frank,
2: De Bruyne eraf halen voor Hans van Aken, die niet in de wedstrijd zat. We hebben er allemaal op geroepen. Ja. Maar goed, Hans gaf niet thuis, net zoals heel dat middenveld. Die kon ze allemaal wel vervangen. Maar hij deed rare wissels, hij deed rare dingen. Niemand begreep het. Maar uiteindelijk moet iedereen nu rustig zijn mond houden en zeggen... Goed gedaan, Rudy.
0: Ja, tuurlijk.
2: Maar doe het de volgende keer toch maar, een beetje op een manier die de mensen begrijpen.
1: De vraag is natuurlijk ook, hoe moet het nu verder? Hè? Moeten we tegen de Verenigde Staten spelen? De sfeer in de ploeg was zo goed, zei iedereen. Tot in minuut 70, Yuri Tielemans en Leandro Tosar bijna op elkaars gezicht begonnen te kloppen. Ja. Hoe moet dit nu verder? Moet de bondscoach hier aan werken? Gaan we... Alles winnen, Frank? Vertel het ons.
2: Ik denk niet dat je dat mocht of moet overschatten, dat ruzietje op het veld.
0: Is dat frustratie van het moment? Ja, dat dacht ik wel.
2: Ja, dat is frustratie van het moment. Dat wordt zeker met de liefde, met de mantel der liefde onder de mat geveegd. Ja, ja. Die jongens hebben dat al lang uitgepraat. Dat toont alleen maar dat ze alle twee begaan zijn. Dat ze alle twee willen winnen en dat alle twee winnaars zijn. Zeker Tielemans die het dan omdraait, daar kun je niks tegen zeggen nu. Dus je moet gewoon vooruitdenken en er wacht alweer een zware opdracht. Hè, want die speelt tegen de USA, in de USA. Een heel stadion die tegen u gaat zijn. Dus je gaat toch een betere prestatie moeten leveren. Maar het gaat wel tegen een mindere tegenstander zijn. We mogen niet vergeten dat Senegal was gewoon echt een hele goede ploeg. Die hebben ons gewoon van de mat gespeeld voor 80 minuten, bij wijze van spreken. Dus ja, we moeten nu alle koppen in dezelfde richting hebben voor de USA. Die we ook in de voorbereiding nog verslagen hebben. Dus dat moet ook weer vertrouwen geven.
1: Ja, met 2-5 hebben we daarvan gewonnen. Dus ja. Moet gewoon.
0: Maar ja, goed, dat geeft wel een goed gevoel.
2: Andere omstandigheden. Nu op het WK met al die supporters die toch een beetje voetbalgek aan het worden zijn ondertussen in de USA. Ja. Die er toch een beetje hoop beginnen krijgen. Want het is ook een goede ploeg met veel snelheid en toch wel wat kwaliteiten. Hun spits pakt wel rood deze nacht, dus Balogun die gaat niet spelen. Dat is ook al belangrijk om te weten.
1: Voilà, maar we gaan het dinsdag weten natuurlijk. Hè. En zoals Eddie Grant het zo mooi zegt, we leven op hoop, hè, Frank Boeks. Kimmy Hope, Joanna komt eraan.
2: Terwijl, ik sta hier te kijken op het casino van Middelkerken en ik kan het niet anders beschrijven dan dat we gisteren met €5, onze laatste €5, de jackpot gewonnen hebben ofzo.
0: Alright, dank je Frankie. Tadaa.

0: Ellie Goulding met Love Me Like You Do. Na 8 uur hebben we een muzikaal nieuwsje dat te maken heeft met warme temperaturen die eraan zitten te komen. Maar dat is voor zometeen, na de Spice Girls en na George Ezra.
1: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen, waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows, allemaal met 1 inkomticket. Tickets op technopolis.be. De zomersolden zijn weer aangebroken bij Shuttledax, met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Shuttledax.
2: Beste luisteraar, zie jij de bomen al door het energiebos?
3: Nee, en niemand die echt kan adviseren.
2: Jawel, Enagreen biedt advies, analyse en oplossingen om je verbruik te optimaliseren.
3: Oké. Okay.
2: Bespaar tot 85% op je energiekosten met Enagreen. Surf naar enagreen.com en ontdek onze slimme batterijen. Enagreen. Energie-rebellie.
4: Kom nu naar de solde bij Meubelenverbergmoes in Sint-Gilles-Waas en geniet van onweerstaanbare kortingen. Tuinmeubelen, bedden, kasten, zetels, tafels, stoelen. Tijdens de solde koop je extra voordelig. Meubelenverbergmoes in Sint-Gilles-Waas en online.
5: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
6: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
7: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
6: In Libelle naar...
7: De 5 beste looks van nu.
6: In Feeling of naar...
7: De hotste adresjes in je buurt.
6: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
8: Hoogstraten. Hoogstraten aardbeien.
9: Nostalgie. Goedemorgen, het is 7:01. Hier is het nieuws met Bart van Langenoven. En Bart, de Rode Duivel staan in de 8e finales van het WK.
10: Een mirakel! Je hoorde het Frank Boeks net ook zeggen in zijn analyse. Het mirakel van Seattle kopt bijna iedereen in de media. Zeker als je na 85 minuten nog altijd 0-2 achter staat tegen Senegal. En dat tot dan doet de Rode Duivel eigenlijk overklast op alle vlakken. Lukaku scoorde minuut 86. Minuut 89 maakte Tielemans de 2-2. Verlengingen dus. En daarin prikte de kapitein van de Rode Duivel het winnende doelpunt tegen de netten. Na een strafschop in minuut 120. Romelu Lukaku verklaart de comeback van de Duivels.
11: Speel met ballen aan je lijf. En dan wint jij zo'n wedstrijd. Maar wij hebben het ook goed aangepakt. Ik denk dat de wedstrijden zoals deze wint je niet op tactisch-technisch vlak. Dan wint je met spirit en dat heb ik gedaan.
10: En na de wedstrijd verklaarde bondscoach Garcia de vervangingen van Doku, De Bruyne en De Kuyper onder andere. Die wissels waren absoluut bedoeld om de ploeg beter te laten spelen. En het was ook nodig.
12: Le coach, quand il fait un changement, c'est pas contre celui qui sort. C'est pour ceux qui rentrent. Parce que le coach il veut améliorer son équipe.
10: In de 8e finales wacht de Rode Duivels Verenigde Staten, dat afgelopen nacht Bosnië-Herzegovina klopte met 2-0. De wedstrijd van de Duivels tegen de Amerikanen wordt dinsdag morgen gespeeld om 2 uur, opnieuw dus in Seattle. En wist je trouwens dat het de 2e keer is in de geschiedenis van het WK dat de Rode Duivels een 0-2 achterstand ophaalden? Ook op het WK van 2018 in Rusland was dat. Dat gebeurde in de 8e finale tegen Japan van 0-2 naar 3-2. Weet je nog, die legendarische uitgooi van Courtois en De Bruyne die dan heel dat veld overstak, paste naar Meunier die voorzette, Lukaku die de bal tussen zijn benen liet lopen en Nasser Chadli, bam, 3-2, pure nostalgie. En toch nog ook even zeggen dat Engeland in de 8e finale staat. Het versloeg met veel moeite Congo met 2-1, dankzij 2 goals van wie anders dan Harry Kane. En ik besluit met de stad Antwerpen, die opent een rouwregister voor de 5 dodelijke slachtoffers van de brand gisteren op Linkeroever. Er komt onder meer een plek waar mensen bloemen kunnen neerleggen. De identificatie van de slachtoffers is volop bezig. Net als het onderzoek naar de oorzaak van de brand, mogelijk veroorzaakt door werken. En bij die brand op Linkeroever raakten ook 16 mensen gewond.
13: Nostalgie weer.
10: Stilaan meer bewolking vanuit het westen met wat lichte regen. Deze namiddag droger met opnieuw zonnige periode, 21 tot 25 graden. Morgen aangenaam zomerweer met veel zon en ook opnieuw die 25 graden. Het weekend dan. Zaterdag schijnt de zon volop bij maximaal tot 27 graden. Zondag wolkenvelden met regen in het noorden en oosten bij 22 tot 26 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
13: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
1: Veronique en Sander.
9: Goedemorgen, het is donderdag, de laatste rechte lijn. En zelfs onze vakantie staat al op de uitkijk. Nog heel even volhouden dus. Daarna ruilen wij onze agenda in voor een zonnebril. Welkom.

0: Véronique de Kok.
1: Goedemorgen, het is 8:08. Donderdag vandaag, Sander. Je weet wat dat betekent. Morgen is onze allerlaatste. Dat begint niet alleen het weekend, maar ook onze vakantie.
2: Ja, dat is waar. Dat wordt een mooie periode. 6 weken lang knijpen we er even tussenuit. Mm-hmm. En daarna zijn we vol goede moed terug. Yes. Heb je alvast plannen dit weekend om die vakantie goed in te zetten?
1: Dit weekend nog niet, maar ik vertrek maandag wel op verlof.
2: Oh.
1: Ja, dan zijn we weg.
2: Heerlijk, heerlijk, heerlijk.
1: Ja, hoor.
2: En we hoorden het daarnet ook van Erwin in het weerbericht en ook bij onze Bart in het weerbericht. Het wordt ook weer lekker warm vanaf dit weekend.
1: Daar gaan we echt van genieten. En, Sander, we hebben ook iets geregeld. Vanaf volgende week is er ook veel zon en veel warmte buiten. Maar we gaan dat ook helemaal op de radio brengen.
3: De Summertime Top 1000.
1: Ja, want vanaf maandag start hier de Summertime Top 1000. Dat betekent dus 1000 hete songs. Het wordt echt de soundtrack van je zomer.
2: Ja, allemaal songs die jou misschien meenemen naar een bepaald vakantielief.
1: Dat je kan ook.
2: In de zomer leerde kennen. Misschien een leuke reis die je met je ouders maakte. Mm-hmm. Of misschien een onvergetelijke nacht die je ergens beleefde op het strand.
1: Ja.
2: Vero, wat is zo jouw ultieme zomerplaat die voor jou echt wel zomerademt?
1: Dat is al een oude plaat, want dat is elke zomer dat ik die luidkeels mee kweel. Dat is Listen Like the Tropiek.
2: Waar brengt dat jou mee naartoe als je deze hoort?
1: Zuiden van Frankrijk. Ja hoor, op de tafels. Zalig op het strand. Ja hoor.
2: Dus als je deze hoort, ben je terug even kleine Veronique die daar...
1: Kleine Veronique? Niet zo. Nee, dat was ik al wel grote... Allee, grote
2: Veronique nu, eigenlijk.
1: Dus die moet zeker in die Summertime Top 1000 staan voor mij.
2: Ja, vanaf zalig. Vanaf maandag dus die Summertime Top 1000. En ons grote nostalgie-reisbureau blijft natuurlijk ook gewoon open. Want vanaf volgende week zijn er ook veel tripjes te winnen in binnen- en buitenland.
1: Ja, we mogen natuurlijk deze week nog altijd die reis naar Parijs weggeven. Hè. 4 dagen, hè. Alles erop en eraan. Stuur alvast een voiceberichtje nu met Ik wil op vakantie. En dan kan jij straks misschien wel een finale plek bemachtigen voor morgen, hè? Want dan spelen we ze.
2: Het is jouw allerlaatste kans om kans te maken op die fantastische reis naar Parijs. 4 dagen, alles in en alles erop en
1: alles
2: eraan.
1: Alles erop en eraan.
2: Alles in en uit.
1: In en uit,
2: zeggen.
1: Is ook goed.
2: Dat, je weet nooit wie daar tegenkomt, natuurlijk.
1: Wat moet Ronaldo.
2: Wat moet je nu weer sturen in de nostalgie-app?
1: Ik wil op vakantie.
2: In een prachtig audioberichtje. Ondertussen wil ik ook nog even mijn favoriete zomerplaat met je delen.
1: Ja.
2: Het is een fantastische van Bon Jovi, Living on a Prayer. Ik heb hem misschien nog wat zomerser gemaakt.
1: Okay.
2: Want we gaan nog even terug naar gisteravond. Luister maar mee.
4: Meunier geeft voor Lukaku. Jawel! Romelu Lukaku. Je moet hem dus gebruiken. Wat een spits toch. En wie weet. Trossard. Tweede zone.

0: Bon Jovi met Living on a Prayer. Ondertussen ook nog een beetje van Greetje voorlezen. Zegt, oh mannetjes, ik ga jullie missen. Ik ben een tijdje geleden van Joe overgeschakeld naar jullie. En echt zalig bij jullie. Jullie gekibbel, jullie vriendschap. Ik heb zo goed gelachen. Geniet van jullie vakantie, mannetjes. En tot over 6 weken.
1: Oh, maar hoe lief is dat, zeg. Dat zijn wel leuk, al die berichtjes. Hè?
0: Je kreeg zelfs, je zei maar eerlijk, je kreeg een kleine...
1: Ja, het is goed. Het is bijna kwart over echt. Het is goed.
0: Ik ga
1: het
0: even zeggen. Veronique kreeg even een kleine krop in de keel.
1: Oh, ik vond dat mooi.
0: Als ze dat bericht las, omdat je daar zo van genoten hebt, toch?
1: Maar dat is toch lief? Ik vind dat tof.
0: Fantastisch lief. En wij gaan de leukste ochtendclub van Vlaanderen natuurlijk ook enorm missen. Maar niet vooraleer we go out with a bang. Hè, want we hebben nog
1: sowieso,
0: iets cool. Hè?
1: Ja. En als je nog naar Parijs wil op onze kosten, speel dan mee. Straks heb je nog één kans, hè, om je te plaatsen voor die finale morgen live in onze studio. Dus belangrijk, als je wilt meespelen en dat je morgenochtend hier dus live in onze studio op Link Roever kan komen, dan moet je je plaatsen. Hè, dan moet je gewoon 3 goede antwoorden geven. Je hoort zo meteen de nostalgiehit. Die stopt op een bepaald moment. En dan moet jij het volgende woord zingen of zeggen. Maakt niet uit. Heb je het goed? Dan krijg je een nieuw fragment en zo blijven we doorgaan tot je een fout maakt. Dus 3 juiste antwoorden, dat is eigenlijk alles wat je nodig hebt, want wij springen dan over Scott in het klassement, want die haalde dinsdag maar 2 juiste antwoorden.
0: Wij gaan niet over Scott springen, jij springt dan over Scott, natuurlijk. Ja, ja. Als je nu denkt, dat moet wel lukken, en ik denk dat het...
1: Maar dat kan, hè. Zeg 3.
0: Echt haalbaar.
1: Maar ja.
0: Mannetjes, deze kans ga je toch niet laten liggen? Je hebt de kans om een reis, maar ik heb nog eens herhalen, hè, naar Parijs.
1: Nou ja, voor 4 dagen. Hè. Stad, alles erop en eraan.
0: Stad van licht en liefde.
1: Mijn favoriete stad, by the way.
0: Veronique kan jou daar 100.000 tips geven.
1: Ja, absoluut.
0: Stuur dan nu een voiceberichtje in de app waarin je roept, ik wil op vakantie. Mm-hmm. En dan mag jij straks misschien wel je kans wagen voor die reis naar Parijs. En Veronique, toch nog één ding. Jij moet stoppen met berichten sturen in die app, want je mag niet meedoen. Ja, maar je mag niet.
1: Ja, het is goed.
0: Allee, nog één keer.
1: Nee, ik doe het niet. Jij wil op vakantie.
2: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. Ook tijdens de solde.
1: Hoe dat?
2: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
2: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborre.be.
3: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt, varkens en kalfsgehakt.
4: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
4: Ah, super. Allee.
5: Ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
4: Ah, dan is het gewoon.
5: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
4: Oh, deze zijn van eraf blijkbaar.
3: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste. Hoogstraten aardbeien.
6: In De Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
7: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
8: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is

0: Voulez-vous aller à Paris, au Paris?
1: À Paris.
0: À Paris. Kan op onze kosten, hoor. Als je zo meteen meespeelt en meer dan 3 juiste antwoorden... Nee, je moet er gewoon 3 hebben.
1: Je moet er gewoon 3 hebben, dan zit je in de finale.
0: Meer dan 2 eigenlijk.
1: Ja,
0: zo simpel kan
1: 2.
0: Het zijn.
1: Klopt.
0: We gaan spelen. Het wordt weer plezant.
2: Het grote Nostalgie Reisbureau.
1: Ja, de laatste kans dus voor die finale plaats, hè, morgen om richting Parijs te vertrekken. Wie vandaag dus nog zijn plakje gaat proberen te bemachtigen, dat is Rebecca uit Weinigem. Goedemorgen, Rebecca.
3: Goedemorgen, Veronique en Sander.
1: Hey, zo een tripje naar Parijs. Waarom zou dat goed uitkomen voor jou, denk je?
3: Omdat het na een lange vakantie met kind altijd heel fijn is om misschien eens onder ons twee weg te kunnen gaan.
1: Ik begrijp het helemaal.
3: Een excuus als ik dat dan win.
0: Oh, jammer. Nu moeten we zonder kind op reis. Oh.
3: Ja, oh, mama en papa, jullie moeten toch opvang voorzien dan.
0: Oh, dat is echt een bummer.
1: Oh, dat vind ik wel goed. Nou, verlof met kinderen. En wel, maar Rebecca, je kent het principe. Hè? Je krijgt zo meteen een aantal fragmenten van echt heel bekende liedjes. Waar dat die stoppen, moet jij een woordje aanvullen. Heb je dat juist, dan krijg je een nieuw fragment.

0: En zo blijven we eigenlijk doorgaan totdat je een fout maakt. Je moet eigenlijk minstens 3 juiste antwoorden hebben om dat finale ticket morgen binnen te rijven. Dat is duidelijk, hè?
1: Alright.
0: Oké, we gaan proberen zoveel mogelijk, maar 3 is al goed. Oké?
2: We proberen wel, Rebecca, meer dan 3, want een hogere score heeft ook een voordeel morgen in de finale. Dus,
0: we blijven gaan. Oké, ben je er klaar voor?
1: Ik ben er klaar voor.
0: Hier gaan we.
2: Nog voor de duidelijkheid, 1 woord hebben we nodig.
0: Ja.
2: Luister goed, dit is de allereerste. Mama,
1: just killed a man.
2: Mama just killed.
0: Dat is al goed.
2: A man, dat is al goed. Helemaal goed. De tweede. Dat is ook juist.
0: Ze zingen het nog.
2: We hebben er al 2. Dit is een hele belangrijke, Rebecca. Als je deze juist hebt, dan ben je geplaatst voor de finale morgen.
1: Oké. Fire.
2: Ja, dat is juist. Oh, is Rebecca, je bent er morgen al bij, maar we gaan doorspelen.
0: We gaan gewoon verder.
2: Blijf je concentreren. Hier komt nummer 4. Juppakee, we zitten al aan 4. Hier komt nummer 5.
1: No more.
0: Ze blijft gazen, hè. Ja.
2: Hier is nummer 6.
0: Goeie flow.
1: Don't leave me this way.
2: Nummer 6 is ook binnen. Hier is nummer 7.
1: Fake.
2: Rebecca, wonder ben jij. 7 juiste antwoorden. Dit is nummer 8.
1: Oei. Bob.
0: Dat komt ietsje verder.
2: Nee, het was... Nee, only one or two will last was het. Maar je hebt fantastisch gespeeld, Rebecca.
0: Wat goed gedaan. 7 juiste antwoorden. Dat betekent dat je sowieso zeker bent van die finale plek. Maar je hebt ook nog eens voorsprong voor morgen. Hè. Fantastisch gedaan. Wij zien jou morgen vroeg hier live in onze studio. En dan is het battelen voor die dagjes Parijs. Heel veel succes en tot morgen.
1: Super, dankjewel. Tot morgen.

0: ben ik eens niet gekleed als een chameleon, maar als een soort luipaard vandaag.
1: Is zeer een chameleon?
0: Nee, nee, niet, ik zeg niet als een chameleon.
1: Okay,
0: maar als een, dat is een luipaard, toch?
1: Dat is een luipaardje.
0: Ja, luipaardprint.
1: Ja,
0: dat
1: is leuk, zo.
0: Prachtig, je kan altijd meekijken via Play als je de luipaardprint van Veronique de Kok wilt zien, natuurlijk.
2: Ik heb zo'n onderbroekje.
0: Pardon?
1: Oh my god, ik dat wil ik niet weten. Ja, een stringeske.
0: Heb
1: jij
0: een onderbroekje in luipaard?
1: Sander, ja. Even bouche bée, hè?
0: Ja, Bart van Langenhoven in een luipaard onderbroek. Nee. Heb je die op dit moment aan?
1: Oh nee, nee, ik wil het niet weten.
2: Nee, nee, dat is voor volgende week.
1: Oh my god, het is 8:30. Kunnen wij focussen op de hoofdpunten van het nieuws?
2: Wel, ik ga met jou smullen, net als de buitenlandse media, van de 3-2-overwinning van de Rode Duivels tegen Senegal op het WK-voetbal. De Telegraaf in Nederland die heeft het over ongekende spanning. De Britse omroep BBC omschreef de wedstrijd als een 5-goal-thriller. De Amerikaanse ESPN legde de nadruk op onze ervaren generatie die weigerde zich neer te leggen bij een uitschakeling. En de Duitse Bild focuste op de sensationele ontknoping en sprak van een last-minute waanzin. Onze Rode Duivels spelen dus volgende week in de nacht van maandag op dinsdag om 14:00 de finale op het WK voetbal tegen de Verenigde Staten. Dat wel een van zijn topspelers moet missen. Balogun heet die man. Die pakte rood tegen Bosnië-Herzegovina afgelopen nacht. De VS won dus met 2-0. Je hoort onze analist Frank Boks.
3: Er wacht alweer een zware opdracht, hè, want die speelt tegen de USA. Een heel stadion die tegen u gaat zijn. Dus je gaat toch een betere prestatie moeten leveren. Maar het gaat wel tegen een mindere tegenstander zijn. We moeten nu alle koppen in dezelfde richting hebben voor de USA.
2: En ik wil nog vertellen dat we geen huis meer willen met een grote tuin en dat we al maar vaker kiezen voor een huis met een oppervlakte kleiner dan 600 vierkante meter. En die woningen verkopen ook sneller, merken ze bij de vastgoedbedrijven. Voor een huis met een kleine tuin krijg je tegenwoordig het driedubbele.
0: Ik wil toch nog even terugkomen, Bart, op jouw luipaard onderbroekje.
2: Nee, maar ja.
1: Nu heb je het gezegd, hè, Bart.
2: Ja, natuurlijk, had beter
1: waarom
2: gezwegen.
1: Zeg je zoiets?
0: Ja. Is dat dan zo dat je dan door het huis loopt zoals... Ken je dat nog, deze serie? Ken je dat nog?
1: Oh god, ja.
0: Nee, zeg je niks.
1: Nee,
0: allee. George of the Jungle, strong as he can be. George of the Jungle, dat ken je toch nog?
2: Nee.
1: Allee.
2: Nee, echt.
0: Dus eigenlijk Bart of the Jungle die dan aan zijn liaan door het huis slingert.
2: Oh, zoiets.
1: Maar is het een shortje?
4: Vandaag wordt een wat minder zonnige dag. Vooral rond de middag valt er uit die bewolking wat lichte regen. Tijdelijk is dat, want al snel verschijnen aan zee zonnige momenten. En die opklaringen die breiden zich in de loop van de middag en vanavond uit over de rest van het land bij 23 graden. Morgen en tijdens het weekend komt de zon meer en meer in het weerbeeld voor. Het blijft ook droog bij 25 graden. En volgende week nog meer zon op het programma met hogere temperaturen tot 30 graden.
5: Bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen.

0: Goh, mannetjes, en van Take That gaan we zelfs naar Toto. Man, dat is echt mijn ochtend van de favorieten. Mijn dag kan al niet meer een stuk. Voor veel mensen is de dag geslaagd omdat die duivels gisteren gewonnen hebben. Voor mij is dat dan omdat Toto mijn ochtend maakte. Zo simpel kan het zijn.
1: Het leven is toch echt simpel ineens, soms toch? Heerlijk. Toto met Afrika, dat komt er inderdaad aan.
0: Ja, voordat Alexandra hier straks weer mee op reis gaat nemen en ik weer moet een vogelenpiksje gooien op onze wereldkaart, moeten we eerst nog bellen naar de Verofoon. Voor de laatste keer dit seizoen alweer. Ook die Verofoon gaat even in zomerstop. Wij verdient het, want vanaf augustus, sinds augustus vorig jaar heeft hij een ronde van Vlaanderen gemaakt. En niet te geloven wie er allemaal aan de lijn is geweest. Ik denk honderden BV's
1: ja,
0: zelfs.
1: Inderdaad, een fantastische route die hij heeft afgelegd. En vandaag is de allerlaatste keer dat we gaan bellen dit seizoen naar die Verofoon. Want ja, morgen moet je hem gaan halen. Anders ligt hij daar heel de zomer.
0: Wie weet, hey, zomer.
1: Wie weet ja, voilà. Nou, waar kan je morgen bollen?
0: Ja. Oei, ik hoop niet te ver.
1: Ja, maar stel je voor.
0: Zeg, dat hem opstuurt dan, hè.
1: Hij zat gisteren bij Annelie Albrecht.
0: Ja.
1: Die woont volgens mij...
0: Geen idee.
1: Dendermonde?
0: Geen idee.
1: Ja, dat is vrij centraal in Vlaanderen. En ik had ook gezien dat ze nog op een eventje was gisteren, dus...
0: Oeh, het kan ook weer overal naartoe. Godverdekken toch, hè.
1: Nou, gaan ze pietpas te weten komen, ze, hè.
2: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
3: Amai, schoon.
2: Ja, ja.
3: En dat past binnen jullie budget?
2: Maar nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
3: Slim.
2: Prachtige keuken, hè.
3: Ja.
4: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus. Eggo Keukens. Nu solden tot 30% korting.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
4: Nu tijdens de solden stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen. ZitiD. Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar ZitiD. Voor alle zitmeubelen moet je bij ZitiD zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen. ZitiD. In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.
6: Hey Vero, Erik van Looy hier. Die radioshow is goed, hè? Zeg, waarom nodig je mij niet uit? Ik zing er allemaal zo van die tweede rangsfiguren als Gert Verhoest en James Cook. Dat meisje is dan bleef, zeg.

0: De Verofoon.
1: Oh, die laatste Verofoon van dit eerste seizoen. Sander, ik vind het wel mega spannend. Waar gaan we terechtkomen? Waar gaat die liggen?
2: Voor de laatste keer.
1: Echt, hè?
2: Ga ik bellen?
1: Ja.
2: Nu ben ik wel heel benieuwd.
1: Ja, ik ook.
3: Hallo, met James Cook.
1: Oh, ga met Skokken. Hola, hoe is het met James?
3: Hola. Ja, goed, goed, goed.
1: Goed.
3: Zeg, hoe is het met jullie?
1: Oh, zalig. Wij zijn zo aan het aftellen naar vakantie, man. Echt, echt waar.
3: Ja, is,
2: ze zitten al met één been in het vliegtuig, James, onze Veronique.
3: Oh, goed, goed.
1: Maar zo leuk dat jij de laatste Verofoon van dit seizoen hebt, zeg. Fantastisch. Jij staat ook wel voor een drukke zomer, denk ik, hè?
3: Het zal wel zijn, schat, alsjeblieft. In september ga ik zo met mijn gat in de zon gaan liggen. Maar eerst gaan we nog twee maanden de zomershow doen, Gert en ik, Plopsaland.
1: Ja, kun je daar iets van verklappen? Wat gaat er dit jaar in zitten?
3: Het thema is vakantie. We zijn al heel vaak samen op vakantie gegaan, zoals jij weet.
1: Ja, ja.
3: En wij hebben daar toch wel wat avonturen al beleefd. Dus ja, bijvoorbeeld, Gert kan hem gigantisch ergeren aan het feit dat ik altijd denk dat ik de plaatselijke taal kan, maar dat dan totaal niet zo blijkt te zijn.
1: Zalig. Leuk. Ja,
3: dus
1: dat is wel plezant.
3: Als ik op een restaurant iets moet bestellen, dan probeer ik dat altijd in de taal te doen van het land. En dat lukt me niet altijd. En dat wordt niet helemaal dol. Ja, zulke zaken. Ja, ja, eigenlijk dingetje hebben we meegemaakt, maar dan mijn gigantische extra saus erover natuurlijk. Om het allemaal een beetje...
1: Zeg maar gezegd, in september heb je vakantie, maar je komt wel in het najaar terug met een nieuw programma. Dat wordt dan ervoor opgenomen.
3: Maar ja, ook dat wordt deze zomer opgenomen. Wordt opgenomen. Daar komt er heel veel leuke mensen langs. Heel veel collega's van mij, nietwaar?
1: Ik weet het niet, is dat zo?
2: Oh, ja. Wie zou dat toch zijn?
3: Ik mag van de zender geen enkele naam meer verklappen, maar
2: Stel je dat voor, James, dat Veronique de Kok in het nieuwe seizoen van Zeg eens, dat zou nogal een verrassing zijn.
3: Maar, Sander, ik heb niks gezegd, hoor.
2: Ik weet ook van niks, hoor, James. En als je nog eens een acteur zoekt, moet je mij maar bellen, hé?
1: Zeg, maar er zijn al testopnames dus geweest. Vertel eens, waar die?
3: Hoe weet jij dat er testopnames zijn geweest? Oh jongen, toch die geheimhoudingen altijd voor de kop gaat. Er zijn al heel veel testopnames geweest met heel veel collega's van ons. Het is al heel tof geweest. Kijk er echt naar uit. Want dat klinkt zo cliché altijd, hè. Maar ik heb er zoveel zin in. Dat gaat het zo geestig programma.
1: Ja, het is
3: zo
1: helder. Ja, tuurlijk.
3: Het is zo duidelijk, ja. Het is simpel, hè. Je mag het woord niet zeggen. En dat is,
1: Zeg maar, voor je presenteerde Gert natuurlijk. Heb jij advies aan hem gevraagd? Of was dat niet meer nodig?
3: Oh, nee, niet echt. Ik denk, het is zo helder dat het zichzelf uitwijst. Maar ik ben gewoon super blij dat hij daar opeens zei van, zeg, wat als jij in één keer dat programma zou presenteren? Want het is echt een programma dat ik vroeger heb gevolgd met mijn mama.
1: Ik denk heel Vlaanderen, natuurlijk.
3: Voilà. Heb jij daar ook al in de kandidatenstoel gezeten?
1: Nee, in de kandidatenstoel niet, nee. Nee, dan niet.
3: Ah, dus dat zou een totaal nieuw avontuur zijn, moest jou dat overkomen.
1: Ja, zoiets, ja. Maar ja, dat is moeilijk, hè. Je moet je focussen op net het woord dat je niet mag zeggen, hè.
3: Ja, en pas op, we zeggen het vaker, dat hoor.
1: Ja, meer dan we denken.
2: Ja, dat denk ik ook. Ja. Mannen, dit is zo prachtig voor jou.
1: James, man, ik vond het geweldig leuk dat jij nu de laatste van dit seizoen hier was aan de Verofoon. We gaan elkaar misschien dan wel tegenkomen deze zomer, ergens of zo. Dat geef je mij niet gezen, maar door, hè.
3: Jawel, als ik je op de toekomst zou tegenkomen in een televisiestudio, dan geef ik jou de gsm terug.
1: Jawel, dat is heel goed. Salukes, hè. Geniet ervan, hè.
3: Bye.
1: Doei. Tadaa.

0: Goh, dat was toch een schoolventje vroeger, hè.
1: De Cayman.
0: Amai.
1: Zal wel zijn.
0: Dag Alexandra.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Ja, het was een korte nacht.
0: Ja, heb je gekeken?
1: Ik heb gekeken, ja.
0: Maar allee.
1: Dus ja, we hebben elkaar gezien gisteravond.
0: Maar ja, we zijn samen gaan eten en we nemen afscheid. En jij bent dan toch nog naar de voetbal gaan kijken.
1: Ja, ik ben even daarnaast. Is mijn padelclub. Ja. Er was heel veel volk. Ja. Ik heb daar naar de eerste helft gekeken.
0: Ik dacht, dat is om zeep.
1: Dat is hier om zeep. Ik ga naar huis, ik ga slapen. Thuis zo nog wat bezig met een en het ander. Ja, en dat keert, hè. Dat keert. Dus ik denk van, ja, nu blijf ik kijken.
0: En dan uitgekeken.
1: En dan gewoon uitgekeken, ja.
0: Oh, maar allee.
1: Ondertussen is dat bedje hier al aan het lopen, hè.
0: Ah, dat wil zeggen dat ik moet gooien weer zeker?
1: Jij moet gooien, want okay, we blijven verder doen met onze reis rond de wereld.
0: Benieuwd waar ik terechtkom.
1: Ik ben een nieuw land heb. Ik ben heel benieuwd, Veronique, waar je terechtkomt.
0: Oei, midden in de zee. Is dat ook goed?
1: In de Atlantische Oceaan.
0: Dat mag niet zeker, hè?
1: Dat
0: moet
1: niet.
0: Ik nog eens?
1: Ja, ja. Je mag nog eens.
0: Oké, okay, nog eens.
1: Oké,
0: oké, oké. Oh nee.
1: Ja, hij valt weer. Dat is de enige...
0: Hot. Maar hey.
1: Ja. Rustiger, Veronique. Rustiger.
0: Rustiger.
1: Rustiger. Ja.
0: Oh, ja. Sorry, ik doe het echt niet expres, hè. Sorry.
1: Het wordt wel heel spannend vandaag. Ik denk dat onze producer gaat moeten helpen. Kom aan, kom aan.
0: Ja. Oei, dat zit heel klein. Wacht, hè. Ja.
1: Heel klein. Ik zit op Zwitserland. Zwitserland, fantastisch. Ja. Dat is een mooi landje, hè. Dat is een heel mooi landje. Dankjewel, Veronique.
0: Oh my god.
1: Het wordt moeilijker en moeilijker. Goed dat je morgen met vakantie mag. Nog één keer dan.
2: Zometeen bij Nostalgie.
1: Ja, het was een korte nacht voor iedereen natuurlijk. Maar we gaan zo meteen naar Zwitserland. En natuurlijk hebben we ook de beste hits. Roxette komt eraan met Joyride.
3: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
4: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
5: Hoe dat?
4: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
5: Oh, cool.
4: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborre.be.
6: Solden bij Zalando.
7: Wat doe ik aan voor die barbecue?
6: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
7: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
6: Aha. Ja, die look, dat

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Green. Energie Rebellie.
3: Het is 1,5 minuut voor 9 uur. Goedemorgen. Het nieuws met Bart van Langehoven. En Bart, ja, de buitenlandse media beginnen ook te reageren op de overwinning van onze Rode Duivel.
4: Ze smullen ervan, van die wedstrijd. De Telegraaf in Nederland heeft het over ongekende spanning. Britse omroep BBC omschreef de wedstrijd als een 5-goal thriller. De Amerikaanse ESPN legde de nadruk op onze ervaren generatie die weigerde zich neer te leggen bij een uitschakeling. En het Duitse Bild focuste op de sensationele ontknoping en sprak van een last-minute waanzin. Wist je trouwens dat het de tweede keer is in de geschiedenis van het WK dat Rode Duivels een 0-2 achterstand ophaalden? Ook in 2018 gebeurde dat in de 8e finales. Dat was op het WK in Rusland. Onze Duivels speelden tegen Japan van 0-2 naar 3-2. Weet je nog, die legendarische uitgooi van Courtois. De Bruyne die dan heel het veld overstak. Paste naar Meunier die voorzette. Lukaku die de bal tussen zijn benen liet lopen. En Nasser Chadli die de 3-2 knalde. Pure nostalgie is dat. Onze Rode Duivels. We spelen dus volgende week in de nacht van maandag op dinsdag om 2 uur een 8e finale op het WK voetbal tegen de Verenigde Staten. Dat wel een van zijn topspelers moeten missen. Balogun heet de man. Die pakte rood gisteravond tegen Bosnië-Herzegovina. Je hoort onze analist Frank Boeks.
5: Er wacht alweer een zware opdracht, hè, want die speelt tegen de USA. Een heel stadion die tegen u gaat zijn. Dus je gaat toch een betere prestatie moeten leveren. Maar het gaat wel tegen een mindere tegenstander zijn. We moeten nu alle koppen in dezelfde richting hebben voor de USA.
4: En 1 op de 10 particulieren kiest tegenwoordig voor een volledig elektrische auto als ze een nieuwe kopen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van sectorfederatie Febiac en de federale overheidsdienst Mobiliteit. Toch zijn er in de eerste maanden van dit jaar minder nieuwe auto's ingeschreven. Maar iets meer dan 230.000, vooral de leasingbedrijven, zagen een verkoop dalen.
2: Nostalgie weer.
4: Stilaan meer bewolking vanuit het westen met lichte regen. Deze namiddag dan opnieuw droger met de zonnige periode bij 21 tot 25 graden. Morgen aangenaam zomer. Zomerweer met veel zon en 20 tot 25 graden. Het weekend dan. Zaterdag schijnt de zon volop. De beste dag van het weekend, 27 graden. Zondag wolkenvelden met wat regen in het noorden en het oosten bij 22 tot 26 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
6: Volgende week start jouw zomervakantie pas echt. Met de Summertime Top 1000. Luister maandag vanaf 9 uur. Nostalgie. Het grote nostalgie-reisbureau.
7: Met Alexandra.
3: Goedemorgen, inderdaad. En we gaan naar Zwitserland heel deze voormiddag. Al jullie verhalen zijn welkom in de Nostalgie-app. Sydney Youngblood komt eraan. Eerst Roxette.

0: Sydney Youngblood.
1: Reis rond de wereld.
0: Inderdaad, 1 juli 2026 gaat de geschiedenisboek in als het over het WK en de Rode Duivels gaat, toch zeker en vast. Ik zie allemaal berichtjes nog in de app. Wat was dat? Goedemorgen, oh my god. Inderdaad, ze spelen tegen de Verenigde Staten. Dat wordt dus de volgende wedstrijd, de nacht van maandag op dinsdag. Daar zijn we nog niet geweest met Reis rond de wereld. Vandaag wordt het Zwitserland. Ik zie dan meteen besneeuwde bergtoppen, glasheldere meren, groene alpenweides met klingende koebelletjes, houten chalets. Ja, dat is voor mij Zwitserland. Ja, het is iedere keer weer een postkaart, hè? Al de landschappen die je daar hebt. Prachtige steden ook, Genève, Zurich en ook heerlijke chocolade, niet te vergeten. Zwitserland-fans, laat jullie horen in de nostalgie-app als het over reizen gaat. En deel met jullie, met ons, al jullie avonturen. De mooiste plekjes of andere Zwitserse to-do's of dingen die we er helemaal niet moeten doen. Ik lees het heel graag in de Nostalgie-app. Shania Twain komt eraan na Tom Odell.
1: Nostalgie. Luister en je bent op vakantie.

0: dat is Shania Twain. Gisteren was het trouwens nog Nationale Feestdag in Canada. En we gingen ook al op reis naar daar. Nostalgie. En vandaag zitten we heel deze voormiddag in Zwitserland. En Steven die stuurt in Lauterbrunnen vind je 72 watervallen. Dat is prachtig. Een sprookjesdecor. Dus met al die watervallen. Dat is gelegen in het Berner Oberland. Ongeveer in het midden van Zwitserland. Zeker iets om te doen. En Bart Stroobans die gaat meteen culinair en stuurt Zwitserland is kaasfondue en raclette. Ja, dat is lekker, hè? Toch vooral in de winter dan. Tears for Fears heb ik voor jou en ook Chic met Le Freak.
1: Ze zijn officieel geopend. This is a mosselen van Lunch Garden. Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal

0: betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastned is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastned.
1: Nu bij Aldi, -27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
2: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu de gekke solde bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
3: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
4: Yes! Allee, jongen, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
5: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
4: Echt?
5: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
4: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
5: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
4: Maar ja, dan moet jij toch...
5: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
4: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
3: Bij Alternate natuurlijk. Solde gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel.
6: De successen van getalenteerde ondernemers vieren, zonder de mislukkingen te verzwijgen die ertoe leiden. Grote sociale bewegingen analyseren, politieke toespraken ontcijferen, duiken in luxe. Dat is alles wat Forbes te bieden heeft. Forbes, het nieuwe zakenblad van België. Afspraak op forbes.be of bij uw plaatselijke krantenwinkel.
7: Word wakker aan het water. Kom tot rust in de natuur. Of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.

nog altijd goed. Reis rond de wereld. Heel de zomer doen we dat hier bij Nostalgie samen. Gewoon verschillende landen ontdekken en dan krijg je misschien een gevoel van ik wil daar echt wel eens naartoe of ik ben er al eens geweest en ga graag nog eens terug. Zwitserland, daar zijn we nu met ook een belangrijke tip van luisteraar Tom. Check voor je naar Zwitserland vertrekt even je gsm-abonnement, want Zwitserland valt niet onder de Europese roamingregels. Bij sommige providers surf je gewoon verder. En bij anderen kan mobiele data je dus een stevige extra factuur opleveren. Ik heb dat ooit één keer meegemaakt. Ik denk dat dat in Amerika was, lang geleden. Dat is inderdaad niet om mee te lachen. Zwitserland is ook fantastisch in de zomer. Ik heb zelfs vrienden die er elk jaar in de zomer naartoe gaan. En dan zie ik altijd ongelooflijk mooie foto's verschijnen op de socials. Misschien doe jij dat ook en is het een vaste stick voor jou naar Zwitserland gaan in de zomer of ben je er al eens geweest in de zomer. Stuur het in de Nostalgie-app en vooral wat we daar dan allemaal zoal kunnen doen tijdens de zomermaanden. Er wordt ook muziek gemaakt in Zwitserland aan het meer van Genève. Bijvoorbeeld het Montreux Jazz Festival. En daar stond deze Elton John ook al een paar keer op het podium. Met zicht op het meer. Hoe geweldig is dat? Circle of Life.

0: was door het voetbal, dan heeft deze misschien wel geholpen van Kenny Loggins. Ik had het daarnet over het Montreux Jazz Festival, omdat Elton John daar ook al had opgetreden. En Dirk stuurt, het is dit jaar aan het Meer van Geneve van 3 tot en met 18 juli. Betekent dat het dus morgen begint met onder meer Sting. En blijkbaar gebeurt daar nog iets zeer belangrijks elk jaar. Heeft te maken met een legendarische popster. Ik kom daar nog later op terug. En er is ook iemand die daar jaren heeft gewoond en een uitspraak van haar was: I've left America because my success was in another country and my boyfriend was in another country. Wie heeft dat gezegd? Je komt het te weten na Casey and the Sunshine Band en Lisa Stansfield.
1: En Erwin, wat brengt het weer?
2: Wel, Veronique, het wordt snikheet. Je kan spreken van een echte hittegolf.
3: En ook een golf vol hits.
4: Zomerhits. Hoppa!
3: Je zomer start pas echt met de Summertime Top 1000.
4: De 1000 zonnigste, vrolijkste
3: en meest meezingbare hits. De Summertime Top 1000. Vanaf maandag bij Nostalgie. Luister
4: en je bent op vakantie.
5: Annulering door herexamens, vakantiepret wordt vakantiepech.
6: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
7: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena, 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat clubkaart.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
10: Wauw, de grootste schommel van de wereld!
11: En een avonturenparcours!
9: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
12: Bellewaerde!
9: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
13: Play Kinepolis presenteert de Ik heb het ondertussen wel wat gehad met je voetbalzomer. Dus wilt je liever geen bal op hun tv? Check dan onze vele topfilms, zoals Marty Supreme met Timothy Chalamet.
14: Hela, dat is toch met pingpongballen?
13: Ja, en dan?
14: Ja, geen bal had ik gezegd.
13: Oké, kijk dan naar balvrije films, hè. Zoals Michael, Jumpers, de Super Mario Galaxy Movie, The Devil Wears Prada 2, Now You See Me 3, de Vlaamse topper Dust en nog veel meer.
14: Goeie bal.
13: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play of uw Telenet TV-box.
15: Droom je van een nieuw interieur en weet je niet waar te beginnen? Bij Verberkmoes krijg je gratis advies van echte interieurkenners. Ook tijdens de solden en binnen elk budget. Profiteer nu van onweerstaanbare kortingen op onze meubel- en tuinmeubelcollecties.
16: Verberkmoes brengt leven in je interieur.
17: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
18: 30 ideeën voor pastaschotels
17: in Libelle Lekker naar
18: de 5 beste beleggingen van het moment
17: in Trends of naar
18: Belgische politiek achter de schermen
17: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
19: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
3: Het grote nostalgie reisbureau
20: met Alexa.

Dat is het concept, ja, deze zomer. Been around the world, Lisa Stansfield. Want we maken een mooie reis rond de wereld op de radio samen. En ontdekken zo land per land. Deze voormiddag zitten we in Zwitserland. En ik had het net over het Montreux Jazz Festival. Ieder eerste weekend van september wordt daar trouwens ook de verjaardag van iemand heel bekend gevierd. Die we heel veel laten horen hier op Nostalgie, omdat het natuurlijk een poplegende is. En dat is deze man. Het eerste weekend van september kan je daar naartoe, naar Montreux. Voor de verjaardag van Freddie Mercury, dit jaar de 80ste. Hij zou 80 geworden zijn, wordt speciaal. Er blijkbaar ook heel wat vrije optredens daar op de markt. Wie daar zeker ook heeft opgetreden in haar carrière, vooral in de jaren 70 dan, dat is Tina Turner. En daarover ging inderdaad die uitspraak die je net liet horen. Tina Turner verhuisde naar Zwitserland, vooral voor de liefde en de rust. Haar partner, Erwin Bach, werkte daar. En haar succes lag op dat moment ook veel meer in Europa eigenlijk. Ze woonde in Kusnacht, dat is aan het meer van Zurich, in Château Algonquin. En daar heeft ze bijna 30 jaar gewoond, tot ze overleed. In 2013 is ze trouwens ook officieel Zwitserse geworden. En ja, waarom wil ze daar echt wonen? Ze voelde zich er thuis, omdat mensen er blijkbaar de privacy veel meer respecteren en er ook voor elkaar zorgen. Ze kon er ook gewoon op restaurant gaan, zonder dat mensen haar lastig vielen. En wat een geschenk als wereldster is dat, dat je een normaal leven kan leiden. Dus ik begrijp die keuze van Tina Turner compleet. Het is natuurlijk ook een prachtig land. Hier is er nog eens met Typical Male.

0: straks bij Nostalgie.
1: Heb ik echt toffe tips voor jou als het over Zwitserland gaat, want er is ondertussen heel wat binnengekomen. En ook de muziek. Cher komt eraan na het nieuws van 14 uur.
2: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
3: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateaudax met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateaudax.
4: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solden tot 30% korting. Ego Keukens.
5: Mannekes, Pompie, heb je dat gezien?
6: Heb je de dag gezien?
5: De grote zomerdeals bij Gamma.
7: Ja, ze doen.
8: Met kortingen.
6: Tot 50%.
5: En de bon in de folder.
6: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
7: Ook gezien.
5: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
7: Pompie, wij klussen mee.
9: Yeah! Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
10: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
11: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze zomerpuzzels.
12: Zeevogel in 5 letters. Ja, meeuw.
11: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer zomer. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.
13: Hoe je ook reist, Touring is er voor jou. Touring, ga gerust op weg. Nostalgie.
1: Goedemorgen, het is ondertussen 2:50 geworden. Het nieuws met Bart van Langehoven. En alsmaar meer mensen reizen met de trein naar het buitenland.
14: Je bent er misschien zelf ook zo eentje die dat doet. Want de trein is inderdaad populairder geworden. NMBS verkocht vorig jaar 1,6 miljoen tickets naar buitenlandse bestemmingen. En vergroot ook het aanbod. Het zijn er nu 6.000 in 15 Europese landen. Een duizendtal bereik je zelfs binnen de 6 uur met de trein. Veel mensen zien dat als een duurzamer alternatief voor het vliegtuig. En je kan ook comfortabeler reizen naar grote steden dan met de auto bijvoorbeeld. Vooral de hoofdsteden van Frankrijk, Groot-Brittannië, Nederland en Duitsland zijn populaire bestemmingen. Maar ook Tsjechië, Oostenrijk, Italië en Spanje zitten duidelijk in de lift. 1 op de 10 particulieren kiest tegenwoordig voor een volledig elektrische auto als ze een nieuwe kopen. Blijkt uit cijfers van sectorfederatie Febiac en de federale overheidsdienst Mobiliteit. Toch zijn er in de eerste maanden van dit jaar minder nieuwe auto's ingeschreven. Maar iets meer dan 230.000, vooral de leasingbedrijven, zagen een verkoop dalen. En in het zuiden van Frankrijk staan meerdere bossen in brand. In de departementen Hérault en Aude verwoest het vuur bijna 1000 hectare natuur. Honderden brandweermannen proberen die bosbranden te blussen en gebruiken daarvoor ook blushelikopters. Omdat de vuurhaarden in de heuvels liggen en het vuur kan zich ook snel verspreiden door de droogte en de stevige wind. Zo'n 200 mensen zijn al geëvacueerd. Ook in de regio van Marseille en tussen Cannes en Saint-Tropez staan bossen in brand en moesten honderden mensen enkele campings tijdelijk verlaten.
0: Nostalgie weer.
14: Meer bewolking vanuit het westen met wat lichte regen deze namiddag. Droger met zonnige periode bij 21 tot 25 graden. Morgen aangenaam zomerweer, veel zon tot 25 graden. Zaterdag schijnt de zon volop bij 27 graden. En zondag wolkenvelden met wat regen in het noorden en het oosten. 22 graden aan zee tot 26 elders zondag. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
15: Volgende week start jouw zomervakantie pas echt.
16: Met de Summertime Top 1000. Luister maandag vanaf 9 uur. Nostalgie. Het grote Nostalgie Reisbureau.
17: Met Alexandra.

Vandaag misschien eventjes een mindere dag met een klein beetje regen. Maar voor de rest kunnen we volle bak genieten outside, nu de temperaturen ook weer een beetje gezakt zijn. We zitten in Zwitserland op dit moment als het over het grote reisbureau gaat en onze reis rond de wereld. Veronique heeft gestuurd, Veronique Maas, Zwitserland is zo'n mooi land, al heel veel op vakantie geweest. Davos, St. Moritz, Wengen, Lenzerheide, Dicentis en Zinal. Dat zijn voor ons toch wel de plaatsen die altijd terugkeren. Altijd in de zomer, dan kan je stevige dagtochten doen met meer dan 1200 meter hoogteverschil. Afwisselen met genieten van de natuur. Spelen in een riviertje. Een gletsjer bewandelen. Ja, dat kan ook. Hè. Dan heb je zelfs sneeuw. Zwemmen in open lucht met zicht op de bergen. En ook deze zomer zijn we weer van de partij. Ja, kijk. Als je dan nog niet overtuigd bent, dankjewel, Veronique. En ik heb nog toffe dingen binnengekregen. Ja, echt ook iets voor kindjes, echt. En voor volwassenen. Daar kom ik later op terug. Eerst even naar Paul Young en de Dire Straits.

0: denk me net.
1: Eigenlijk vind ik dit misschien wel de mooiste van Paul Young.
0: Every time you go away.
1: Nostalgie. En Pieter de Koning stuurt, we zijn hier bij Renica met deze Zwitserse krachtpatser betonpuin aan het breken om het een tweede leven te geven. Dat is een grote indrukwekkende bulldozer, blijkbaar van Zwitserse makelij. Ja, dat hoort er ook bij natuurlijk. Dankjewel, Pieter, voor je berichtje. 2 jaar geleden heeft Zwitserland nog eens het

0: En dat was 36 jaar na deze. Compleet iets anders. Céline Dion die won dus in 1988 met Ne partez pas sans moi. Ze zou nog eens kunnen meedoen nu, want Canada mag ook deelnemen aan het Eurovisie Songfestival vanaf volgend jaar. Voor haar thuisland dus. Maar mijn vraag is, zal ik Céline Dion nog eens volledig spelen met Ne partez pas sans moi? Waarmee ze won voor Zwitserland. Stuur het even in de Nostalgie-app. En ik heb ook een heel tof bericht gekregen van Kathleen. Zij gaat met haar gezin, speciaal voor de dochter, dit jaar naar Zwitserland. Waarom? Dat ga ik je vertellen. Na Shawn Mendes en Camila Cabello en Salt and Pepper.
1: Zeg, De Vos.
2: Ja, Lemmis.
1: Geraakte jij aan mijn stek met frit?
2: Oei, wat doet hij er zo op?
1: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
2: Ja, en?
1: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is De Vos Lemmis.
4: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt, varkens en kalfsgehakt.
5: 43% op gehakt? Zeg, schat, maak jij spaghetti vanavond?
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen. Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote Nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie. Bus, cruise of vliegvakantie.
6: Reizen Lauwers.
4: Reis door ons hele aanbod op lauwers.be.
6: Reizen Lauwers.
7: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
4: Nu tijdens de solde stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen.
8: Zit idee.
4: Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar
8: Zit idee.
4: Voor alle zitmeubelen moet je bij Zit idee zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen.
8: Zit idee.
4: In Assen, Bornem en Lubbeek. Bij ons zit je goed. Download nu de Nostalgie-app en stuur gratis berichten naar jouw favoriete DJ's.

wanneer we eens ergens in Zuid-Amerika gaan terechtkomen hier met Reis rond de wereld. Zwitserland, daar is het te doen deze voormiddag. En ik heb een heel tof bericht gekregen van Kathleen uit de Pannen. Ze stuurt, we vertrekken volgende week met onze dochter Mila op vakantie. Dit jaar gaan we eigenlijk speciaal voor haar naar Zwitserland. Want we gaan daar naar het Barbie Doll Festival. Barbie Doll Festival. Onze dochter is gigantische Barbie-fan. Dus dit willen we niet missen. Het is een tentoonstelling blijkbaar met meer dan 600 Barbie-poppen. En ze is er ook ingeschreven, de dochter, voor een workshop om je eigen kleren voor een Barbie-pop te maken. Daar gaat ze echt keihard van genieten, kan ik mij zo wel voorstellen. Ja. En daar doe je het toch voor als ouder, denk ik dan. Zalig, Kathleen, dat wordt leuk. Ik heb het ook eens opgezocht. Dat Barbie-festival is in Schwegalp. Als ik dat goed zeg. Het noordoosten van Zwitserland is dat, nabij Zürich. Het is daar ook een prachtige omgeving. Dus geniet ervan. Tot 26 juli kan je er naartoe. Naar dat Barbie Doll Festival in Zwitserland. En natuurlijk willen jullie die overwinning van Céline Dion ook nog eens terug horen uit 1986. Ik heb alleen maar ja's gezien. En Michiel stuurt ook nog. Zeker Céline spelen, My Guilty Pleasure. Hopelijk geen volk in onze winkel dan. En dan, als er wel volk is, in de Club van Nostalgie mag dat allemaal.

0: blijft zomers weer. De temperatuur gaat weer omhoog gaan volgende week. En daarom vanaf aanstaande maandag hier bij Nostalgie. De Summertime Top 1000. Dat wordt zo tof. Nostalgie. Nog een berichtje van Dennis Meijer. Hij stuurt... Hey Alexandra, onze dochter Kat gaat vanaf september studeren in Genève. Ze kijkt er al naar uit. Ik heb ook even gevraagd wat ze dan gaat studeren. International Business Management. Dan zit je in Genève wel goed, denk ik. Heel veel succes voor de dochter, Dennis. En onze vakantiereporter Ellen Petrie is ondertussen weer op Brussels Airport. Benieuwd wie ze daar gaat steken voor een babbel. Je hoort haar na Alphaville en Fleetwood Mac.
1: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Krevel. Deze zondag profiteer je nog beter van de solden bij Krevel. Al onze winkels zijn dan open met de beste aanbiedingen op heel wat producten.
4: Krevel, leef beter.
5: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging 25% korting.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Triploin. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mal. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
8: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
9: In Walibi!
10: Tot en met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
11: Ze zijn officieel geopend.
12: This is a mosselen van Lunch Garden.
11: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté voor €18,99. Lunch Garden.
13: Salons, relaxen, boksprings, eetkamers, tafels en stoelen en accessoires. Bij Meubleta hebben we het allemaal. Met deze maand de waanzinnigste soldenpromoties. Meubleta maakt van je huis een thuis. Bekijk ons aanbod op meubleta.be of laat je in onze showroom inspireren door de allernieuwste interieurtrends. We zijn enkel op donderdag gesloten. De scherpste prijzen, een correcte service, een eigen leverdienst. Meubleta. Meubleta. De meubelzaak in de Noorderkempen.
14: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
15: Nu zomersolden met kortingen tot 50%. Zondag 5 juli, open tot 18 uur.
14: De nieuwe BR. Berensterk in jouw kledingmerk.

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Het grote nostalgie reisbureau.
3: Met Alexandra.

0: Van binnen voelen we ons forever young. S'morgens soms iets minder. Zeker na een korte nacht. Als 2K is. Alphaville.
1: Ribbe de Bie met Petri.
0: Ja, en vakantie, dat betekent ook drukke luchthavens natuurlijk. Als je vertrekt op Brussels Airport, dan kan je daar onze toffe en knappe reporter Ellen Petrie tegenkomen. En Ellen heeft blijkbaar 3 enthousiaste jongeren gestrikt op de luchthaven. Ik ben heel benieuwd waar de reis naartoe gaat.
2: Jullie gaan op vakantie?
3: Zeker en vast.
2: Alright, en jullie hebben er zin in en broodjes bij. Met hoeveel zijn jullie? Kom eens bij mij staan.
4: Met 5.
2: Met 5 en die andere 2 mogen er ook bij. Wie ben jij?
4: Ik ben Lara. Hallo.
2: Lara?
5: Ik ben Nathan.
2: Nathan?
5: Alex.
2: En Alex. Jullie gaan naar Ibiza?
4: Tenerife. Almost, oh. Almost.
2: Oh, oh, oh. En wat brengt jullie hier? Zijn jullie allemaal 1 grote groep familie, vrienden?
4: Dat is mijn broer, dat is mijn vriend. En dan mijn papa en mijn stiefmama lopen hier.
5: Die zijn weggelopen.
2: Maar die gaan ook mee. Dus het is niet echt alleen onder...
4: Nee. Maar we zoeken ons weg wel met ons 3 een keer naar het strand en naar de club. Dus,
2: En naar de club? Dus, en hebben jullie dat al gedaan? Is dat de eerste keer dat jullie zo weggaan?
4: Nee, vorig jaar zijn we ook geweest.
2: Je hebt geen vriendinnetje dat je meeneemt?
5: Nee, nog niet. Misschien ooit.
2: En jullie zijn al lang een koppel?
6: 2 jaar, bijna.
2: Oké, okay, en wat hebben jullie zo nog eigenlijk meegemaakt? Want het komt heel goed overeen. Hè?
4: Ja, we zijn heel goede vriendjes. Dat is echt ook leuk, want mijn vriend en mijn broer komen elkaar goed overeen. Ze lijken ook een beetje op elkaar. Dus nee.
2: Ja, die oogstjes en zo.
4: Ah, wel ja, maar nee, wij komen echt super goed overeen. Dus dat is kei plezant om met z'n allen op vakantie te gaan. Hè?
2: En waarom gaan nog altijd de ouders mee? Is dat om financiële redenen of is dat gewoon... Ja. Wel leuke ouders eigenlijk.
4: Wij hebben wel grappige ouders. Ze zijn wel heel grappig. En ook ja, natuurlijk financieel, dus gemakkelijk. Hè.
2: En jullie gaan naar een hotel of een huis?
6: Een all-inclusive resort. Dus een hotel.
2: Chili Willy. En is dat ook in het eten dat je zegt, ik eet 's morgens keiveel, 's avonds en 's middags? Of is dat vooral gewoon de drank die wel interessant is?
6: Nee. Dat zeker.
4: Maar we zullen ook altijd wel een paar dagjes zoiets gaan doen. Zoals vorige keer hebben we een autootje gehuurd. Zijn we echt met de auto gaan rondrijden op Tenerife. Dat was ook kei tof. Dus het is niet heel thuis chillen.
2: En zijn uw ouders daar dan altijd bij? Of hebben uw ouders zoiets? Wij gaan met 2 iets doen en jullie trekken uw plan?
4: Vorig jaar was mijn papa alleen bij ons mee. En nu heeft hij zijn vriendinneke. Dus misschien dat hij nu wel gaat zeggen van... Nu gaan wij met z'n 2 wel iets meer gaan doen. Dat gaan we moeten zien.
2: Kan dat horen. Hè? Ik denk het wel. Ze zien er wel heel cute uit samen.
4: Ja, ze zijn heel content.
2: Maar ik wens jullie een fantastische vakantie.
6: Dankjewel.
2: Samen met uw papa en zijn nieuwe vriendin.
4: Ja, inderdaad.
2: En het zou leuk zijn, moesten jullie terugkeren en dat ik de wilde verhalen kan horen. Hè?
4: Vorig jaar kunnen overtreffen. Dan zat dat...
2: Ja, maar vertel eens, wat is er vorig jaar gebeurd? Ja,
4: ik denk dat hij minstens 2 flessen wat achter de bar had meegepakt. In zijn broek dan, met zijn shirt erover, zo uit de club. Maar je mocht in Tenerife niet dronken of met drank over straat lopen. Hè? Dus we zijn zo aan het wandelen. Opeens zien wij politie iets verder. Ik weet niet, maar we hadden allemaal keiveel gedronken. Hè? We beginnen allemaal zo, we hebben hier flessen. Opeens laten we al die flessen voor die politie vallen. En vanaf dan is het blackout. We hebben geen idee meer wat er is gebeurd.
2: Maar dat is een mooi verhaal. En dan is het blackout. Puntje. Ah wel, ik wens je nog heel veel plezier.
6: Dankjewel. Dankjewel.
2: Geniet ervan, hè. Joe.
7: Je vakantie leg je vast in een fotoboek van smartfoto.be.
8: Schat, toont eens die foto van mij met die kwal.
7: Een souvenir van je congé? Check smartfoto.be.
9: We are music.

0: straks nog leuke tips waar je naartoe kan in Zwitserland.
1: Straks bij Nostalgie.
0: Ja. Wat zijn trouwens de weersvooruitzichten in Zwitserland? Dat ga ik zo meteen ook eens checken. Crowded House krijg je na het nieuws met Weather With You.
2: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen. Waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows. Allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.
3: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
4: Solden bij Zalando.
5: Wat doe ik aan voor die barbecue?
4: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
5: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
4: Ja, die look, dat komt helemaal goed. Solden bij Zalando.
2: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie, met levering en installatie aan huis. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
6: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
7: Wauw, de grootste schommel van de wereld!
6: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
8: Bellewaerde!
6: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
9: DSM. Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
10: DSM Keukens.
9: Altijd open op zondag.
11: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
12: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Uh-huh. Ik wil een correcte prijs uh-huh. en ik wil echte service.
13: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maak hiervoor in Ronse. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
12: Echt?
13: Echt waar?
11: Makri in Ronse. Interieurs met advies. In Ronse of op makri.be. Nu solden bij Makri.
0: Nostalgie. Het is 3:45. Goedemorgen. Het nieuws met Bart van Langhoven. En als je een masterdiploma haalt, dan vind je blijkbaar sneller een job.
14: Dat staat toch in het schoolverlatersrapport van de VDAB. Opvallend, ook tuinaanleggers en vrachtwagenchauffeurs die geraken zonder dat ze lang moeten solliciteren aan een nieuwe job. Ze scoren ook beter dan bijvoorbeeld biologen of geschiedkundigen. Je kan trouwens al een opleiding volgen tot vrachtwagenchauffeur vanaf het vijfde middelbaar. Dus eigenlijk nog voor je je rijbewijs kan halen. Al maar meer mensen reizen met de trein naar het buitenland. De NMBS verkocht vorig jaar 1,6 miljoen tickets en vergrootte ook het aanbod. Het zijn er nu 6000 bestemmingen in 15 Europese landen. Een duizendtal bereik je zelfs binnen de 6 uur sporen. Veel mensen zien die trein als een duurzamer alternatief voor het vliegtuig. Je kan ook comfortabeler reizen naar die grote steden dan met de auto bijvoorbeeld. Parijs, Londen, Amsterdam en Berlijn zijn de populaire treinbestemmingen. Maar ook Tsjechië, Oostenrijk, Italië en Spanje, die zitten in de lift. De man van 45 die in de Noord-Duitse stad Stade 6 medewerkers doodschoot en een jeugdinstelling, die zou die aanslag bewust hebben gepland. De regionale omroep schrijft dat de man met een geweer of een geweer met vuurpatronen kocht een week voor de schietpartij. De verdachte is de vader van een baby die in de jeugdinstelling verblijft. Zorgverleners hadden zijn kindje bij hem weggehaald omdat een dokter vermoedde dat de baby geregeld doorheen werd geschud. Op de dag van de aanslag was er een rechtszitting in de jeugdinstelling over haar voogdij.
1: Nostalgie weer.
14: Deze namiddag droger met opnieuw zonnige periode bij 21 tot 25 graden. Morgen aangenaam zomerweer met veel zon en 20 tot 25 graden opnieuw. Het weekend dan, zaterdag schijnt de zon volop, maximaal tot 27 graden. Zondag wolkenvelden met wat regen in het noorden en het oosten. 22 graden aan zee tot 26 elders. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
2: Volgende week start jouw zomervakantie pas echt.
1: Met de Summertime Top 1000. Luister maandag vanaf 9 uur. Nostalgie. Het grote Nostalgie Reisbureau.
15: Met Alexandra.
0: Ja, heerlijk weer en de Summertime Top 1000 vanaf maandag. Dat wordt super. En dan nog op reis gaan. Op de radio. Zwitserland, daar zitten we nog steeds. Zometeen meer. Naar de Funyon Cannibals in Crowded House.

zomer 2026 is er nu al één om nooit te vergeten. Het WK, de hittegolf die we al gehad hebben en het woord weer, waarom dus fantastisch mooi weer. En de reis rond de wereld hier bij Nostalgie, met natuurlijk ook de allerbeste muziek, want die blijft er altijd. Ik heb nog tips gekregen over Zwitserland. Daar zitten we nog tot 12 uur. Van Hilde de Sutter, die stuurt Zwitserland. Het museum Chaplin's World in Corsier-sur-Vivet. Dat is in de buurt van Montreux. Prachtig privéwoning van Charlie Chaplin kan je daar bezoeken. In een parktuin met zicht op Lac Le Mans. En in de studio's op het terrein kan je rondwandelen in de decors van zijn bekendste films. Dat lijkt me ook wel eens iets tofs om te doen. En Michel Deneuve heeft ook fantastische herinneringen in het Canton Wally, daar heb je het prachtige Dal Val d'Anivière. Dat is het hoogst bewoonde dorp op 2000 meter hoogte. Dorp Chandolin. Maar 80 mensen wonen daar. Het is ook een heel knus wintersportgebied. En in de zomer prachtige berghutten. Met tochten boven de 2000 meter. Hij gaat er al naartoe vanaf zijn zesde jaar. En al zijn kinderen hebben daar ook allemaal leren skiën. Dus ik onthoud Chandolin. Goed in de winter en ook in de zomer. Dankjewel voor die fantastische tip. En Zwitserland, dat doet mij ook denken aan dit. Een koekoekslok. Ik was daar zo gefascineerd door als klein meisje. Wat niet thuis, maar als ik ergens was waar ze het wel hadden, zat ik echt te wachten tot die koekoek verscheen. Er is nu een moderne versie. Die heb ik thuis op het toilet staan. De Swisherbox. Met het geluid van vogeltjes. Het is heel relaxerend, kan het iedereen aanraden. Alleen, het is niet Zwitsers, het is Duits. Maar bon, het doet me wel een beetje aan Zwitserland denken. Fool's Garden komt eraan, naar deze Pink. And What About Us?

0: Ik had het daarnet over Val d'Anivière, de moeite om te bezoeken in Zwitserland. En Peter Cassie heeft een foto gestuurd, die is daar ook geweest. Een foto van hemzelf met een koe. Een koe heeft daar blijkbaar zijn zweet afgelikt. Die doen dat natuurlijk voor de zouten daarin. Het is wel een heel grappig zicht. Dus je kan daar ook koeien tegen het lijf lopen die dan je zweet willen aflikken. Ik geef het maar mee. Onze Kim Muilaert is ook al op reis geweest in Zwitserland. Heel enthousiast is ze daarover. Al heeft ze er ook doodsangsten uitgestaan. Hoe dat gekomen is, dat hoor je na Golden Earring en Sister Sledge.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Code
3: Yellow! Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
4: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
5: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
4: Echt?
5: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
4: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
5: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
4: Maar ja, dan moet jij toch...
5: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
4: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
6: Bij Alternate natuurlijk. Solde gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel. Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.

0: Frey stuurt in de Nostalgie-app. Dat maakt het goed, Golden Earring. Wat een verkeer weer. Ik denk dat Holland ook in verlof is. Ah ja. Nederland is weer misschien ook vakantie. En ja, dat zorgt natuurlijk weer voor veel verkeer onderweg. Sterkte daar en geniet ondertussen verder van onze reisverhalen en de muziek. Want we zitten in Zwitserland in onze reis rond de wereld. En mijn toffe collega Kim Muilaert, die is altijd te vinden voor nieuwe avonturen. Soms ook heel hilarisch. Ik laat het haar jezelf vertellen.
1: Hela, ik hoorde dat het over Zwitserland gaat. Dat is echt een prachtig land, vol bergen en meren. Helaas ook een heel duur land. Vergeet zeker je 4G niet uit te zetten als je naar daar gaat. Of je krijgt een gepeperde rekening voor je internetgebruik. Maar wij zijn er al vaak geweest, want we hebben daar vrienden wonen in Fribourg. Dat is niet ver van Bern. Waar we elk jaar ook kerstmis vieren met 5 kilo raclettekaas. En vorige zomer zijn we voor het eerst naar daar geweest met de motto. Want die bergpassen in de Alpen, dat is zo indrukwekkend. Voor mij was het de eerste keer met de motto in de bergen. Dus ik deed echt in mijn broek, dat was niet normaal. De eerste dag belanden we op de Sustenpass al in de mist. Dus dan moest ik afdalen, letterlijk met 0 meter zicht voor mij. En ik was ook zo de slak van de groep in de haarspelbochten. Ik werd zelfs de hele tijd ingehaald door andere motards. En op 1 afdaling was er zelfs een fietser die mij passeerde. En 's nachts in mijn bed leg ik nog altijd die bochtjes te oefenen. 1 keer zelfs met zoveel overtuiging dat ik uit mijn bed gevallen ben. Dus dat was een onvergetelijke reis. Vooral door de prachtige landschappen natuurlijk. Als je eens kan gaan naar Zwitserland om te wandelen, te fietsen of met jouw motto, doe het zeker. Ga naar die Alpen in Zwitserland.
0: Dat is toch weer typisch zo onze Kim Muilaert. Ik zie het voor mij. En dan valt ze uit haar bed omdat ze die bochten nog steeds aan het oefenen is. Met de motto, het is een avontuur in Zwitserland.

0: toffe samenwerking tussen Janet Jackson en de geweldige Herb Alpert. Diamonds uit 1987. Laatste dingen over Zwitserland. Daar belanden we. Zij hebben beland om 9 uur. En straks een nieuwe bestemming zoeken samen met Marcia. Maar ik heb nog een hele toffe tip meegekregen van luisteraar Roxy. Als je zo'n beetje opziet tegen taalbarrières, dan heeft hij echt wel iets heel tofs. En dat wil ik nog meegeven. Clouseau krijg je ook. En Milo, dat is 2 keer een artiest van bij ons.
1: En Erwin, wat brengt het weer?
2: Wel, Veronique, het wordt snikheet. Je kan spreken van een echte hittegolf.
3: En ook een golf vol hits.
4: Zomerhits.
3: Je zomer start pas echt met de Summertime Top 1000.
4: De 1000 zonnigste, vrolijkste
3: en meest meezingbare hits. De Summertime Top 1000. Vanaf maandag bij Nostalgie. Luister
4: en je bent op vakantie.
5: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena, 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat clubkaart.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Voilà, hè, ons nieuwe keuken, helemaal op maat.
8: Amai, schoon.
7: Ja, ja.
8: En dat paste binnen jullie budget?
7: Man, nee, zot, we gaan ons huis moeten verkopen.
8: Mm, slim.
7: Prachtige keuken, hè.
8: Ja.
9: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
10: Eggo Keukens.
9: Nu solde tot 30% korting.
11: Krevel.
12: Deze zondag profiteer je nog beter van de solde bij Krevel. Al onze winkels zijn dan open met de beste aanbiedingen op heel wat producten.
11: Krevel. Leef beter. Adventure is everywhere.
13: Kom naar de solden.
14: Nee, solden.
13: Solden?
14: Een S solden bij AS Adventure.
13: AS, dat is ook al mijn S.
14: Ja, solden bij AS Adventure.
13: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
14: Nee, het is solden.
13: Zitten.
14: En zondags open.
13: Nu zondags open. Moet je op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
11: AS Adventure.
15: Knaldi.
16: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
17: Haal diep adem. Stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden
18: in Walibi!
19: Tot en met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
20: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
21: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
20: In Libelle naar...
21: De 5 beste looks van nu.
20: In Feeling of naar...
21: De hotste adresjes in je buurt.
20: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
22: Bij Meubelen Verbergmoes vind je een zeer ruim aanbod kwalitatieve tuinmeubelen. Of je nu een klein terras hebt of een ruime tuin met zwembad, bij Verbergmoes vind je de tuinmeubelen waarnaar je op zoek bent. Ontdek nu onze solde op de tuinmeubelen bij Verbergmoes in Sint-Gilleswaas en Temse.
23: Op je Dr. Martens de 90s herbeleven? Luister naar Nostalgie 90s en Nillies via onze app of op nostalgie.be. Het grote Nostalgie Reisbureau.
24: Met Alexandra.

De Nobelprijs kan je niet winnen, maar morgen wel een fantastische trip naar Parijs. Bij Veronique en Sander in de ochtend, hun laatste ochtend voor de vakantie. Ze spelen morgen de grote finale voor die trip met twee finalisten live in de studio. En ik heb nog een leuke vakantietip van luisteraar Roxy als het over Zwitserland gaat. Als je dus opziet tegen de taalbarrière, dan is Intersoc misschien iets voor jou. Dat is een Vlaamse vakantieorganisatie met hotels in verschillende regio's in Zwitserland, waaronder St. Moritz en Zinal. En je wordt daar dus in het Nederlands geholpen. Er zijn Nederlandstalige wandelgidsen en je geniet ook tegelijkertijd van al het moois dat de Zwitserse Alpen te bieden hebben. Dat is natuurlijk ideaal, hè? Als je zorgeloos van Zwitserland wil genieten en gewoon in je eigen taal. Dan is er Intersoc. Dankjewel, Roxy, voor die zeer, zeer interessante tip. Eén nummertje en dan ga ik samen met Marcia op zoek naar de volgende bestemming voor onze reis rond de wereld.

0: Dag Marcia.
1: Hi.
0: Ik bedenk net iets, ik zei het je net, hè.
1: Ik ben nog niet zo vaak in Zwitserland geweest, maar wel
0: in de buik van mijn mama.
1: Jij bent als foetus of baby op reis gegaan naar Zwitserland.
0: Inderdaad, 2 maanden zwanger denk ik dat mijn mama was. En ze had dat niet gezegd tegen mijn bomma, want die was er ook bij. En dan zou die ongerust geweest zijn. Dus.
1: Maar
0: ik zat in de buik, ik ben zelfs op de bergen geweest, in de sneeuw. Voilà. Nog een tip voor Zwitserland van iemand die dat stuurde. Je stafkaart, daar moet je voor opletten. Want wij hebben het gehad dat een berggeit die voor de helft heeft opgegeten.
1: Oh, dat meen je niet. Daar sta je dan.
0: Daar sta je dan, inderdaad. Maar het is een fantastisch land. Winter en zomer. Het hoogst bewoonde dorp is Chandolin op 2000 meter. Je kan er naar het Montreux Jazz Festival. Deze zomer ook naar een Barbie Doll Festival voor de Barbie-fans.
1: Leuk.
0: En zwemmen in de meren en zo. Hè.
1: Oh, prachtige natuur.
0: Heerlijk. Heel tof. Maar het is tijd om afscheid te nemen van Zwitserland.
1: Ja, we gaan voor een nieuwe locatie gaan. Mag ik gooien?
0: Ja, jij mag gooien. Jij mag gooien en ik ben heel benieuwd waar we gaan terechtkomen.
1: Ja! Niet, we gaan naar Cuba.
0: Oh, ik was nog aan het zeggen daar straks. Ik ben benieuwd wanneer we eens in Zuid-Amerika gaan terechtkomen.
1: Maar kijk, we zitten los in Cuba. Dus laat maar komen, die verhalen.
0: Exotisch. En met heel veel...
1: Oeh, ja, sfeer en dansen, hè.
0: Sfeer en dansen, zeker, hè. Zeker en vast. Jouw verhalen over Cuba, stuur ze nu al maar in de Nostalgie-app. Marcia en iedereen hier, we zijn allemaal zeer benieuwd.
1: Yes.
0: En we gaan eruit met Roxy Music voor 12.

0: Straks, bij Nostalgie.
1: Vier op de 80's Nostalgie, nog een beetje voortier. Culture Club komt eraan bij jouw lunch.
2: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
3: Joehoe!
4: De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
6: En ook uw budgetvakantiepech?
5: Wat?
6: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt je budgetvakantie pret in het water en wordt het budgetvakantie pech.
5: Oh nee.
6: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
7: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radion.
8: Even bollen. Iedereen moet het weten.
9: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En extra groot voordeel op onder andere Dove en Axe. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
10: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
11: Promo koken.
12: Wat wordt het vandaag?
10: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
12: Oh, dat is een makkie.
10: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
13: DSM. Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
14: DSM Keukens.
13: Altijd open op zondag.
15: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
16: Volkswagen.
17: Ze zijn officieel geopend.
18: This is a mosselen van Lunch Garden.
17: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté voor €18,99. Lunch Garden.
19: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcasts. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.
20: Play Kinepolis presenteert de Ik heb het ondertussen wel wat gehad met je voetbalzomer. Dus wilt je liever geen bal op hun tv? Check dan onze vele topfilms, zoals Marty Supreme met Timothy Chalamet.
21: Hela, dat is toch met pingpongballen?
20: Ja, en dan?
21: Ja, geen bal had een gezicht.
20: Oké, kijk dan naar balvrije films, hè. Zoals Michael, Jumpers, de Super Mario Galaxy Movie, The Devil Wears Prada 2, Now You See Me 3, de Vlaamse topper Dust en nog veel meer.
21: Goeie bal.
20: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play of uw Telenet TV-box.
22: Wil je eindeloos strips lezen? Altijd en overal? Dat kan met strips.be. Lees duizenden strips op je tablet of smartphone, waar en wanneer je maar wil. Van de Kiekeboes tot Torgal, van Jommeke tot de Rode Ridder. Je vindt er meer dan 200 topreeksen voor jong en oud. Dus, zit je op de play of in een volle treincoupé? Ga naar strips.be en lees mee. Probeer strips.be nu 1 maand helemaal gratis.
23: Green. Energie Rebelli.
1: Nostalgie. Goedemiddag, 1 voor 12. Nieuws met Bart van Langenhoven. De 7000 studenten die momenteel bezig zijn voor hun toelatingsexamen geneeskunde.
24: En dat gebeurt op de Heisel in Brussel. Ze vullen de vragen opnieuw in, zoals vanouds, namelijk met pen en papier. En er gelden ook strengere regels rond gsm-gebruik en andere hulpmiddelen. Komt omdat 5 studenten vorig jaar probeerden te frauderen toen ze het examen aflegden. Zo'n 1880 studenten met de beste punten die mogen aan de opleiding geneeskunde beginnen. Morgen is er het examen voor tandarts, overmorgen voor dierenarts. Als je een masterdiploma haalt, dan vind je veel sneller een job, blijkt uit het schoolverlatersrapport van VDAB. Opvallend, ook tuinaanleggers en vrachtwagenchauffeurs geraken zonder dat ze lang moeten solliciteren vrij snel aan een job. Ze scoren beter dan bijvoorbeeld biologen of geschiedkundigen. Je kan trouwens al een opleiding volgen tot vrachtwagenchauffeur vanaf het 5e middelbaar, dus eigenlijk voor je je rijbewijs kan behalen. En in Vlaanderen noemen ouders een pasgeboren zoon of dochter het vaakst Olivia of Noah. Die namen blijven opnieuw de populairste. In Wallonië doet ook Olivia het goed. Voor jongens is dat Gabriel daar in Brussel. Geven ouders hun kerstverse baby's het vaakst Noor of Adam als voornaam. En soms laten we ons inspireren door bekende mensen zoals Shakira of Denzel. En op vlak van familienamen blijven Peters, Janssens en Maas in Vlaanderen de populairste. In Wallonië zijn dat Dubois, Lambert en Martin. En in Brussel Diallo, Bach en Barry.
23: Nostalgie weer.
24: Deze namiddag droog met opnieuw zonnige periode. Al kan er plaatselijk ook wat regen vallen. 21 tot 25 graden. Morgen aangenaam zomerweer met veel zon. En opnieuw tot 25 graden. Het weekend dan. Zaterdag schijnt de zon volop bij 27 graden. Zondag wolkenvelden met wat regen in het noorden en het oosten. 22 graden aan zee tot 26 elders. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Volgende week start jouw zomervakantie pas echt. Met de Summertime Top 1000. Luister maandag vanaf 9 uur. Nostalgie. Het grote nostalgie-reisbureau.
2: Met Marcia.
3: Altijd leuk, toch? Als de trips zo eens een stukje verder gaan. We gaan Cuba verkennen samen de komende 3 uur. Met de grootste hits erbij, wees maar zeker. Culture Club. Komt er

0: I Don't Wanna Love Her, Texas. Wie weet geraken we daar ook nog wel in de komende weken. Afhankelijk dan van waar het pijltje landt op onze wereldkaart. Deze middag zitten we in, zoals Gibson Brothers hier zingen, Quiero Bailar La Salsa. Cuba, ja hoor.
1: Reis rond de wereld.
0: Het land dus van de salsa onder andere. Maar haalt tegenwoordig vooral de kranten door de diepe economische crisis waarin het zit? Maar ik vind dat dus eigenlijk alleen nog maar meer drijfveer om dan eens te gaan kijken wat er net wel zo mooi en zo onvergetelijk en zo charmerend is aan een trip richting Cuba. Ik ben eigenlijk heel benieuwd of we iemand gaan vinden vanmiddag die ooit al in Cuba is geweest. En zo ja, wat heb je daar dan beleefd? Wat heb je daar gezien of gegeten misschien? Wat is jou daar ongelooflijk hard bijgebleven in het straatbeeld of aan de natuur? En waar moeten we zeker naartoe als we ooit in Cuba geraken en waarom? Hoe zijn de mensen daar? Dat vraag ik me ook wel eens af. Stuur het maar door in de Nostalgie-app jouw vakantieervaringen in Cuba. Dan maken we samen een zonnige minitrip deze middag met Gloria Estefan.

0: Show Me The Way. Lekker live deze Peter Frampton. Brigitte zou direct teruggaan naar Cuba, stuurt ze in de nostalgie-app. Ze is er al 5 keer geweest ondertussen. Je voelt je er meteen thuis, blijkbaar, in de jovialiteit van de mensen. De Cubanen zijn vriendelijke, heel open en warme mensen. En overal waar je komt speelt er wel iets van muziek, zegt Brigitte. Er wordt spontaan gedanst. Dus je hartje zit alleen al vol door de goede vibes daar. Oh, zalig. Ik ben super benieuwd hoe we daarnaast ons hartje ook onze ogen de kost kunnen geven in het mooie Cuba. Praat er gerust over mee, over jouw ervaringen daar in de nostalgie-app. En dan zorg ik ondertussen voor Passenger en Beats van Adamski en Seals meteen.
1: De poorten van Bellewaerde.

0: super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
1: Sterrenhotel of Sterrenhemel. Hoe je ook reist, Touring is er voor jou.
2: De successen van getalenteerde ondernemers vieren, zonder de mislukkingen te verzwijgen die ertoe leiden. Grote sociale bewegingen analyseren, politieke toespraken ontcijferen, duiken in luxe. Dat is alles wat Forbes te bieden heeft. Forbes, het nieuwe zakenblad van België. Afspraak op forbes.be of bij uw plaatselijke krantenwinkel. In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
3: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
4: Oh, dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
5: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maak hiervoor in Ronse. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in 1 keer opgelost, hè.
4: Echt?
5: Echt waar?
3: Makri in Ronse. Interieurs met advies. In Ronse of op makri.be. Nu solden bij Makri.
6: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
2: Nu zomersolden met kortingen tot 50%. Zondag 5 juli, open tot 18 uur.
6: De nieuwe BR. Berensterk in jouw kledingmerk.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: We zijn de hotspots van Cuba aan het ontdekken samen. Met de hulp van jouw verhalen en tips in de Nostalgie-app. Christophe Krauwels denkt meteen aan Baracoa, lees ik. Dat is aan het uiterste oostpunt van Cuba. Een prachtige kant van het eiland, zegt hij. Waar je helemaal tot rust kunt komen tussen de bananenplanten, de cacaobomen. En je ook niet veel meer hoort dan het geluid van zoemende kolibries om je heen. En je kan er ook nog eens je snacks vers van de bomen plukken, zegt hij. Avocado's, mandarijnen of misschien een verfrissende kokosnoot. Het kan daar allemaal. Instant heimwee, zegt hij. Naar een van zijn mooiste reizen in zijn leven. Merci om te delen, Christophe. Zo mooi. Wat het toch losmaakt eigenlijk. Hè? Zo eens iets verder kijken dan onder onze eigen kerktoren. Kijk er maar uit om nog meer te ontdekken over Cuba samen met jou. Doen we nog de hele middag hier bij Nostalgie. En tussendoor ook genieten van de muziek op het werk. Zometeen Inner Circle. En de Bangles zijn ook al mee. Met

0: Inner Circle. Rock With You. En ook al met Bee Gees. Strak in hun broeken en ook in hun harmonieën. Zoals we ze kennen dus, zometeen.
1: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be. De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateaudax met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateaudax.
2: Mannekes, heb je dat gezien?
3: Heb je wat gezien?
2: De grote zomerdeals bij Gamma.
4: Ja, ze doen
5: met kortingen.
3: Tot 50%.
2: En de bon in de folder.
3: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
6: Ook gezien.
2: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
6: Bompie, wij klussen mee. Yeah!
7: Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd stand-by, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
9: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
10: Promo koken.
11: Wat wordt het vandaag?
9: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
11: Oh, dat is een makkie.
9: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
13: 500?
12: Schatje, dat is 25 euro.
13: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's.
12: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
13: Allee, gracias, Kate.
14: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
15: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu de gekke solden bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
16: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
17: Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote Nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie.
18: Bus, cruise of vliegvakantie.
19: Reizen Lauwers.
18: Reis door ons hele aanbod op lauwers.be.
19: Reizen Lauwers.
17: Het grote Nostalgie-reisbureau.
20: Met Marcia.

de lichtstraaltjes uit de discobol om je heen met Bee Gees. Night Fever. Onderweg naar vind ik toch wel de beste Backstreet Boys song aller tijden. Ik ben benieuwd of we elkaar daarin kunnen vinden zometeen. Komt eraan.

Ik weet niet wat het is met deze Backstreet Boys song, maar hij geeft me kippenvel. Elke keer opnieuw. Larger than life hier bij Nostalgie. Ondertussen ook al een berichtje van Lily Herman in onze app. Zij heeft een rondreis van haar leven gemaakt door Cuba. Prachtige stranden gezien daar. Onder andere Havana bezocht en het mausoleum van Che Guevara. Ook gezien daar hoe moeilijk ze het hebben nu. Schrijnende armoede op sommige plaatsen. Amper toerisme ook, maar de Cubanen blijven ondanks al dat blijven ze positief, zegt Lily. Zoeken voor elk probleem een oplossing. Een zeer hartelijk volk om mee om te gaan. En die hartelijkheid, die warmte en die positiviteit, dat zonnige karakter, dat hoor en voel je ook in hun muziek. Ik ga hier teruggrijpen nu naar een herwerking die je misschien wel kent van de Buena Vista Social Club. Muzikantengroep uit Cuba. Razend populair daar. Zorgde een goede 20 jaar geleden voor deze zwoele, zonnige remake van Clocks van Coldplay. Heeft instant goesting in de zomer, toch? Hebben ze dus herwerkt met de toestemming van Chris van Coldplay en de rest van de band natuurlijk. En Coldplay zou Coldplay niet zijn als ze er geen goed doel mee zouden steunen ook met die song. Alle opbrengsten gingen uiteindelijk naar verschillende projecten rond klimaatbescherming. Een topic dat bij die mannen heel na aan het hart ligt. Hier zijn ze nog eens met Speed of Sound.

0: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
1: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor 749 euro. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
4: Salons, relaxen, boksprings, eetkamers, tafels en stoelen en accessoires. Bij Mubleta hebben we het allemaal. Met deze maand de waanzinnigste soldenpromoties. Mubleta maakt van je huis een thuis. Bekijk ons aanbod op mubleta.be of laat je in onze showroom inspireren door de allernieuwste interieurtrends. We zijn enkel op donderdag gesloten. De scherpste prijzen, een correcte service, een eigen leverdienst. Mubleta. Mubleta. De meubelzaak in de Noorderkempen.
5: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze zomerpuzzels.
6: Zeevogel in 5 letters. Ja, meeuw.
5: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer zomer. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.
7: Word wakker aan het water. Kom tot rust in de natuur. Of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
8: Fit idee.
9: Nu tijdens de solden stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen.
8: Fit idee, fit idee.
9: Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts 1199 euro. Dus haast je naar
8: Fit idee, fit idee.
9: Voor alle zitmeubelen moet je bij Fit idee zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen.
8: Fit idee.
10: In Assen, Bornem en Lubbeek. Bij ons zit je goed.
11: Sterrenhotel of sterrenhemel. Hoe je ook reist, Touring is er voor jou.
12: Nostalgie. Zo is het al 1 voor 1. Nieuws met Fraukje Kaljon. En Fraukje, jij hebt meer duidelijkheid over de slachtoffers van die zware brand op Linkeroever.
13: Ja, de 5 dodelijke slachtoffers van de zware brand in een appartementsgebouw zijn 5 vrouwen. 4 van hen woonden in het gebouw, 1 vrouw was op bezoek. Ze worden nog volop geïdentificeerd. Voor 3 slachtoffers is dat al gelukt. Het gaat om vrouwen van 54, 80 en 93 jaar oud. Bij het drama vielen ook 16 gewonden. Intussen mochten de eerste bewoners weer naar huis. Wie dat nog niet kan, wordt opgevangen in hotels. En rond deze tijd krijgen ze ook meer duidelijkheid. Elk jaar worden tientallen kinderen en jongeren uit Nederland seksueel uitgebuit in ons land. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlandse Centrum Kinder- en Mensenhandel. Het gaat vaak om jonge meisjes die over de grens worden gebracht en gedwongen worden tot seks. De afgelopen 2 jaar gaat het om 125 slachtoffers, waarvan 99 in ons land en 26 in Duitsland. Vooral in Antwerpen is er een groot probleem met tienerprostitutie. En bij het festivalpark Rockwerchter controleert de politie dit jaar strenger op drugs. Festivalgangers worden nu gecontroleerd als ze toekomen op de camping. Vroeger was dat vooral op en rond het festivalterrein. Zo wil de politie een duidelijk signaal geven en de drugs makkelijker opsporen. Het heeft ook effect. Bij de eerste controles werden al verschillende mensen betrapt met cannabis, cocaïne en ketamine. En rond deze tijd start Rockwerchter echt met het eerste optreden van Young Yellow.
14: Het weer met Erwin Franks.
15: Het is op heel wat plaatsen bewolkt. Hier en daar valt er nog lichte regen of motregen. Aan zee wordt het stilaan droger en verschijnt de zon. Later vanmiddag gebeurt dat ook in de rest van Vlaanderen bij 23 graden. Morgen en de komende dagen schakelt de zomer een versnelling hoger. Bij veel zon blijft het overal droog en aangenaam warm. Ideaal zelfs tot 25 graden. In de loop van volgende week blijft het zonnig, maar het wordt wel alsmaar warmer tot 30 graden.
16: Volgende week start jouw zomervakantie pas echt. Met de Summertime Top 1000. Luister maandag vanaf 9 uur. Nostalgie. Het grote nostalgie reisbureau.
17: Met Marcia.

Saturday Night, License to Kill uit de Timothy Dalton era eind jaren 80. Ondertussen is er alweer een nieuwe zoektocht bezig naar een volgende James Bond. Ik lees hier dat er deze zomer een nieuwe auditieronde op de planning staat. Dus wie weet horen we het binnenkort misschien al, hè, wie er voor de komende jaren in die beroemde 007 smoking mag gaan kruipen. Voor nu mag je eigenlijk gewoon in je soepelste handenklapmodus gaan staan. Het gaat goed van pas komen, denk ik, met Pharrell.

0: John Secada, Just Another Day. Een dag met veel vakantieherinneringen aan Cuba in de nostalgie-app. Ze stromen aan een mooi tempo binnen, dank je wel daarvoor. Ook Chris Ooms onder andere is er geweest. Prachtige rondreis gemaakt daar. Veel gezien, van Havana tot de Vinales-vallei. Maar ze is ook zeker niet vergeten dat er ook heel veel armoede is daar in Cuba. Chris had een doos balpennen bij, zegt ze, kleurpotloden meegenomen en ook hotelzeepjes om uit te delen aan de kinderen die ze tegenkwam. En hoe blij en dankbaar dat ze daarmee waren. Dat zal ze nooit vergeten. Voor ons allemaal doodgewoon, maar voor hen, ik weet niet hoe belangrijk. Heel mooi om Cuba te leren kennen met al haar schoonheden en imperfecties. Laat maar gerust weten in de Nostalgie-app wat jij er al hebt beleefd tijdens je vakanties. En dan zorg ik ondertussen dat jij zingend door die donderdag vliegt met Duran Duran en Barry White. Ook alle zekerheid straks.
1: Motorpech in Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

Een donderdag met een brommende Barry White in je oren. Dat is toch altijd nog net iets beter, zeker. You're the first, the last, my everything. Ondertussen nog een tip van Leen Koutrails in de Nostalgie-app. Als je ooit een rondreis zou maken door Cuba, probeer dan om een kamer te huren bij de lokale mensen daar, zegt ze. Dat doen ze daar al lang voor het concept Airbnb zelfs een hype werd. Het is gezellig, sfeervol en je leert de taal ook een stukje. En het is de beste manier blijkbaar om echt kennis te maken met de Cubaanse eetcultuur. Lekker mee eten met wat de mama des huizes gekookt heeft. Leen heeft zo de lekkerste ropa vieja in haar leven gegeten. Ik heb het even opgezocht voor jou. Dat is een traditionele stoofpot van rundvlees. Straks de mama, de moederkloek van de soul. Ze komt eraan na TLC. What a

0: Queen of Soul erbij, Aretha Franklin. I knew you were waiting. Zometeen prikken we nog eens door naar Brussels Airport. Want mijn collega Ellen heeft daar iemand kunnen strikken, blijkbaar, die wel heel graag naar zijn werk komt. Daar gaan we alles over uitzoeken. Aan Nena en Kim Wilde.
1: En Erwin, wat brengt het weer?
2: Wel, Veronique, het wordt snikheet. Je kan spreken van een echte hittegolf.
3: En ook een golf vol hits.
4: Zomerhits.
3: Je zomer start pas echt met de Summertime Top 1000.
4: De 1000 zonnigste, vrolijkste
3: en meest meezingbare hits. De Summertime Top 1000. Vanaf maandag bij Nostalgie. Luister
4: en je bent op vakantie.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Wat wordt het vandaag?
5: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
7: Oh, dat is een makkie.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting.
9: Ego Keukens.
10: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
11: Joehoe!
12: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
13: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
14: Wow, de grootste schommel van de wereld.
15: En een avonturenparcours.
13: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
16: Bellewaerde!
13: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
17: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging, 25% korting.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateaudax met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateaudax.
10: Kom nu naar de solden bij Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas en geniet van onweerstaanbare kortingen. Tuinmeubelen, bedden, kasten, zetels, tafels, stoelen. Tijdens de solden koop je extra voordelig. Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas en online.
12: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
1: Play Kinepolis presenteert de Ik heb het ondertussen wel wat gehad met je voetbalzomer. Dus wilt je liever geen bal op hun tv? Check dan onze vele topfilms, zoals Marty Supreme met Timothy Chalamet.
11: Hela, dat is toch met pingpongballen?
1: Ja, en dan?
11: Ja, geen bal had je gezegd.
1: Oké, kijk dan naar balvrije films, hè. Zoals Michael, Jumpers, de Super Mario Galaxy Movie, The Devil Wears Prada 2, Now You See Me 3, de Vlaamse topper Dust en nog veel meer.
11: Goeie bal.
1: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play of uw Telenet TV-box.
14: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
16: 30 ideeën voor pastaschotels.
14: In Libelle Lekker naar...
16: De 5 beste beleggingen van het moment.
14: In Trends of naar...
16: Belgische politiek achter de schermen.
14: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
13: Een dag

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Het grote nostalgie reisbureau.
3: Met Marcia.

0: Halleluja, ontzettend lekkere baslijn uit de 80's onderweg met Level 42. Maar eerst de sfeer nog eens opsnuiven op Brussels Airport.
1: Ribbe de Bie met Petri.
0: Nou, onze reporter Ellen loopt daar de hele zomer lang rond. Op zoek naar de leuke verhalen en plannen die jou en mij op het vliegtuig zetten deze zomer. Maar soms geraakt ze ook al eens behind the scenes. En dat is ook altijd wel tof daar op de luchthaven. Als het goed is, heeft Ellen nu iemand van Brussels Airlines aan haar microfoon. Iemand met toch wel een toffe job, blijkbaar.
2: Pieter-Jan, jij werkt voor Brussels Airlines. Vertel mij er alles over.
3: Ik werk inderdaad bij Brussels Airlines. Ik ben events en partnership expert. Ik werk dus in het partnerships team. En ik ben verantwoordelijk voor alle events die extern gaan en alle partnerships die we doen met onze partners.
2: En events, dan denk ik al direct Tomorrowland.
3: Dat klopt.
2: Rode Duivels?
3: Ja, klopt. Zeker. Dat zit erbij. Dus Tomorrowland is ons grootste project als team. Daar hebben we heel veel verschillende touchpoints binnen het project. Ja. Doen we ook de party flights, maar doen we ook de zone op het festival. En nog zoveel meer.
2: Oké, even die party flights. Hè. Ja. Ik denk dat iedereen dat wel wil weten. Ja. Is dat echt zo heftig? Zoals dat
3: het is zeker en vast een party, maar het is niet een party zoals je het gewoon bent.
2: Hoe gaat dit? Jullie gaan die mensen halen overal ter wereld? Of hebben jullie bepaalde landen dat jullie mogen vliegen?
3: Nee, we hebben dus eigenlijk één toestel, dat is een Amare. Dat is ons toestel waar we de installatie in plaatsen. En daar hebben we eigenlijk per weekend een drietal, viertal vluchten die we plannen. En dat de mensen ook speciaal kunnen boeken via Tomorrowland. Dus de mensen weten dat ze op een party flight gaan zitten. En dat is met dat ene specifieke toestel dat we dat doen. En dan gaan we kijken welke DJ's dat we erop plaatsen met Tomorrowland. Soms zijn dat jonge talenten, soms zijn dat bekendere DJ's. En dan hebben we ook echt een feestje in de lucht.
2: Oké, die party. Sorry dat ik stoor, maar die party. Hoe ziet die eruit? Is dat de stoelen inklappen? Of hoe?
3: Nee,
2: en iedereen staat te dansen?
3: Nee, de stoelen klappen we niet in. De mensen blijven zitten. We rollen eigenlijk een DJ-boot in de galley, dat we zeggen. Dat is eigenlijk de gang tussen het keukentje en de cabin zelf. En daar staat dan de DJ te draaien. Die hits de mensen wel op. Ze mogen zeker bewegen met hun handen. Hè. Ze mogen echt wel wat sfeer maken. En eigenlijk in de overhead bins plaatsen we om de zoveel meter, om de zoveel cabins plaatsen we boksen. Vooraan en achteraan is een versterker voor een beetje bas te hebben. Ja. Dat is allemaal ook streng gereglementeerd. Dus dan moeten we zeker zien dat we daar qua safety, qua veiligheid in orde zijn.
2: En ook als we denken aan uitgaan, dan denken we toch ook wel een beetje aan drank of zo. Zijn er drankjes voorzien? Dat ze al een klein beetje in de sfeer kunnen komen?
3: Nee. We geven geen alcohol op de vluchten. En we vragen ook aan de passagiers om geen alcohol te drinken voor de vlucht. We kijken daar heel streng op toe.
2: En hoe kunnen we dat controleren? Ja, iedereen moet komen een test doen, een alcoholtest.
3: Ze moeten niet blazen, maar we hebben security mee aan boord. Die komt kijken aan de gate van, zijn er passagiers die eventueel unfit to fly zijn? Ja. Indien dat geval is, dan gaan die niet mee. Dat is heel streng. Het blijft een vlucht, er kan altijd iets gebeuren, een noodtoestand zijn. En dan moeten we echt wel kunnen ingrijpen.
2: Heb je er zelf privé ook wel voordelen aan gezegd? Oh, ik kan naar daar gaan of ik ken die een handtekening vragen. Ik weet niet hoe dat gaat.
3: Af en toe zijn er ook wel voordelen aan de job. En mag je wel eens mee naar het buitenland natuurlijk. Hè, voor Tomorrowland ga je dan mee naar die pizza bijvoorbeeld. Om dan daar alles in goede banen te leiden. En die DJ op te pikken die de volgende dag op de partyflight rijdt. Dus ja, absoluut. Het is een zeer fijne job.
2: Eigenlijk de job van uw leven, als ik het zo hoor.
3: Ik ga hier zeker niet snel vertrekken. Dat is een feit dat vaststaat.
2: Merci'tjes. Jojo.
1: Ellen Petri, live vanop Brussels Airport.
4: Nostalgie. Je vakantie leg je vast in een fotoboek van smartfoto.be.
5: Schat, toon eens je foto van mij met die kwal.
4: Een souvenir van je congé?

0: straks bij Nostalgie.
1: Jij zit hier zeker ook goed voor Prince. We gaan van Raspberry Beret doen, meteen naar je nieuwsupdate.
2: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
3: Nu bij Aldi, -27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
4: Nu bij Maxizo.
5: Hallo.
4: Het 3+1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
6: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
7: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
6: Echt?
7: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
6: O, dus niet gewoon een computer in een doos?
7: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
6: Maar ja, dan moet jij toch...
7: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
6: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
8: Bij Alternate natuurlijk. Solde gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel. Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
9: Hoogstraten aardbeien.
1: Nostalgie. Het is 2:03. Goedemiddag. Nieuws met Vrouwtje Kaljon. Jij begint met een zwaar verkeersongeval in het West-Vlaamse Avelgem, vrouwtje.
10: Ja, daar is een jonge vrouw van 24 omgekomen na een aanrijding met een ziekenwagen. De vrouw zat op een scooter en botste met een ambulance. De klap was bijzonder zwaar. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval precies kon gebeuren. Maar uit de eerste vaststellingen blijkt dat de ambulance niet prioritair reed en een normale snelheid had. De ambulancier was zwaar onder de indruk, maar verzorgde wel als eerste het slachtoffer. Een verkeersdeskundige onderzoekt nu de precieze omstandigheden. De 5 dodelijke slachtoffers van de zware brand in een appartementsgebouw op Antwerpen Linkeroever zijn 5 vrouwen. 4 van hen woonden in het gebouw. 1 vrouw was op bezoek bij haar moeder. De identificatie is voorlopig nog bezig. Voor 3 slachtoffers is dat al gelukt. Het gaat om vrouwen van 54, 80 en 93 jaar oud. Bij het drama vielen ook 16 gewonden. Intussen mochten de eerste bewoners weer naar huis. Wie dat nog niet kan, wordt opgevangen in hotels. En de paus zet 4 bisschoppen en 2 priesters uit de kerk. Ze mogen dus geen vieringen meer doen en huwelijken die ze voltrekken zijn niet geldig. De conservatieve priesters uit Zwitserland hebben al een lange tijd ruzie met het Vaticaan. Ze verzetten zich tegen de modernisering van de kerk. De priesters hadden 4 anderen tot bisschops vernoemd, maar enkel de paus mag dat doen. Het is de zwaarste straf die het Vaticaan kan geven.
9: Nostalgie weer.
10: Bewolkt met kans op lichte regen, deze namiddag vanaf de kust droger met opklaringen en zon en maximaal tot 25 graden. Morgen aangenaam zomerweer bij opnieuw 25 graden. Zaterdag volop zon tot 27 graden. En zondag wat meer wolken met af en toe een regenbui. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Volgende week start jouw zomervakantie pas echt. Met de Summertime Top 1000. Luister maandag vanaf 9 uur. Nostalgie. Het grote Nostalgie Reisbureau.
11: Met Marcia.

0: Leuk nieuws vanmorgen is, sta op met Veronique de Kok. Want volgende week, rond deze tijd, zit jij los in de zonnigste lijst van het jaar.
1: De Summertime Top 1000.
0: Ik heb het over de lijst die zomer en vakantie ademt. Zelfs met je voeten op je vertrouwde werkvloer of al wortels schietend op de Brusselse of de Antwerpse ring, ga jij het gevoel hebben volgende week dat je onder een strooien parasolletje ligt op een of ander paradijselijk strand. 1000 zonnige hits in totaal, 8 dagen aan een stuk. En wie weet win je er ook nog een leuke vakantietrip bij, want ons grote nostalgiereisbureau gaat gewoon door tijdens de lijst. Massa's kansen dus om ons te laten bijleggen voor je volgende trip. Vanaf nu maandag hier bij Nostalgie. En nu staan Blondie.

0: Ondertussen denkt Luc Oosterlink ook al terug aan zijn reis naar Cuba in de nostalgie. Hij heeft prachtige natuur meegemaakt daar. In Havana op zoek naar de bars waar Hemingway de schrijver kwam. En ook een paar lessen salsa genomen als hij er dan toch was om echt te leren dansen zoals de Cubanen dat doen. Zalig Luc. Straks mag ik ook al bellen met een ex-mol die Cuba hoog in zijn reisranking heeft staan. Ik ben benieuwd welke tips hij jou misschien nog wel kan geven. Het zal voor na Axel Red zijn en Alexis Jordan. Leuke beats.
1: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
2: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen. Hoe je ook reist, Touring is er voor jou. Touring, ga gerust op weg.
3: De successen van getalenteerde ondernemers vieren, zonder de mislukkingen te verzwijgen die ertoe leiden. Grote sociale bewegingen analyseren, politieke toespraken ontcijferen, duiken in luxe. Dat is alles wat Forbes te bieden heeft. Forbes, het nieuwe zakenblad van België. Afspraak op forbes.be of bij uw plaatselijke krantenwinkel.
4: Zit-idee.
5: Nu tijdens de solde stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen.
4: Zit-idee.
5: Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar...
4: Zit-idee.
5: Voor alle zitmeubelen moet je bij Zit-idee zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen.
4: Zit-idee.
5: In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.

0: heerlijk, deze Alexis Jordan, Happiness. En ik heb ook al Fiction Factory gereed staan voor jou en jouw portie Burbujas de Amor.
1: Reis rond de wereld.
0: Maar eerst gaan we nog samen verder in de schoonheid van Cuba duiken. Met iemand die toch al een knap stuk van de wereld gezien heeft ondertussen. Ik denk dan meteen aan Argentinië, waar hij 10 jaar terug tegen al mijn verwachtingen in ontmaskerd werd als de mol. Dag, Gilles van Bouwel. Goedemiddag.
2: Dag mensen, ja. 10 jaar geleden. Oh, ja, ja, echt lang geleden.
0: Het gaat snel met de tijd, het is niet te doen, hè, vriend.
2: Oh, ja, ja, zeker.
0: Man. Zeg, jij bent dus ook al in Cuba geweest. Gilles, wat is het eerste dat jou opviel toen je daar op wandelen ging door de Cubaanse straten?
2: Ja, het leukste... dus Cuba is een van mijn topreizen die ik ooit gemaakt heb. Eigenlijk is wel al even geleden. Maar het leuke daaraan was dat dat eigenlijk een land is dat vrij is van Amerikaanse invloeden. Dus je ziet daar in straatbeeld geen McDonald's of zo, grote ketens, dat is allemaal, dat is iets heel authentiek, waardoor je wel het gevoel hebt dat je zo terug naar de jaren 50 gecatapulteerd wordt of zo ook. En alle auto's, alle taxis die er rondrijden, zijn ook echt van die oldtimers. Ja. Dus dat geeft een heel speciaal nostalgisch gevoel.
0: Ja, ja, echt een nostalgisch gevoel. Ik zie het ook regelmatig terugkomen in de nostalgie-app van die oldtimers inderdaad. Daar was ik nog niet toegekomen om dat mee te geven. Leuk. Is er zo een plek in Cuba, Gilles, waarvan je zegt van goh, die moet je zeker op je to-do-lijst zetten? Het is een moeilijke keuze, veronderstel ik, maar ik ga het toch vragen.
2: Ja, ik herinner me dat wij het stadje Trinidad bezocht hebben, dat ik heel, heel erg schoon vond. Mm-hmm. Dat ligt eigenlijk ten zuidoosten. Maar dat is een allemaal gekleurde huisjes. Wat daar een heel, heel schoon beeld is en ook heel leuk is voor een foto's te nemen. Dus daar heb ik mij dat ik heel tof vond. En hebben we dan daaruit ook uitstap gedaan met paarden door de velden gecrossed en zo. Dus dat was eigenlijk echt... heel veel leuke uitstappen daar mogelijk ook.
0: Oh, echt de perfecte mix van mooie natuur, maar ook prachtige steden met de bijhorende musea en zo, die je ook wel zal hebben in Trinidad, veronderstel ik. Nu, Gilles, op reis gaan is ook de lokale eetcultuur ontdekken, vind ik een beetje, dat hoort daarbij. Wat is het opvallendste dat je hebt geproefd daar in Cuba? Daar ben ik wel eens benieuwd naar.
2: Ik denk dat daar krokodil gaat zijn. Oh. Dus wij logeerden eigenlijk altijd bij mensen thuis ook, heel vaak. Dus mensen die hun huis openstelden voor toeristen en die kookten dan. En die was ooit iemand die zei van, ik heb er nog een stuk krokodil in het diepvries liggen. Willen we dat klaarmaken vanavond? En heeft hij voor ons krokodil gemaakt. Dat was heel lekker trouwens.
0: Hoe moet ik...
2: Smaakt naar kip, malse kip.
0: Ah, oké, malse kip. En ook van textuur dan?

0: een beetje hetzelfde of toch iets anders?
1: Ja, het deed mij wel hard aan kip denken. Misschien heb ik ook gewoon kip gegeten. Nee, het is maar. Dat was wel een krokodil. Maar het was wel heel lekker.
0: Oké, we zetten het mee op onze checklist. De krokodilspecialiteiten daar eens gaan proeven in Cuba. Zeg, jij werkt ook mee, Gilles, achter de schermen bij de Mol ondertussen. In welk land zou jij graag zo nog eens geraken voor opnames in de toekomst?
1: Ach, ja. ik denk dat wij van de redactie uit altijd wel dromen van zo Japan bijvoorbeeld. Dat is iets dat heel mooi zou zijn. Cuba denk ik ook. Maar daar zijn we tot op heden nog niet geraakt, maar misschien in de toekomst wel natuurlijk.
0: Mogen we zo al iets weten over waar het volgende land naartoe gaat? Of is dat top secret?
1: Dat kan ik jammer genoeg niet zeggen. Nee, dat is nog geheim.
0: Ik begrijp het. We horen het wel wanneer het zover is. En dan gaan we met heel veel plezier kijken naar dat volgende seizoen van De Mol. Gilles van Bouwel, merci om nog eens meer goesting te geven in dat tripje Cuba. Ik heb er extra veel zin in om daar ook eens naartoe te gaan ooit. En vooral een fijne donderdag voor jou. Ja, we staan Lucas, tot de volgende.
1: Dat is goed. Sorry, maar zeg, bye bye.

0: deze Burbujas de Amor. Letterlijk vertaald, bubbeltjes van liefde. Maar de diepere betekenis achter dit nummer is niet bepaald voor kinderoortjes bestemd. Zoek het gerust eens op als je een momentje hebt vandaag. Zometeen heb ik voor jou een dansje met Candy Staten. Young Hearts Run Free komt eraan.
1: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
2: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door ons binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
3: DSM Keukens.
2: Altijd open op zondag.
4: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Strip Loin. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
5: Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden.
6: Invalide!
7: Tot en met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
8: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze zomerpuzzels.
9: Zeevogel in 5 letters. Ja, meeuw.
8: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer zomer. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.
10: Reis deze zomer de wereld rond met het grote nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie.
11: Bus, cruise of vliegvakantie.
12: Reizen Lauwers.
11: Reis door ons hele aanbod op lauwers.be.
12: Reizen Lauwers.
13: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu te gekke solden bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
14: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
15: We are music.
16: Het grote nostalgie-reisbureau.
17: Met Marcia.

Ik moet eigenlijk nog dankjewel zeggen voor de vele mooie berichten vandaag in de Nostalgie-app over onze reisbestemming van deze middag. Cuba hebben we aangedaan vandaag op onze wereldkaart. Ik onthoud een prachtig land met een enorme, warme, vriendelijke bevolking waar je muziek hoort in de straten, waar er gedanst wordt, altijd, overal, in moeilijke en mooie tijden. Zeker eens naar Habana Vieja gaan, onder andere oud Habana dus, zalig gaan slenteren tussen de historische gebouwen daar. Of zeker ook in de kleurrijke, gezellige straatjes van Trinidad. En absoluut, als je kan, een kamer proberen huren bij de lokale mensen daar. Het is de beste manier om de cultuur op te snuiven en ook om te eten zoals de Cubanen echt doen. Om een authentiek rundstoofpotje, een ropa vieja te proeven bijvoorbeeld. Of een stuk krokodil voor je neus te krijgen, zoals hij Gilles van Bouwel van de Mol net nog vertelde aan de telefoon zo net. Morgen vroeg om 9:00 bij Alexandra gooien we ons pijltje weer naar een nieuwe bestemming op onze wereldkaart. En gaan we samen weer op reis.

J-Lo. Onderweg naar die allerlaatste Chance Muziekcafé van dit radioseizoen, maar het wordt geen emotionele bedoelingen, integendeel. Sean en Lenke gaan onder andere Wereld UFO-dag vieren met jou. En dat gaan ze doen met een paar artiesten die er compleet van overtuigd zijn of waren dat ze ooit een UFO of buitenaardse activiteit hebben gezien. Welke topartiesten zagen ze wel eens vliegen? Je hoort het vanaf 3 uur zo meteen. Veel plezier. Hier is Sting nog.

0: Strokes. Une chance musique a fait.
1: Een tractatie speciaal uit mijn geboortejaar 84. Love is a Battlefield van Pat Benatar komt er zo aan.
2: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
3: Salons, relaxen, boksprings, eetkamers, tafels en stoelen en accessoires. Bij Mebleta hebben we het allemaal. Met deze maand de waanzinnigste zondepromoties. Mebleta maakt van je huis een thuis. Bekijk ons aanbod op mebleta.be of laat je in onze showroom inspireren door de allernieuwste interieurtrends. We zijn enkel op donderdag gesloten. De scherpste prijzen, een correcte service, een eigen leverdienst. Mebleta. Mebleta. De meubelzaak in de Noorderkempen.
4: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
5: Nu zomersolden met kortingen tot 50%. Zondag 5 juli, open tot 18 uur.
4: De nieuwe BR. Berensterk in jouw kledingmerk.

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Green. Energie Rebellie.
3: Nostalgie. Goedemiddag, anderhalf minuutje voor drie. Het nieuws krijg je van Frauke Kaljon. En Rockwerchter is officieel gestart.
4: Ja, de Antwerpse rapper Young Yellow trapt het feestje op gang op de mainstage. En het is de eerste keer dat hij daar mag optreden. En Rockwerchter blijft nog even in dezelfde sfeer, want nu is het de beurt aan de Brusselse rapper Zwang Regie. Vanavond sluit de Britse band Mumford & Sons de wei af. En de volgende dagen is het nog genieten van onder meer Louis Capaldi, 21 Pilots en The Cure. In Avelgem in West-Vlaanderen is een jonge vrouw van 24 omgekomen na een aanrijding met een ziekenwagen. De vrouw zat op een scooter en botste met een ambulance. De klap was bijzonder zwaar. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval precies kon gebeuren. Maar uit de eerste vaststellingen blijkt dat de ambulance niet prioritair reed en een normale snelheid had. De ambulancier was zwaar onder de indruk, maar verzorgde wel als eerste het slachtoffer. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. En in Venezuela hebben reddingswerkers nog een man van 43 levend van onder het puin gehaald, maar liefst 8 dagen na de 2 zware aardbevingen. De man raakte bedolven onder een gebouw van 7 verdiepingen, maar hij heeft het gehaald. Eerder werd ook al een jongen van 3 gered, 3 dagen na de dubbele beving. Intussen stierven wel bijna 3000 mensen en de dodental loopt ook nog elke dag op. En nog eens 10.000 mensen zijn vermist.
2: Nostalgie weer.
4: Bewolkt met kans op lichte regen. Deze namiddag vanaf de kust droger met opklaringen en zon en maxima tot 25 graden. Morgen aangenaam zomerweer bij opnieuw 25 graden. Zaterdag volop zon tot 27 graden. En zondag wat meer wolken met af en toe een regenbui bij maxima tot 26 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
5: Volgende week start jouw zomervakantie pas echt. Met de Summertime Top 1000. Luister maandag vanaf 9 uur. Nostalgie. Jean's Muziekcafé.
6: Jean en Lentje.
3: En daar is hij dan zo plots, de allerlaatste muziekcafé van dit seizoen. Het voelt een beetje raar, maar het is natuurlijk geen afscheid. Hè. Eerder een extra dik feest om dit schooljaar af te sluiten. Trekt uw promdate nog maar wat dichter tegen uw gelee. Want de punchbowl staat klaar. Scholletjes.

0: Over My Shoulder, Mike and the Mechanics. En dat de Amerikanen inderdaad maar al over hun schouder kijken. Ja, want de Rode Duivels komen eraan.
1: Sean's Muziekcafé.
2: Ja, het heeft gewerkt, hè, onze song. Je mag naar huis gaan van gisteren. Manifesteren, dat helpt dus echt. Onthoud het maar allemaal tegen dinsdagavond, dinsdagochtend, 2:00. Want dan spelen de Rode Duivels nog eens. Hè. Hoe zit het trouwens met uw buurvrouw, Laura? Want die stuurde gisteren zo'n berichtje. Die heeft Sengalese roots. Hè. Heeft hij zich al laten zien vandaag?
0: Gezien niet, maar we hebben elkaar wel gehoord. Hier, een berichtje dat ze mij stuurde.
3: Maar wauw, wat een match. We hebben de Rode Duivels wel doen zweten, sowieso. Maar nu support ik voor 100% mee voor die Duivels. We gaan de WK gewoon winnen. Let's go, go, go!
0: Ja, voilà. Dus iedereen trekt aan hetzelfde zeel. Dat vind ik wel mooi. Een rechte lijn naar die WK-finale.
2: Voilà, iedereen ook content. Het is ook onze laatste uitzending van het seizoen vandaag. Ja. Het was heel tof, maar
0: zeker?
2: Het zal ook wel eens deugd doen om een paar weken apart te leven. Hè? Toch?
0: Dan begint weer. Ik geef u niet vaak of graag gelijk, maar ja.
4: Nostalgie.
1: Sean's Muziekcafé.

0: Voyage, voyage, samen al even wegdromen en van al die vakantieplannen die voor deze zomer hopelijk in jouw agenda staan.
1: Zometeen in Chance Muziekcafé.
2: 2 juli, dat is Wereld UFO-dag. En er zijn toch wel wat artiesten die ze ooit hebben zien vliegen. Letterlijk en figuurlijk dan. Straks hebben we een lijstje van die believers.
3: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolde. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
6: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateaudax met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateaudax.

0: Mannekes, Pompie, heb je dat gezien?
1: Heb je wat gezien?
0: De grote zomerdeals bij Gamma.
2: Ja, ze doen met kortingen.
1: Tot 50%.
0: En de bon in de folder.
1: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
3: Ook gezien.
0: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
3: Pompie, wij klussen mee.
4: Yeah! Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena. 2+2 gratis voor iedereen met een Kruidvat clubkaart.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
8: Ze zijn officieel geopend.
9: This is a muscle van Lunch Garden.
8: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal al volonté voor €18,99. Lunch Garden.
10: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
11: Kom ook koken.
12: Wat wordt het vandaag?
10: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
12: Oh, dat is een makkie.
10: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
13: Wil je op reis duizenden strips mee? Dat kan alleen met strips.be. Lees meer dan 3000 strips op je tablet of smartphone. Waar en wanneer je maar wil. Van de Kiekeboes tot Torgal, van Jommeke tot de Rode Ridder. Je vindt er meer dan 200 topreeksen voor jong en oud. Dus, een lange vlucht of een cruise op zee? Ga naar strips.be en lees mee. Probeer strips.be nu 1 maand helemaal gratis.
14: Zin in een unieke blik achter de schermen? Volg Nostalgie ook op Facebook en Instagram.
15: Play Kinepolis presenteert de Ik heb het ondertussen wel wat gehad met je voetbalzomer. Dus wilt je liever geen bal op je tv? Check dan onze vele topfilms, zoals Marty Supreme met Timothée Chalamet.
16: Hela, dat is toch met pingpongballen?
15: Ja, en dan?
16: Ja, geen bal had je gezegd.
15: Oké, kijk dan naar balvrije films, hè. Zoals Michael, Jumpers, de Super Mario Galaxy Movie, The Devil Wears Prada 2, Now You See Me 3, de Vlaamse topper Dust en nog veel meer.
16: Goeie bal.
15: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play of uw Telenet TV-box.
17: Droom je van een nieuw interieur en weet je niet waar te beginnen? Bij Verberkmoes krijg je gratis advies van echte interieurkenners. Ook tijdens de solde en binnen elk budget. Profiteer nu van onweerstaanbare kortingen op onze meubel- en tuinmeubelcollecties.
18: Verberkmoes brengt leven in je interieur.

0: Het is Wereld-UFO-dag vandaag op 2 juli. Yes. Een concept dat ons misschien toch een beetje vreemd is, maar er zijn veel artiesten die ze ooit hebben zien vliegen. Elvis Presley, Stevie Nicks, Jimi Hendrix, Dave Davies van de Kings bijvoorbeeld. Maar ook deze man. David Bowie. Die werkte in zijn vroege jaren voor twee mannen in Engeland die zelfs een UFO-magazine hadden en beweerden in die periode geregeld vliegende schotels te hebben gespot.
1: Oh ja.
0: Maar ook John Lennon. Die beschreef in de hoestekst van zijn album Walls and Bridges uit 1974 dat hij in New York een UFO had gezien en die vertelde daar ook heel graag over.
2: Up there, I saw a UFO and it went down the river. It wasn't a helicopter, it wasn't a balloon, and it was so near.
1: Maar was zeker dat het John. Maar ook de jongere generatie, hoor. Deze Miley Cyrus, die gaat nog wat verder, want die beweerde ooit, hou u vast, zo nuchter of niet, dat is een vraagteken, maar dat is met alle bovengenoemde zo, dat ze oogcontact had ooit met een buitenaars wezen. En ja. Ook Robbie Williams heeft zijn UFO's en UFO-obsessie gehad. Vertelden we je vorige week nog in aanloop naar zijn concert op Life is Life. Hij heeft daar wel bewezen dat hij de king of entertainment is. Amai nog niet. Let me entertain you.
3: Wat dikke.

0: Oh, mooi bericht van Wendy Zenenberg in de app. Zegt nog steeds aan het nagenieten van Robbie afgelopen zaterdag. Mijn lijf moet wel nog recupereren door de chemo, maar voor Robbie hebben we alles over. Zo dadelijk The Human League in je speakers in het Muziekcafé. En een plaat over wat alle Amerikaanse voetballertjes binnenkort gaan doen. Crying at the discotheque.
1: En Erwin, wat brengt het weer?
2: Wel, Veronique, het wordt snikheet. Je kan spreken van een echte hittegolf.
3: En ook een golf vol hits. Zomerhits. Je zomer start pas echt met de Summertime Top 1000. De 1000 zonnigste, vrolijkste en meest meezingbare hits. De Summertime Top 1000. Vanaf maandag bij Nostalgie. Luister en je bent op vakantie.
4: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijtvarkens en kalfsgehakt.
5: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Adventure is everywhere.
7: Kom naar de Solden.
8: Nee, Solden.
7: Solden?
8: Een S Solden bij AS Adventure.
7: AS, dat is ook al mijn S.
8: Ja, Solden bij AS Adventure.
7: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
8: Nee, het is Solden.
7: Shit, hè.
8: En zondags open.
7: Nu zondags open. Moet je op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
6: AS Adventure.
9: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
10: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
9: Nee, niet doen. Nee, hé, een secondata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
10: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
9: Ah, top hè, die Kate.
11: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
12: Krevel.
13: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel -50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
11: Krevel, leef beter.
14: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
15: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
14: In Libelle naar...
15: De 5 beste looks van nu.
14: In Feeling of naar...
15: De hotste adresjes in je buurt.
14: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
16: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
17: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
18: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maakrie voor in Ronsen. Hè. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in 1 keer opgelost, hè. Echt waar?
16: Makri in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op makri.be. Nu solden bij Makri.
19: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
20: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
19: Echt?
20: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
19: Oh, dus niet gewoon een computer en een doos?
20: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
19: Maar ja, dan moet jij toch...
20: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
19: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
16: Bij Alternate natuurlijk. Solden gezien... Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel. We
3: are music. Chance Muziekcafé.
1: Jean en Lentje.

0: De muziekcapsule van Charlie en May.
1: Ja, het is de laatste plaat die we dit seizoen aan de capsule gaan toevoegen. Het is onze laatste uitzending van het seizoen.
2: Ja, merci om te luisteren. Mm-hmm. Wij gaan jullie eigenlijk stiekem wel heel erg missen.
1: Dat is waar, elkaar net iets minder, maar jou daar wel aan de andere kant van de bar. Nee, just kidding, kidding.
2: Ja, daarom gaan we straks een plaat aan jou opdragen om je te bedanken om dat café elke namiddag zo gezellig te maken.
1: Zeer zeker. Dus, sit back, relax and enjoy in uw bureaustoel, autostoel of op uw terras, want wij gaan jou verrassen zo dadelijk door een laatste song onsterfelijk te maken in de muziekcapsule.

0: straks in Sjaals Muziekcafé.
1: Oeh, een goede 90s classic. Voor mocht je die namiddagdip beginnen voelen.
2: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
3: Nu bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
4: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden in Walibi!
5: Tot en met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
6: Bij Defensie doen we alles, alles, zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld, zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
7: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateau Dax met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateau Dax.
1: Nostalgie. Goedemiddag, het is 3:45 nieuws met Fraukje Kaljon. Met meer duidelijkheid over de schade aan de appartementsgebouwen op Linkeroever.
8: Ja, na de brand gisteren is een deel van de appartementen zeker 6 maanden onbewoonbaar. Vooral de linkerkant van het gebouw is het zwaarst getroffen. De elektriciteit is er ernstig beschadigd. De appartementen aan de rechterkant zijn wellicht een maand onbewoonbaar. Enkele bewoners konden wel onder begeleiding al noodzakelijke spullen ophalen. De mensen die het nodig hebben krijgen nog 5 dagen hotelopvang. En daarna moeten ze zelf zoeken naar een tijdelijke woning. Bij de brand stierven 5 vrouwen. Ze zijn intussen allemaal geïdentificeerd. Het gaat om vrouwen tussen de 54 en 93 jaar. De Belgische export naar de Verenigde Staten heeft vorig jaar een dreun gekregen door de handelstarieven van Amerikaans president Trump. Sinds vorige zomer betalen Europese bedrijven 15% douanerechten voor de meeste goederen naar de VS. Ons land voerde voor 26 miljard euro uit naar de VS. Dat is een daling met bijna 5% tegenover 2024. En de handelsbalans daalde zelfs met 60%. Vooral de autosector en metaalindustrie hadden een tegenvallende export. Portugal roept de alarmfase uit voor zeer hoog risico op bosbranden. Het land kreunt onder een hittegolf met temperaturen tot 43 graden. Morgen geldt code rood voor 12 van de 18 districten. En door de alarmfase kunnen de autoriteiten bijvoorbeeld het gebruik van machines op het platteland verbieden. Ook in het zuiden van Frankrijk staan meerdere bossen in brand. Onder meer in de regio van Marseille en tussen Cannes en Saint-Tropez. Honderden mensen moesten al enkele campings verlaten. En de uitbraak van het hantavirus is officieel voorbij. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Sinds eind mei zijn geen nieuwe besmettingen meer vastgesteld. Het hantavirus brak in april uit op een Nederlands cruiseschip. Er raakten 13 passagiers besmet, van wie er 3 zijn overleden. De WHO bracht alle 600 contacten van de besmette personen in kaart. En die hebben hun quarantaine nu beëindigd.
0: Nostalgie weer.
8: Stilaan droger met enkele opklaringen en maximaal tot 25 graden. Morgen zonnig met enkele stapelwolken. Temperaturen tussen 20 graden aan zee en 25 graden in het centrum. Zaterdag een mooie zomerdag tot 27 graden. En zondag vrij zonnig en meestal droog bij 26 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Volgende week start jouw zomervakantie pas echt. Met de Summertime Top 1000. Luister maandag vanaf 9 uur. Nostalgie. Sjaals Muziekcafé.
9: Sjaan en Lenkje.

0: Nog even een klein afscheidsliedje voor mijn co-host, mijn teergeliefde cafébaas in Lenken, hier in de playlist gesmokkeld ook. Omdat ze zo van muizen en ratten en andere knaagdieren had, hè. Rat in my kitchen.
1: Sympathiek.
0: Pas op, is dat hier achter u daar? Oh,
2: de muziekcapsule van Charlie en May.
0: Dat ga ik wel missen, zei u zo'n beetje.
1: Ja, echt een gelukszak dat ik hier elke dag naast jou mag zitten. Hè.
0: Ah, man, man, prachtig. Man.
1: Zeg maar, vandaag applausje gaan we voor de capsule de rollen een keer omdraaien. Omdat het onze laatste uitzending van het seizoen is. Ja. We willen jou graag bedanken om erbij te zijn in ons cafeetje. In onze gezellige club hier bij Nostalgie. We hebben voor jou een plaat gekozen om te lanceren in de capsule. Het is een plaat met een simpele boodschap in. Mogen we het een beetje melig maken?
0: Ja.
1: Ja, we mogen het een beetje melig maken. De boodschap is I'll be there for you, because you're there for me too. De themesong van Friends, want ja, dat zijn we allemaal toch een beetje, hè, in het muziekcafé.
0: Zo voelen wij dat toch elke dag opnieuw aan. Merci daarvoor, echt. We gaan hem nog eens officieel doen vertrekken. Zie zo, de laatste keer, van dit seizoen althans, want we komen terug natuurlijk, maar de laatste keer dat ik die knop van het lanceerplatform hier mag indrukken. 3, 2, 1. Voor jou daar, voor elke persoon die ooit in ons muziekcafé is komen binnenwandelen, of dat nu voor 10 minuten was of voor de volle 3 uur. Wij appreciëren jullie. Deze is voor jullie, The Rembrandts. Music capsule of Charlie and May. We have lift off.

0: straks in Sjaals Muziekcafé.
1: De lijst van muzikanten die zich openlijk tegen Trump uitspreken wordt langer en langer. Want Bryan Adams heeft nu ook een duidelijk anti-Trump-song uitgebracht. En straks rond 4:45 in het muzieknieuws gaan we daar een stukje van laten horen.
2: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting. Ego Keukens.
3: Beste luisteraar, zie jij de bomen nog door het energiebos?
4: Nee, en niemand die echt kan adviseren.
3: Jawel, Enagreen biedt advies, analyse en oplossingen om je verbruik te optimaliseren.
4: Oké.
3: Okay. Bespaar tot 85% op je energiekosten met Enagreen. Surf naar enagreen.com en ontdek onze slimme batterijen. Enagreen. Energierebellie.
5: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
6: Wauw, de grootste schommel van de wereld.
7: En een avonturenparcours.
5: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
8: Bellewaerde!
5: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
9: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
10: Hoe dat?
9: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
10: Oh, cool.
9: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborre.be.
11: Tijdens de solde stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen.
12: Zit idee.
11: Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar
12: Zit idee.
11: Voor alle zitmeubelen moet je bij Zit idee zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen.
12: Zit idee.
11: In Assen, Bornem en Lubbeek. Bij ons zit je goed.
5: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
13: Salons, relaxen, boksprings, eetkamers, tafels en stoelen en accessoires. Bij Meubleta hebben we het allemaal. Met deze maand de waanzinnigste soldenpromoties. Meubleta maakt van je huis een thuis. Bekijk ons aanbod op meubleta.be of laat je in onze showroom inspireren door de allernieuwste interieurtrends. We zijn enkel op donderdag gesloten. De scherpste prijzen, een correcte service, een eigen leverdienst. Meubleta. De meubelzaak in de Noorderkempen.

0: Nostalgie, muzieknieuws.
1: Housewife Camilla Hulst zal niet te zien zijn in het derde seizoen van The Real Housewives of Antwerp. Dat heeft ze bekendgemaakt via Instagram. Hulst heeft 1 seizoen meegespeeld in de reality show en al van in het begin bleek dat ze zich niet mengde in de ruzies en het drama tussen de andere housewives. Toch kijkt Camilla Hulst positief terug op haar deelname aan het programma. Let me give it to you straight. Canada wordt nooit een onderdeel van de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese rocker Bryan Adams in zijn protestlied 51st State. Zonder hem te noemen in het lied is het lied gericht tegen de Amerikaanse president Donald Trump. Die heeft al verschillende keren gezegd dat hij Canada wil inlijven. Het land zou dan de 51ste staat worden van de Verenigde Staten. Bryan Adams die begint over 3 weken aan een nieuwe tournee in de Verenigde Staten. Ja, gisteravond. Mijn kinderen even boos toen ze op Karrewiet, het jeugdjournaal van Ketnet, ontdekten dat de Zuid-Koreaanse boysband BTS optrad in Brussel. Daarnet dat gejoel, dat was dus van BTS. Die stonden daar voor 50.000 uitzinnige fans in het Koning Boudewijn Stadion. De huidige wereldtournee van BTS wordt wellicht ook de meest lucratieve concertreeks ooit, met een geschatte opbrengst van 1,9 miljard euro. Vanavond is er trouwens het tweede uitverkochte concert van BTS.
2: Kunnen de kinderen misschien toch nog gaan?
1: Nee, het is uitverkocht.
2: Komt dat weer goed uit. Zodanig geen BTS hier in het muziekcafé, wel een andere leuke band, de Dinky Toys, na Vanessa Kroos.

0: My Day, maar wat ook? Kijk eens natuur, mijn horloge of de klok aan de muur. De tournee zijn er al, welkom. Oh ja.
1: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
2: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben super solden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie, met levering en installatie aan huis. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
3: Vliegtuig, overnachting, musea. Voilà, ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
4: En ook uw budgetvakantiepech.
3: Oh, wat?
4: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
3: Oh nee.
4: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
5: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
6: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen, waar ze buiten dinoskeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows, allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.
7: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
9: Mannekes, heb je de dag gezien?
10: Heb je wat gezien?
9: De grote zomerdeals bij Gamma.
11: Ja, ze doen
12: met kortingen.
10: Tot 50%.
9: En de bon in de folder.
10: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
11: Ook gezien.
9: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
11: Bompi, wij klussen mee.
13: Yeah! Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
14: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze zomerpuzzels.
15: Zeevogel in 5 letters. Ja, meeuw.
14: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer zomer. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.
16: Een dagje

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Jean's Muziekcafé.
3: Jean en Lentje.

0: zeker en vast.
1: Tournee Generaal.
2: Sander en Veronique die hebben vanochtend aangekondigd dat we vanaf maandag helemaal in zomermodus gaan met de Summertime Top 1000. Tot woensdag 15 juli trakteren we je op een lijst vol zomerse platen die je, ja, zelfs als je nog aan het werk bent, volledig in vakantiestemming gaat brengen.
0: En we trakteren je met het Nostalgie Reisbureau ook een hele zomer lang op leuke reizen. De enige zender waar je dus moet zijn deze zomer. Enfin. En wij gaan jou nu al trakteren, want zo doen we dat altijd, zo rond 20 voor 5 hier in het Muziekcafé. Met een goede tournee-generaal in elkaar gedraaid door onze collega Tony Talboom, en die kan er wat van, want die verpakt Billy Ocean samen met Daft Punk en gooit er nog wat Donna Summer bij, Madonna en een grote strik erop van Sophie Alice Baxter. Laat het smaken, liefste vrienden. Echt waar, zet het glaasje aan je lippen, laat het zachtjes binnenglippen. Dit is jouw Tournee Generaal!

0: Supertramp en The Logical Song. En daarmee is onze plateau leeg. Het rondje van het huis was dat. Hopelijk heeft het gesmaakt. Yep, supersetje Tony. Een hele dikke merci. Stuur Tom Akke toch nog in de app. We brengen de complimenten over, Tom. En zo gaan we richting het nieuws van 5 uur.
1: Straks in Chance Muziekcafé.
0: Dat is voor vlak na 5 uur Janet Jackson met When I Think of You. Maar we gaan jou, onze liefste caféganger, toch nog eens even goed op een piedestal zetten. Want je hebt dat verdiend, echt waar, na zo'n heel seizoen. Luisteren en meesfeer maken. Gewoon blijven hangen in ons café dus.
2: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting. En alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
4: Nu zomersolden met kortingen tot 50%. Zondag 5 juli, open tot 18 uur.
3: De nieuwe BR. Berensterk in jouw kledingmerk.
5: Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote Nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie.
6: Bus Cruise of Vliegvakantie.
7: Reizen Lauwers.
6: Reis door ons hele aanbod op lauwers.be.
7: Reizen Lauwers.
8: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
9: Hoogstraten aardbeien.
0: Nostalgie. Goedemiddag, het is 2:55 het nieuws met Fraukje Kaljon. Zware schade aan de appartementsgebouwen op Linkeroever.
10: Ja, na de brand gisteren is een deel van de appartementen zeker een half jaar onbewoonbaar. Vooral de linkerkant van het gebouw is het zwaarst getroffen. De elektriciteit is daar ernstig beschadigd. De appartementen aan de rechterkant zijn wellicht een maand onbewoonbaar. Enkele bewoners konden wel onder begeleiding al noodzakelijke spullen ophalen. De mensen die het nodig hebben krijgen nog 5 dagen hotelopvang. En daarna moeten ze zelf zoeken naar een tijdelijke woning. Bij de brand stierven 5 vrouwen. Ze zijn intussen allemaal geïdentificeerd. Het gaat om vrouwen tussen de 54 en 93 jaar. Vlaams onderwijsminister Demir gaat de voorrangsregels in het Nederlandstalig secundair onderwijs in Brussel evalueren. Heel wat Vlaamse kinderen vinden geen plaats in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. En dat is niet de bedoeling, zegt Demir. Nu moet zo'n 65% van de plaatsen in het eerste jaar naar Vlaamse kinderen gaan. Demir wil nagaan of dat nog volstaat en of de regels wel genoeg gecontroleerd worden. De komende jaren moeten er ook nog 1900 plaatsen bij komen. In Venezuela hebben reddingswerkers nog een man van 43 levend van onder het puin gehaald. Maar liefst 8 dagen na de 2 zware aardbevingen. De man is bewakingsagent in een winkelcentrum en raakte bedolven onder het gebouw van 7 verdiepingen. De reddingswerkers hadden zaterdag al contact met hem en gaven hem water en zuurstof. Nu is hij dus gered. Intussen stierven wel bijna 3000 mensen. En tennis, Zizo Bergs heeft zich geplaatst voor de 3e ronde van Wimbledon in Londen. Hij versloeg de Portugees Faria in 4 sets. Het werd 7-6, 4-6, 6-2 en 6-3. Het is voor Bergs pas de 3e keer in zijn carrière dat hij de 3e ronde haalt. En daarin neemt hij het op tegen de Brit Ferry. Bergs is in uitstekende vorm. Hij won afgelopen zondag nog zijn eerste toernooi op het ATP-niveau.
11: Nostalgie weer.
10: Stilaan droger met enkele opklaringen en maximaal tot 25 graden. Morgen zonnig met enkele stapelwolken en temperaturen tussen 20 graden aan zee en 25 graden in het centrum. Zaterdag een mooie zomerdag tot 27 graden. En zondag vrij zonnig en meestal droog tot 26 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Volgende week start jouw zomervakantie pas echt. Met de Summertime Top 1000. Luister maandag vanaf 9 uur. Nostalgie. Chance Muziekcafé.
12: Jean en Lentje.

0: Café.
1: Onze laatste uitzending van het seizoen vandaag. En ja, zelfs al aan ons laatste uur begonnen.
2: Maar ja, ja, joh.
1: Toch een klein beetje emotioneel.
2: Ja, ik ook. Ik wil het zeggen, jij ook.
1: Een beetje.
2: Ik zie daar een glinstering in. Ik vind dat wel een beetje emotioneel eigenlijk. Ik weet niet of jij dat ook zo aanvoelt aan de andere kant van de radio, van de bar. Maar we gaan jullie missen. Je weet dat wel eens graag. Een liedje zo uit onze mouw schudden hier in het muziekcafé.
1: Jij dan toch? Ja,
2: ja, dat, jij moet dat dan ondergaan willen of niet. Maar ik heb hier de piano terug boven gehaald. Want het hoeft niet altijd zo een liedje te zijn voor de Rode Duivels of zo. Nee, onze helden, dat ben jij. Dat zijn jullie. Dus deze is voor al onze cafévrienden. En we menen het. Echt waar. Ik toch. Jij ook, Lenke?
1: Zeker.
2: Je mag meezingen, ik vraag het elke keer, maar dat... Voilà.

0: Zometeen in Sjans Muziekcafé.
1: De laatste caféclash van de week. Kom, en van het seizoen eigenlijk. Hè. Het staat 1-1, dus het is spannend.
2: Dat wordt alles beslissende ronde. We gaan het zeggen zoals het is. En we gaan battelen met artiesten die op Rockwerchter staan.
3: Hé, hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
1: Ah, super. Allee.
3: Ja, het zijn Hoogstraten aardbeien.
1: Ah, dan is het goed.
3: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
1: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
3: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
4: Hoogstraten. Na-na-na-na-na-na.
3: Hoogstraten aardbeien.
5: Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden.
6: In Walibi.
7: Met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
8: Knaldi!
9: Nu bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
10: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
11: Hoe dat?
10: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
11: Oh, cool.
10: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborre.be.
12: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu de gekke solde bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
13: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
14: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
15: Word wakker aan het water. Kom tot rust in de natuur. Of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.

0: Clash.
1: Rock Werchter start vandaag. Schone affiche de komende dagen. Moby, David Byrne van Talking Heads, Paul Kalkbrenner staat daar onder andere. Maar we gaan battelen met deze artiesten.
2: Voor Team Sean, hou je vast de headliner van zondagavond op de mainstage. The Cure. Ik heb ze ooit als jonge twintiger live kunnen zien. Ook op de weide van Werchter was dat. En ik zeg het u, dat was subliem. Dus ga voor deze laatste Café Clash van dit seizoen alsjeblieft voor het neusje van de zalm, de crème de la crème. En stem op Boys Don't Cry.
1: Of stem op Team Lenke.
3: I need somebody to know, somebody to hear.
1: En dan, hè, dan hoor je de rauwe, voor kippenvel zorgende emoties van Louis Capaldi, die na een pauze van bijna 3 jaar, weet je nog, toen het helemaal misging op

0: Glastonbury en het publiek deze song van hem moest overnemen en verder zingen. Vrijdag nog eens op de mainstage van Berchterstaat. He's back, dus stem alsjeblieft voor Louis Capaldi.
1: Welke song wil jij horen? Die van Sean of die van Lenke? Laat het

0: Everybody. Yield Café. Alles kapot met Bon Jovi en Living on a Prayer. En straks, zo is zeer zo dadelijk eigenlijk, mag jij alweer beslissen over het lot, over onze playlist. Wordt het voor Team Lenke deze? Louis Capaldi, Someone You Loved, wil je die horen? Of ga je voor Team Sean met The Cure? Ze staan beide op Werchter, deze editie op Rock Werchter. Maar er kan dus dadelijk maar eentje winnen in de Café Clash. We zien jouw stem graag nog zo last minute binnenkomen in onze app.
1: En Erwin, wat brengt het weer?
2: Wel, Veronique, het wordt snikheet. Je kan spreken van een echte hittegolf.
3: En ook een golf vol hits.
4: Zomerhits.
3: Je zomer start pas echt met de Summertime Top 1000.
4: De 1000 zonnigste, vrolijkste
3: en meest meezingbare hits. De Summertime Top 1000. Vanaf maandag bij Nostalgie. Luister
4: en je bent op vakantie.
5: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
6: Hier Pippa de kat.
7: En Bobby de hond van Maxizo. Hallo!
6: Aan alle dierenvrienden die nu aan het luisteren zijn...
7: Je kunt ook vriend worden.
6: Van Maxizo.
7: De dierenwinkel met de lage prijzen.
6: Dan krijg je de specialetjes.
7: Plezante tips, eerste klas advies.
6: En promoties natuurlijk. Goed zijn, hè?
7: Daar zijn vrienden voor.
6: Ah ja.
7: Ah ja.
5: Nu bij Maxizo. Het 3+1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
6: Goed voor het beestje.
7: Goed voor het baasje.
8: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud... en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet, maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
9: Volkswagen. Krevel.
10: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel -50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
9: Krevel. Leef beter.
11: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laat nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Groot nieuws. Gazette van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazette van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij. Ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazette van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
3: Play Kinepolis presenteert de Ik heb het ondertussen wel wat gehad met je voetbalzomer. Dus wilt je liever geen bal op je tv? Check dan onze vele topfilms, zoals Marty Supreme met Timothée Chalamet.
4: Hela, dat is toch met pingpongballen?
3: Ja, en dan?
4: Ja, geen bal had je gezegd.
3: Oké, kijk dan naar balvrije films, hè. Zoals Michael, Jumpers, de Super Mario Galaxy Movie, The Devil Wears Prada 2, Now You See Me 3, de Vlaamse topper Dust en nog veel meer.
4: Goeie bal.
3: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play of uw Telenet TV-box.
5: Jean's Muziekcafé.
6: Jean en Lentje.

0: Café Clash.
1: Het staat 1-1 in de Café Clash. De beslissende ronde dus vandaag. Wordt het team Lenke of team Sean die de overwinning behaalt in deze laatste clash van het seizoen? We gaan het nu te weten komen.
2: Hier zie ik. Even een bloemlezing uit alle berichten. Team Sean, zeker en vast. 100% The Cure Top Band komt hier binnen. Ook Ann Tuitens die stuurt... Sorry Lenke, maar er gaat niks boven. The Cure. En trouwens, ik ga jullie enorm missen. Maar ik wens jullie een fantastische vakantie toe. Wel hetzelfde voor jou, Anne. Heel lief dat je dat even stuurt. En we zijn ook maar heel eventjes weg. Hè. Volgende week zit ik hier alweer om de top zoveel van de zomer te presenteren. En reisjes weg te geven. En het Muziekcafé komt vanaf eind augustus sowieso ook weer terug. Hè.
1: Maar ook terug naar de battle nu, want Lies die vat het eigenlijk perfect samen. Team Lenke uiteraard, boys don't cry. Maar zijn wel de eerste als ze een pijntje of griep hebben. Ah, oeh, ah, nee, nee, geef mij maar Louis Capaldi. Je gaat hem krijgen ook, Lies. Hij is de winnaar van deze Café Clash. Het was een zot moment, hè. 3 jaar geleden stond hij op Glastonbury. Daar kon hij ineens niet meer verder zingen door het Gilles de la Tourette-syndroom. En het publiek moest overnemen en beginnen zingen. Maar Louis Capaldi heeft de cue gevonden.
3: Schoon.
1: En staat vrijdag op de mainstage van Rock Werchter.
4: I'm going on during the time I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: 2-1 voor Team Lenke. Proficiat, collega.
1: Dankjewel.
2: Het weer met Erwin.
0: Maar nu over naar de orde van de dag. Erwin Franks aan onze lijn, beste vriend. Het is al zo wat kwakkelweer geweest. Ik heb al een klein paar regendruppels op mijn kop gehad, maar dan ook weer volle zon. Wordt het weer een terrasjesavond vanavond?
3: Jawel, Sean. Die laatste buien die verlaten momenteel het land. Er valt nog wat regen in de ruime omgeving van de provincie Limburg. Maar dat gaat er dus uit. Het wordt overal droog. En vanaf de kust komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Droge en best zonnige donderdagavond. Dus een terrasje bij een graad of 20. Geen probleem. En dan morgen wordt een veel betere dag. Zonnige dag, droge dag bij een zeer aangename 24 graden. Zaterdag zelfs even tot 28. Zonnig, nauwelijks wolken. Zondag is het droog, maar het wordt wel iets frisser. Maar nog altijd een aangename 25 graden. En dan begin volgende week. Beetje twijfel op de weerkaart gekomen. Maar we gaan ervan uit dat het licht zomerse weer blijft voortduren. Bij aangename temperaturen rond 25 graden. Het is pas in de tweede helft van volgende week dat het opnieuw warmer wordt. Dat we opnieuw richting 30 graden en meer evolueren.
1: Alrighty, merci Erwin en tot morgen vroeg bij Veronique en Sander.
2: Yo, nostalgie. Sean's Muziekcafé.

Zucchero, samen Paul Young, Zen Sauna Donna. En straks top 3000 Heroes met Tony Talboom. 10.000 meter hoogte in een privévliegtuig. Stelt je even voor, je kijkt naar de cockpit en je ziet dat de piloot in slaap is gevallen. Ja, en de drummer zit aan de stuurknuppel, ook niet onbelangrijk. Uitzinnige paniek bij de rest van de passagiers natuurlijk. Het overkwam een van de grootste bands uit de jaren 80. Straks hoor je hoe het afliep.

0: Superplusdeals van Delhaize, gaan we...
1: Promo koken.
2: Wat wordt het vandaag?
0: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Oh, dat is een makkie.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Ze zijn officieel geopend.
4: De Zeeuwse mosselen van Lunch Garden.
3: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté voor €18,99. Lunch Garden.
5: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateau Dax. Met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateau Dax.
6: De Vos.
7: Ja, Lemmes.
6: Zie eens, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
7: Schitterend, bij zo'n sausje wordt een lekker stukje vlees. Hoe heb je wist het liefst?
6: Doorbakken.
7: Zeker?
6: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger.
7: Ja!
6: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
8: Dat is ze.
9: De Vos Lemmes.
10: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
2: Joehoe!
11: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
12: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena. 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat clubkaart.
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd verleden.
14: Green.
15: Energie Rebelli.
16: Nostalgie.
17: Een goede avond, dit is het nieuws van 2 voor 6. Ik ben Vrouwtje Caljon. Er is onvrede over de opvangregeling na de brand op Linkeroever. Verschillende bewoners van het uitgebrande appartementsgebouw reageren misnoegd na het infomoment. Ze kregen daar te horen dat een deel van het appartement zeker een half jaar onbewoonbaar is. Andere inwoners kunnen na een maand al terugkeren. Maar de verzekeringsmaatschappijen regelen slechts voor 5 dagen de hotelkosten liever. Daarna moeten de inwoners zelf zoeken naar een tijdelijke woning. Burgemeester Els van Doesburg reageert intussen dat niemand op straat komt te staan. Bij de brand stierven 5 vrouwen. Het parket opent een onderzoek naar onopzettelijke brandstichting. De Vlaamse regering wil een strenger subsidiebeleid. Aanleiding is een onderzoek van de UGent, waaruit blijkt dat de steden en gemeenten waar ministers en parlementsleden wonen meer subsidies krijgen. Vlaams minister van Financiën Ben Weitz heeft extra maatregelen uitgewerkt om de subsidies te beperken. Vorig jaar gaf de Vlaamse regering bijna €20 miljard uit aan subsidies. Bij de begrotingsopmaak werd beslist om nog eens €210 miljoen te besparen op die subsidies. En tennis dan. Zizou Bergs heeft zich geplaatst voor de 3e ronde van Wimbledon in Londen. En versloeg de Portugees Faria in 4 sets. Het werd 7-6, 4-6, 6-2 en 6-3. Hij staat zo voor het eerst in de 3e ronde van Wimbledon. En daarin neemt hij het op tegen de Brit Ferry. Bergs is in uitstekende vorm. Hij won afgelopen zondag nog zijn eerste toernooi op ATP-niveau.
15: Nostalgie weer.
17: Stilaan droger met enkele opklaringen en minima tot 15 graden. Morgen zonnig met enkele stapelwolken en temperaturen tussen 20 graden aan zee en 25 graden in het centrum. Zaterdag een mooie zomerdag tot 27 graden. En zondag vrij zonnig en meestal droog tot 26 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
18: Volgende week start jouw zomervakantie pas echt. Met de Summertime Top 1000. Luister maandag vanaf 9 uur.
19: Nostalgie.
18: De Nostalgie Top 3000 Heroes.
19: Tony Talboom.
20: 10.000 meter boven de grond. De piloot is in dromenland en de drummer heeft de cockpit overgenomen. Dat klinkt als een echte nachtmerrie, maar het gebeurde echt. Hoe dat afloopt, dat hoor je zo meteen na Shania Twain.

0: koffers staan misschien gereed. De vakantie is begonnen. En wie weet win je wel een reis in het grote Nostalgie Reisbureau deze zomer. En terwijl we al wat aan het wegdromen zijn over die welverdiende vakantie, neem ik je nog even mee backstage.
1: Top 3000 Heroes. De verhalen achter de hits.
0: En dan gaan we terug naar de jaren 80. Een kleine privéjet vliegt boven de oceaan. Aan boord de mannen van INXS. Doodmoe van het toeren. Tim Ferriss ligt te dommelen, maar schrikt plots wakker. Hij kijkt naar de cockpit en zijn hart slaat een slag over. De piloot die ligt met zijn kin op zijn borst, luid te snurken. En wie zit er op de stoel van de gezagvoerder? Zijn broer, drummer John Ferriss. De piloot had gevraagd: hey John, wil jij even sturen? Ik moet eventjes rusten. En voor John nee kon zeggen, was de piloot al vertrokken. Ja, daar zaten ze dan. De grootste rocksterren van dat moment, op automatische piloot, bestuurd door een drummer zonder vliegbrevet, die dacht dat hij een videospelletje aan het spelen was. Kan je de paniek aan boord voorstellen? Gelukkig werd de piloot na 10 minuten gapend wakker en hield John het toestel in de lucht. Anders had hun carrière letterlijk een duikvlucht genomen.

0: Een goede start van je vakantie, die neem je met de Nostalgie Summertime Top 1000 vanaf volgende week maandag hier bij Nostalgie. En iemand die daar zeker een plekje of zelfs meerdere plekjes in zal krijgen, is ongetwijfeld Bob Marley. Die komt er zo aan. En wat zou jij doen met 1 miljoen? Zeker niet in de fik steken, denk ik. Toch? Wel, een band uit Engeland deed dat wel. Straks het verhaal achter de KLF.
1: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
4: Code Yellow!
5: Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden.
6: In Walibi!
7: Tot en met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
4: Code Yellow!
2: Nu bij Telenet voor je zaak. 6 maanden gigasnel internet vanaf €35 per maand met een streamingdienst naar keuze.
8: Dat noem ik nu eens een goeie zaak.
2: Meer info op telenet.be.
4: Go Yellow!
9: De successen van getalenteerde ondernemers vieren, zonder de mislukkingen te verzwijgen die ertoe leiden. Grote sociale bewegingen analyseren, politieke toespraken ontcijferen, duiken in luxe. Dat is alles wat Forbes te bieden heeft. Forbes. Het nieuwe zakenblad van België. Afspraak op forbes.be of bij uw plaatselijke krantenwinkel.
10: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcasts. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief. Voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.
11: Zit-idee.
12: Nu tijdens de solde stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen.
11: Zit-idee.
12: Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar
11: Zit-idee.
12: Voor alle zitmeubelen moet je bij Zit-idee zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen.
11: Zit-idee.
12: In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.

0: Onderweg naar Ed Sheeran met Galway Girl. Eerst een zeer bizar verhaal.
1: Top 3000 Heroes. Beleef de hits.
0: Het is 23 augustus 1994. Bill Drummond en Jim Cauty van de KLF die varen naar het afgelegen Schotse eiland Jura. In hun tassen zit precies 1 miljoen pond aan cash in briefjes van 50. Hun volledige winst van jarenlang hitlijsten bestormen. In een oude botenloods doen ze wat niemand voor

mogelijk hield. Ze steken de stapels geld één voor één in brand. Het duurt meer dan een uur voordat de volledige berg geld tot as is verbrand. Waarom? De band kon het zelf nauwelijks uitleggen. Was het een protest tegen de muziekindustrie of het ultieme stukje performance art? Ze filmden het hele gebeuren in een korte film genaamd Watch the K Foundation Burn a Million Quid. Ja, de wereld die was verbijsterd. Fans konden het niet geloven en de band besloot zelfs om er 23 jaar lang niet over te praten. Tot op de dag van vandaag blijft het een van de duurste en meest bizarre acties ooit. Want zeg nu zelf, ja, wat zou jij doen met 1 miljoen? 1 miljoen pond in 1 uur verdwenen. Dat noem je nog eens de duurste performance ooit.

0: Na Clouseau en Mylène Farmer maak ik kennis met een van de meest eigenaardige diëten uit de muziekgeschiedenis. Rode paprika's, melk en een lijntje witte magie. Wie daar maanden op kon overleven, dat kom je zo te weten.
1: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
2: Nu bij Maxizo.
3: Hallo.
2: Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
4: Bij Meubelen Verbergmoes vind je een zeer ruim aanbod kwalitatieve tuinmeubelen. Of je nu een klein terras hebt of een ruime tuin met zwembad, bij Verbergmoes vind je de tuinmeubelen waarnaar je op zoek bent. Ontdek nu onze solde op de tuinmeubelen bij Verbergmoes in Sint-Gilleswaas en Temse.
5: Reis deze zomer de wereld rond met het grote nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie. Bus, cruise of vliegvakantie.
6: Reizen Lauwers.
5: Reis door ons hele aanbod op lauwers.be.
6: Reizen Lauwers.
7: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
8: 30 ideeën voor pastaschotels
7: in Libelle Lekker naar
8: de 5 beste beleggingen van het moment
7: in Trends of naar
8: Belgische politiek achter de schermen
7: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.

0: Mijn absolute favoriet van Depeche Mode komt eraan. Meteen na 7 uur. Enjoy the Silence staat al voor je klaar.
1: Top 3000 Heroes. Backstage bij de grootste hits.
0: Midden jaren 70 was David Bowie niet langer de kleurrijke Ziggy Stardust. Hij was getransformeerd in de Thin White Duke. Een bleke, ijskoude verschijning die leefde in een wereld van witte magie en paranoia. In zijn appartement in Los Angeles brandden de kaarsen dag en nacht. Bowie die was ervan overtuigd dat heksen zijn bloed wilden stelen om zwarte magie te bedrijven. Hij was zo bang dat hij zijn eigen urine in de koelkast bewaarde om te voorkomen dat kwade krachten het tegen hem zouden gebruiken. Zijn brandstof, rode paprika's, melk en een berg verboden witpoeder. Hij sliep soms dagenlang niet. Het is een wonder dat er uit die duistere waanzin zulke geniale muziek kwam. Maar het bewijst maar weer, genie en waanzin liggen op een flinterdunne lijn. Gelukkig vond hij in de jaren 80 het licht weer terug en werd de Thin White Duke weer gewoon David Bowie.

0: zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door ons binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
1: DSM Keukens.
0: Altijd open op zondag.
2: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
3: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Echt?
3: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
2: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
3: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
2: Maar ja, dan moet jij toch...
3: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
2: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
4: Bij Alternate natuurlijk. Solden gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel.
5: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
6: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De Nieuwe Beer in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
5: Nu zomersolden met kortingen tot 50%. Zondag 5 juli, open tot 18 uur.
6: De Nieuwe Beer. Berensterk in jouw kledingmerk.
7: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
8: Oh, dokter, ik heb een probleem. Aha. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
9: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maakrie voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
8: Echt?
9: Echt waar?
7: Maakrie in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op maakrie.be. Nu solden bij Maakrie.
10: Camping of glamping, hoe je ook reist, touring is er voor jou.
11: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
12: Goedenavond. In Mechelen heeft een agent een geboeide man in het gezicht geslagen. Dat is te zien op beelden die zijn opgedoken. Het incident gebeurde eerder deze week tijdens een interventie voor intrafamiliaal geweld. Je hoort politiewoordvoerder Dirk van de Sande.
13: De beelden die tonen een manier van optreden aan dat totaal onaanvaardbaar is. Hè. Politie heeft een monopolie op geweld, maar dat moet uiteraard ten allen tijde correct uitgevoerd worden ten aanzien van de burger. En als we dan zulke feiten zien, dan moeten we daar tegen optreden. Daarom ook is er gisteren al meteen een tuchtprocedure opgestart tegen de man.
12: Of de agent voorlopig nog interventies mag uitoefenen, is niet bekend. Het onderzoek loopt. Stad Antwerpen verzekert dat elke getroffen bewoner van de zware appartementsbrand opvang krijgt. Dat laat burgemeester Els van Doesburg weten. De schade is dan ook groot. Een deel van het gebouw is minstens 6 maanden onbewoonbaar, een ander deel voor 1 maand. Maar veel mensen zitten nog met twijfels over waar ze terecht kunnen. Zo ook de voorzitter van de mede-eigenaars van het appartementsgebouw, Bob van Passen.
14: Je moet je iets proberen voor te stellen. Gisteren morgen, de zon schijnt en het is oké. Een paar uur nadien gebeurt dit. U weet van niks. Dan duik erop waar we nu zijn. Krijg je die meldingen. Probeer eens op deze markt voor 6 maanden een appartement te vinden. Ja, de verzekering geeft u 5 dagen hotelkost. En de rest is gewoon, zoekt u maar. Ik voel mij diep bedrogen.
12: Bij de brand kwamen 5 mensen om het leven. Het onderzoek naar de oorzaak loopt volop. In de regio Ode, in het zuiden van Frankrijk, woedt een zware natuurbrand. Die brak gisteren uit en blijft maar uitbreiden. Onder meer door de hitte en de wind. In totaal ging al meer dan 900 hectare natuur in vlammen op. Ook op andere plaatsen in het zuiden woedden zware branden. Verschillende campings werden al geëvacueerd. Blushelikopters proberen nu de brand te bestrijden. De dodentol na de zware Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev vannacht is opgelopen naar 21. Eerder was er nog sprake van 17 doden. 86 anderen raakten gewond, dat melden de lokale autoriteiten. Volgens de burgemeester van Kiev ging het om de zwaarste aanval sinds het begin van de oorlog. Rusland zou vannacht meer dan 74 raketten en 496 drones hebben afgevuurd. Morgen is er ook een dag van rouw afgekondigd. Tennis dan. Onze landgenoot Sisu Bergs heeft zich geplaatst voor de 3e ronde van Wimbledon. Bergs versloeg een Portugese kwalificatiespeler in 4 sets. In de volgende ronde neemt hij het op tegen een Brit. Het is voor Bergs pas de 3e keer in zijn carrière dat hij de 3e ronde haalt op een Grand Slam toernooi. Vanavond en vannacht is het droog en helder. Het koelt af naar minima tot 14 graden. Morgen krijgen we aangenaam zomerweer bij 25 graden. Zaterdag hetzelfde weer dan, maximaal tot 27 graden. Zondag meer wolken en kans op een bui.
15: Volgende week start jouw zomervakantie pas echt. Met de Summertime Top 1000. Luister maandag vanaf 9 uur.

0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
1: Bij Defensie doen we alles, alles, zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld, zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
0: Hier Pipa de kat.
2: En Bobby de hond van Maxizo.
3: Hallo. Hallo.
0: Beste katten en honden.
2: Is uw baasje nog niet bij Maxizo geweest?
0: De dierenwinkel met de lage prijzen.
2: Trek hem dan aan de leiband mee naar onze winkel en krap dan de deur.
0: Of tip maxizo.be in en dan keihard mee houden. Heel de dag lang.
2: Ze zal het wel doorkrijgen.
0: Tot binnenkort.
4: Nu bij Maxizo. Het 3+1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
0: Goed voor het beestje.
2: Goed voor het baasje.
5: Nu bij Aldi, -27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
6: Mannekes, Pompie, heb je dat gezien?
7: Heb je wat gezien?
6: De grote zomerdeals bij Gamma.
8: Ja, ze doen
9: met kortingen.
7: Tot 50%.
6: En de bon in de folder.
7: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
10: Ook gezien.
6: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
11: Pompie, wij klussen mee.
12: Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.

0: En Erwin, wat brengt het weer?
1: Wel, Veronique, het wordt snikheet. Je kan spreken van een echte hittegolf.
2: En ook een golf vol hits.
3: Zomerhits. Heppa!
2: Je zomer start pas echt met de Summertime Top 1000.
3: De 1000 zonnigste, vrolijkste
2: en meest meezingbare hits. De Summertime Top 1000. Vanaf maandag bij Nostalgie. Luister
3: en je bent op vakantie.
4: Ja, mensen, even ballen. Voor een glimlach op je smoel.
5: Even ballen, even ballen.
6: Jawel, even ballen. Heb je toch last minute nog festivaltickets gescoord? Even ballen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
7: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
8: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
7: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
8: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
7: Ah, top, hè, die Kate.
9: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
10: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu te gekke solde bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
11: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
12: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
13: Wil je op reis duizenden strips mee? Dat kan alleen met strips.be. Lees meer dan 3000 strips op je tablet of smartphone. Waar en wanneer je maar wil. Van de Kiekeboes tot Torgal, van Jommeke tot de Rode Ridder. Je vindt er meer dan 200 topreeksen voor jong en oud. Dus, een lange autorit of een vlucht naar L.A.? Ga naar strips.be en lees mee. Probeer strips.be nu 1 maand helemaal gratis.

0: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze zomerpuzzels.
1: Zeevogel in 5 letters. Ja, meel.
0: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer zomer. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.
2: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
3: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service, ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
4: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
5: Goedenavond. Er zijn tijdens de hittegolf van de voorbije 2 weken 1200 mensen meer gestorven dan normaal. Dat is een oversterfte van 39%. Dat blijkt uit de cijfers van de Risk Management Groep van de Volksgezondheid. In totaal stierven 530 mensen ouder dan 85 jaar. En ook bij de mensen onder 65 jaar was er een grote oversterfte. Mogelijk loopt de cijfers nog op. In Mechelen heeft een agent een geboeide man in het gezicht geslagen. Dat is te zien op beelden die zijn opgedoken. Het incident gebeurde eerder deze week tijdens een interventie voor intrafamiliaal geweld. Je hoort politiewoordvoerder Dirk van de Zanden.
6: De beelden die tonen een manier van optreden aan dat totaal onaanvaardbaar is. Hè. Politie heeft een monopolie op geweld, maar dat moet uiteraard ten allen tijde correct uitgevoerd worden ten aanzien van de burger. En als we dan zulke feiten zien, dan moeten we daar tegen optreden. Daarom ook is er gisteren al meteen een tuchtprocedure opgestart tegen de man.
5: Of de agent voorlopig nog interventies mag uitoefenen, is nog niet bekend. Het onderzoek loopt. En in het zuiden van Frankrijk woeden verschillende bosbranden, onder meer in het departement de Aude. Al bijna 3000 mensen werden geëvacueerd en ook 3 campings zijn ontruimd. Door de sterke wind en de hitte krijgt de brandweer de branden maar niet onder controle. Zo worden er onder meer blusvliegtuigen ingezet. Meer dan 1000 hectare natuur is al in vlammen opgegaan. Vanavond en vannacht is het droog en helder. Het koelt af naar minima tot 14 graden. Morgen krijgen we aangenaam zomerweer bij 25 graden. Zaterdag hetzelfde weer dan, maxima tot 27 graden. Zondag meer wolken en kans op een bui.
7: Volgende week start jouw zomervakantie pas echt. Met de Summertime Top 1000. Luister maandag vanaf 9 uur.

0: tijdens de solde stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen. Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar
1: ZitiD.
0: Voor alle zitmeubelen moet je bij ZitiD zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen.
1: ZitiD.
0: In Assen, Bornem en Lubbeek. Bij ons zit je goed.
2: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcasts. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.
3: Een dagje.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. Er zijn tijdens de hittegolf van de voorbije twee weken 1200 mensen meer gestorven dan normaal. Dat is een oversterfte van 39%. Dat blijkt uit cijfers van de Risk Management Group van de FOD Volksgezondheid. Je hoort Joris Monens van het agentschap Zorg en Gezondheid.
2: Ongeveer de helft waren mensen ouder dan 85 jaar. Maar we zien dus ook dat er toch een hele groep mensen jonger was dan 85 jaar. Dat kunnen uiteenlopende doodsoorzaken geweest zijn. Een te zware belasting op het hart. Een te zware inspanning bij het sporten. Eventueel een verdrinkingsoverlijden. Maar specifieke doodsoorzaken zijn nog niet geanalyseerd.
1: Mogelijk lopen de cijfers van de oversterfte nog verder op. In Portugal is de alarmfase voor hitte afgekondigd, omdat er veel risico is op bosbranden. Dat heeft de regering beslist. In de hoofdstad Lissabon kan de temperatuur oplopen tot 41 graden. In het zuiden zelfs tot 43 graden. Dankzij de alarmfase kunnen de autoriteiten onder meer het gebruik van landbouwmachines verbieden. Zo willen ze vermijden dat brand ontstaat. En op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon staat Elise Mertens in de derde ronde. Ze versloeg een Oezbeekse in 3 sets. Het werd 2-6, 6-3 en 6-0. In de volgende ronde neemt ze het op tegen de Kazachse Rybakina of de Amerikaanse McNally. Vanavond en vannacht is het droog en helder. Het koelt af naar minima tot 14 graden. Morgen krijgen we aangenaam zomerweer bij 25 graden. Zaterdag hetzelfde weer, maxima tot 27 graden dan. Zondag meer wolken en ook kans op een bui.
0: Volgende week start jouw zomervakantie pas echt. Met de Summertime Top 1000. Luister maandag vanaf 9 uur.

0: wat brengt het weer?
1: Wel, Veronique, het wordt snikheet. Je kan spreken van een echte hittegolf.
2: En ook een golf vol hits.
3: Zomerhits.
2: Je zomer start pas echt met de Summertime Top 1000.
3: De 1000 zonnigste, vrolijkste
2: en meest meezingbare hits. De Summertime Top 1000. Vanaf maandag bij Nostalgie. Luister
3: en je bent op vakantie.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. Doorbraak in een phishingonderzoek. De federale politie heeft een jongen van 19 uit Antwerpen opgepakt. Hij was mogelijk de leider van een internationale phishingbende. De organisatie zou tientallen Belgische slachtoffers hebben gemaakt voor meer dan €500.000. Ze deden zich onder meer voor als valse bankmedewerkers. De jongen is aangehouden, het onderzoek loopt. Bijna de helft van de Belgen heeft te weinig kennis over diabetes. Nochtans leidt 1 op de 8 Belgen aan die ziekte. Daarom start de Diabetesliga met de campagne 24/7 Diabetes om de kennis te vergroten. Sophie Biljet van de Diabetesliga.
2: Diabetes is vaak onzichtbaar. Mensen zien de dagelijkse uitdagingen niet. Ze staan niet stil bij het feit dat men met diabetes dient zijn bloedsuikerwaarden te controleren, medicatie te nemen, hypo's te voorkomen en rekening houden met wat men eet en hoeveel men beweegt. Dus de impact wordt zwaar onderschat.
1: 1 op de 3 Belgen gelooft nog steeds dat diabetes enkel veroorzaakt wordt door te veel suiker te eten. In Portugal is de alarmfase voor hitte afgekondigd, omdat er veel risico is op bosbranden. Dat heeft de regering beslist. In de hoofdstad Lissabon kan de temperatuur oplopen tot 41 graden. In het zuiden zelfs tot 43 graden. Dankzij de alarmfase kunnen de autoriteiten onder meer het gebruik van landbouwmachines verbieden. Zo willen ze vermijden dat brand ontstaat. In Barcelona, in Spanje, zit de ploegenvoorstelling voor de Ronde van Frankrijk erop. Die vond plaats aan de Sagrada Familia, dat is de iconische basiliek in Barcelona. Remco Evenepoel mocht er als kopman van zijn ploeg Red Bull Bora Hansgrohe op het podium staan.
3: Een rit winnen, tijdrit winnen en dan hopelijk op het podium staan, dat zou een heel mooie toer zijn voor mij. Maar als ik vijfde word en ik heb maximaal gegeven van mijn kant op mijn waarde geklopt, ga ik ook tevreden zijn. Het is mijn derde toer dat ik ga starten, dus uiteindelijk weet ik wel min of meer wat eraf komt. Maar natuurlijk niet meer in competitie geweest voor even, dus we gaan gewoon proberen om er de best mogelijke toer aan te maken.
1: Arnaud Delis was er niet bij op de ploegvoorstelling. Hij is ziek en kampt met maagklachten. De Ronde van Frankrijk start zaterdag met een ploegentijdrit. En op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon staat Elise Mertens in de derde ronde. Ze versloeg een Oezbeekse in 3 sets. Het werd 2-6, 6-3 en 6-0. In de volgende ronde neemt ze het op tegen de Kazachse Rybakina. Dat is de nummer 2 van de wereld. Vanavond en vannacht droog en helder. Het koelt af naar minima tot 14 graden. Morgen krijgen we aangenaam zomerweer bij 25 graden. Zaterdag dan hetzelfde weer, maxima tot 27 graden. Zondag meer wolken en kans op een bui.
4: Volgende week start jouw zomervakantie pas echt. Met de Summertime Top 1000. Luister maandag vanaf 9.

0: En Erwin, wat brengt het weer?
1: Wel, Veronique, het wordt snikheet. Je kan spreken van een echte hittegolf.
2: En ook een golf vol hits.
3: Zomerhits.
2: Je zomer start pas echt met de Summertime Top 1000.
3: De 1000 zonnigste, vrolijkste
2: en meest meezingbare hits. De Summertime Top 1000. Vanaf maandag bij Nostalgie. Luister
3: en je bent op vakantie.

0: wat brengt het weer?
1: Wel, Veronique, het wordt snikheet. Je kan spreken van een echte hittegolf.
2: En ook een golf vol hits.
3: Zomerhits. Heppa!
2: Je zomer start pas echt met de Summertime Top 1000.
3: De 1000 zonnigste, vrolijkste
2: en meest meezingbare hits. De Summertime Top 1000. Vanaf maandag bij Nostalgie. Luister
3: en je bent op vakantie.
4: All night long.